0: League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: deze week bij Radio Drenthe.
1: Tientje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staat een grote politie- en legermacht. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten werd kort na de bestorming teruggestuurd of is zelf teruggegaan. Op sociale media gaan oproepen rond om zaterdag opnieuw te proberen Ceuta te bereiken. Een Amerikaanse rechter heeft een aanklacht van de regering Trump tegen Harvard verworpen. Volgens de regering treedt de universiteit in Massachusetts niet op tegen antisemitisme. Zo zouden Joodse studenten zijn lastiggevallen tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. De federale rechter oordeelt dat dat incidenten waren en dat Harvard niet systematisch burgerrechten schendt. Trump voert al langer een campagne tegen de vooraanstaande universiteit die in zijn ogen te links en te woke is. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De 2 mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichtere verwondingen op. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch lieten tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Gisteren zei landbouwminister Van Essen dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Het aantal gewonden bij het treinongeluk in het zuiden van Engeland is opgelopen tot 20. In de buurt van Brighton ontspoorde gisteren een trein met 150 inzittenden. Meerdere wagons kwamen op hun kant terecht. Van de 20 gewonden hebben er 2 ernstig letsel. Hoe de trein kon ontsporen is nog onduidelijk. Volgens een verslaggever van de BBC zijn de rails krom getrokken. Dat kan een gevolg zijn van het ongeluk zelf, maar kan ook komen door het extreem warme weer. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden vanwege de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Die kwamen om toen ze bij een bosbrand in de buurt van Bordeaux ingesloten raakten door het vuur. Waarvan de jongen precies wordt verdacht is niet bekendgemaakt. De bosbrand op 21 juli was vrij klein, maar verspreidde zich wel snel. Een dag later braken in de omgeving van Bordeaux grote bosbranden uit. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima tussen 30 en 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

voor 10 euro. Of voor de verrassingsprijs. Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: when.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het bestuur wil zijn naam nu toevoegen als degene die het gebouw renoveert. Eerder werd het cultuurcentrum al omgedoopt in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluid om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt moet een boete van meer dan €4000 betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de autoriteiten. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
3: De Nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd, net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen merendeels zwemmend Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Er zijn zeker 4 doden gevallen en er wordt nog iemand vermist. In de regio Chiba, ten oosten van Tokio, viel 360 mm regen in een etmaal. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs voor een plek in de Conference League moet Ajax tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloen.
3: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
4: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
5: Ze zijn er weer.
6: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
7: Marktkauf Meppe, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppe, 15 minuten van de grens.
8: Na een druk weekend wil ik graag in mijn slapen. Handig dat de rolluiken die ik gekocht heb bij Bouwmarkt Schoonhout in de winter de warmte binnenhouden en in de zomer lekker koel blijft. En heerlijk donker in de slaapkamer. Bouwmarkt Schoonhout, Nerimaas.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: deze week bij Radio Drenthe.
1: Tientje op tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen. Die

0: Hoe vormde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Mama, ik verveel me.
3: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
2: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar Kinderspeelparadijs.
3: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
2: Pret voor de hele familie.
3: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
1: Je eerste huis begint met een helder gesprek. ASN Bank en Heller en Heller helpen starters met inzicht, overzicht en hypotheekadvies. Kijk op hellerenheller.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken, omdat die te veel stikstof uitstoten. En het plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De hitte zorgt 's nachts voor de nodige problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd voldoende af en juist voor deze kwetsbare groep is dat belangrijk. In meerdere verzorgingshuizen werd deze zomer te warm en de bewoners kunnen daar niet altijd goed tegen, zegt deze specialist.
6: Door de warmte zetten de bloedvaten uit. Nou, dan zakt je bloeddruk. Vaak hebben ze ook al medicatie voor een bloeddruk. Dus ja, dan kan er ook meer eerder duizeligheid of verwardheid en daarmee ook vallen bijvoorbeeld ontstaan, hè?
5: Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer worden ontruimd vanwege de warmte. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd. Net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen, merendeels zwemmend, Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. En op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd de laatste meters ingehaald door de Tsjechische Semanova, die goud won.
7: We weten waar Steenbergen toe in staat is. Het is niet makkelijk. Semanova glijdt er nu naast en er langs. Steenbergen, het wordt zilver. Het is wel een verbetering van het Nederlandse record van Femke Heemskerk.
5: Steenbergen pakt hiermee haar 4e medaille van deze EK Lange Baan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnig en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
8: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
9: Kurk 24.
8: Kurk24.nl.
10: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
11: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzards. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads, discover the blues, explore beyond.
12: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
4: Radio Drenthe.
13: Goedemorgen Drenthe.
4: Met Judith Regendorp.
14: Een heel goedemorgen Drenthe. Vrijdag 14 augustus is het. Herma, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
14: Je hebt zweet nog voor de kop staan, want je kwam fietsend hier naartoe.
15: Ja, dat is als je stil gaat staan, hè, dan breekt het soms zo uit. Maar het was nog wel lekker koel op zich, hoor, vanochtend.
14: Ja.
15: Het was nog niet heel warm.
14: Want dat is wel het voordeel van deze periode van het jaar. Als je nu in juli had gezeten, waren die ochtenden veel warmer al geweest.
15: Dat klopt,
14: hè?
15: Dat klopt inderdaad.
14: En lichter.
15: Nou, maar dat is in een week tijd al zo'n verschil. Ja. In het begin van de week mocht ik hier ook zo vroeg zitten met jou.
14: Ja.
15: Toen had ik het gevoel dat het lekker licht was. Maar vanochtend vond ik het toch ineens weer een stukje donkerder.
14: Het gaat rapide, rapide.
15: Ja.
14: Ook 's avonds al, even neem je dat.
15: En dat is dan wel weer gezellig. Ja.
14: Kan je de kaarsjes weer aandoen? Dat is ook weer leuk, hè?
15: Ja.
14: We doen ook, wat gaan we doen op deze vrijdag de 14e? We zijn er in ieder geval tot 9 uur met nieuws, weer en verkeer. We hebben het over de verdwenen buslijn 48. Die keert terug tussen Steenwijk en Havelte. Hoe dat kan na 5 jaar, dat hoor je straks. En een maand na de grote brand bij een slagerij in Meppel keert verslaggever Stefan Klomp terug naar de plek des onheils. We duiken ook de natuur in, want na 10 jaar is het vernatten van het Drentse A-gebied klaar. Benieuwd wat dat heeft opgeleverd. En een 11-jarige jongen uit Brabant fietst dwars door Drenthe. Hij vertelt straks waarom hij dat doet.

Want opnieuw zonnig en tropisch warm met maxima van 35 in het zuidoosten, 36 graden bij een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richting.

0: Frankie Valli was dat. En December 63. Ja, na ruim 10 jaar is het vernattingsproject in het Drentse A-gebied klaar. De vernatting moet het gebied weerbaar maken tegen droge zomers. Vincent de Lenne is boswachter in dat gebied. Vincent, een heel goedemorgen.
1: Hoi, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nou ja, ruim 10 jaar bezig geweest om het te vernatten, om het weerbaar te maken tegen droge zomers. Ik zeg, goede timing, nu je klaar bent.
1: Ja, dat klopt. Dit jaar meteen een hele droge zomer. Dus wat dat betreft, goede timing inderdaad.
0: Ja, wat heeft u gedaan om het gebied natter te maken?
1: Nou, wat je vooral doet, dat noemen wij altijd met een wat moeilijke woord, hydrologisch herstel. Dus, maar in de basis is het eigenlijk heel simpel. Vroeger zijn er natuurlijk heel veel sloten en watergangen aangelegd om het water heel snel uit het gebied te krijgen. En eigenlijk als je het dan weer natter wilt maken, doe je het omgekeerde. Dus je alle sloten en alle snijdende elementen, zoals wij dat zeggen, alle watergangen, die worden dan weer verontdiept of dichtgemaakt, waardoor je het water heel goed weer vasthoudt. Dus dat is eigenlijk de basismaatregel.
0: Ja, en in hoeverre helpen ze nu al, die maatregelen?
1: Ja, wat je afgelopen winter wel heel goed zag is, in de winter heb je natuurlijk geen verdamping. Dus dan hou je het water over het algemeen heel goed vast en dan gaat het grondwaterpeil ook weer omhoog. De afgelopen winter zag je wel dat het echt veel natter was. Dus toen hielden we heel veel water vast en in het voorjaar zag je dat ook nog wel heel goed. Zag je ook wel direct wat terug aan bepaalde vogels, direct wat plasdrasplekken waar direct heel veel kieviet en tureluur op afkwam. En natuurlijk met deze zomer is het nou alweer behoorlijk weggezakt. Maar het grondwaterpeil is daardoor wel wat meer stabiel gebleven. Zeg maar, is wel wat omhoog gekomen. Dus het heeft al wel effect.
0: Want hoe ligt het gebied er nu bij, nu we zo'n droge zomer hebben?
1: Ja, als je nou gewoon in het gebied zelf loopt, zie je eigenlijk bovengronds zie je niet zo heel veel. Omdat we natuurlijk zo'n droge zomer hebben gehad met zoveel verdamping. Dus eigenlijk het oppervlaktewater is allemaal nou wel onbegrond. Maar je ziet nou vooral dat het grondwaterpeil nog wat hoger staat. Dus als je in het gebied zelf bent, is het nou op dit moment ook gewoon droog. Het is nou zo droog dat zelf deze maatregel zorgt niet voor dat je aan het eind van de zomer nog water hebt.
0: Maar als u nou helemaal niets had gedaan de afgelopen 10 jaar, hoe had het gebied en zijn bewoners, zullen we maar zeggen, er dan bij gelegen?
1: Ja, dat is natuurlijk een goeie, want hydrologisch herstel zijn we eigenlijk in het hele Drentse A-gebied mee bezig. En Geelbroek is daar onderdeel van. Geelbroek is een 400 hectare. In totaal hebben wij in het Drentse A-gebied zo'n 4000 hectare, dus 10% van het geheel. En overal hebben wij dit soort maatregelen genomen. En dat is een hele goede vraag, want je ziet nooit heel goed wat er gebeurt als je iets niet doet. En we zijn al heel lang bezig met hydrologisch herstel. En eigenlijk wat je dan probeert is het is ook wat stabieler te maken, zeg maar. Als je heel veel water krijgt, wat je nou ook wel ziet met klimaatverandering, de extremen worden groter, dus je krijgt vaak wat piekafvoer in water. Mm-hmm. En uiteindelijk, als je heel veel sloten hebt, dan gaat het allemaal via de beken in de noordgang richting Groningen. Want dat is het laagste punt waar de Drentse A uitmondt. En dat ligt gewoon heel laag. Dus dan heb je grote kans dat Groningen ook een keer onder water loopt. Dus waarschijnlijk met dit soort maatregelen is dat ook voorkomen. Wat je eigenlijk wil met dit soort maatregelen, dat je een stabiel systeem krijgt, waardoor je eigenlijk die scherpe randjes er wat afhaalt.
0: En bent u nu klaar dan?
1: Ja, dat is wel heel goed gelukt. Nou, we zijn wel een heel eind in de Drentse A. Er zijn nog wel een paar opgaves. Dat is Rolde Diep en richting het andere Sediep. Dat is nog niet ingericht. Maar voor de rest zijn we in het Drentse A-gebied wel een heel eind op weg.
0: Nou, de laatste puntjes op de i dan, zullen we maar zeggen. Succes daarbij en dank voor vanochtend. Boswachter Vincent de Lenne.
2: Dit is Radio Drenthe.
3: Goedemorgen Drenthe.
2: Met Judith Regendorp.

0: deze week bij Radio Drenthe.
1: Tientje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing, dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen.

0: de dag.
1: 14 augustus, ja man, het is alweer zover. De 14e van augustus, we zijn al bijna weer halverwege. We gaan eens even terugblikken op deze dag in het verleden. We beginnen in 1954. Want 14 augustus om 6 uur 's avonds is de allereerste vriendschappelijke profwedstrijd ooit in ons land. Venlo tegen Alkmaar 54.
2: Alkmaar 54 was de voorloper van AZ. Alkmaar 54 was één van de vijf clubs die in dat jaar een eigen profcompetitie waren begonnen.
1: Ja, zo is dat. En het is Alkmaar speler Klaas Smit die het allereerste doelpunt maakt. Een historische goal dus. Gaan we naar de zomer van 1971, want dan zijn we in de ban van deze Spaanse klanken.

in de hitlijst blijft daar 7 weken staan. Lekker swingend en zomers. En van opgewekte klanken naar een drama 8 jaar later. Voor de kust van Engeland komen 17 mensen om het leven door storm tijdens een zeilwedstrijd.

De opening van de Arena in Amsterdam. Staat me nog wel voor ogen, moet ik zeggen. Tijdens de opening zien we dan een groot doek, hè, met erop de zee geschilderd. En Treintje Oosterhuis zingt daarover.

0: Tijdens de opening van de Arena in Amsterdam, dus op deze dag in 1996. En tot slot nog een fantastisch moment voor windsurfer Dorian van Rijsselbergen. En dat is op 14 augustus 2016. In Rio prolongeert hij zijn Olympische titel.
1: Het klusje één keer doen in, of het trucje in Londen was geweldig. En dan om het hier nog een keer te kunnen flikken, iets super bijzonders.
0: Kan ik me voorstellen. Gaan we naar de jarige. Congratulations and celebrations. Presentator Pieter Jan Hagens is jarig vandaag. Hij is 68 geworden. Journalist, presentator Koen Verbraak, die trouwens opgroeide in Roden, die is 61 nu. En presentator Nicolette van Dam is ook jarig vandaag. Zij is 42 geworden. Van harte gefeliciteerd op deze tropische dag. Maakt er toch een mooie verjaardag van. En voor de plaats van vandaag gaan we terug naar 14 augustus 1985. Michael Jackson, je weet het, koopt de rechten van meer dan 250 Lennon en McCartney nummers.

auteursrechten, maar hier werkten ze nog samen. Paul McCartney en Michael Jackson. CCC. Het is 8:04. Straks hoor je dat Giel Smit uit Zuidwolde deze dagen misschien wel de coolste Drent is. That's it, hoor je het nieuws.

0: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
1: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
1: In Hogeveen. Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
4: Het is 7:30 en dat betekent tijd voor het laatste nieuws. Krijg je vanochtend van Herma Boer.
5: Goedemorgen. Ja, een schuurtje is afgelopen nacht in brand gevlogen in Emmen. Dat gebeurde rond 1:15 aan de Holtingerbrink. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het gebouwtje, maar het vuur was snel onder controle. De schade aan het naastgelegen huis bleef beperkt. Hoe de brand is ontstaan, wordt nog onderzocht. 5 jaar na het schrappen van buslijn 48 keert deze terug in Havelte en omgeving. Een groep vrijwilligers maakte zich hard voor het terughalen van de buslijn, die zij zelf draaiende gaan houden. Inmiddels zijn er 30 vrijwilligers gevonden die afwisselend de route rijden met een 8-persoonsbusje. Vanaf 24 augustus gaat de bus 1 keer per uur op en neer tussen Havelte en Steenwijk. Katja Stam uit Kleindijk en haar beachvolleybalpartner Raisa Schoon hebben ook hun tweede wedstrijd op het EK beachvolleybal in Polen gewonnen. Het Nederlands duo rekende af met een koppel uit Litouwen. Wel werd de tweede set verloren. In een derde beslissende set waren Stam en Schoon sterker, waardoor ze nu in de 8e finale staan. En daarin treffen ze vanochtend om 10:00 het Duitse koppel Müller-Tillmann. Ja, en Giel Smit, Judith teased al even. Giel Smit uit Zuidwolde is deze dagen misschien wel een van de coolste Drenthe. En dan ook letterlijk. Want terwijl het buiten ruim 30 graden is, staat de marathonschaatser op het ijs van Tialf in Heerenveen. Met Team Essent bereidt Smit zich voor op het nieuwe schaatsseizoen. Nou, een uitgebreid verhaal daarover en een hele mooie verkoelende beelden. Die vind je bij ons in de app en op rtvdrenthe.nl. En daar kun je natuurlijk al het nieuws nalezen.
4: Kun je wel gebruiken op een dag als vandaag van de verkoelende beelden, lijkt me.
5: Het was een graadje of 10. Daarbinnen.
4: Kijk,
5: heerlijk.
4: Ja, maar dankjewel. Dat hebben we zelfs vannacht denk ik niet gehaald. 10 graden. Roland Sonswagen, heel goedemorgen.
6: Goedemorgen, Judith.
4: Hoe warm was het vannacht?
6: 12,7 als we het hebben over precieze temperaturen. Dus het is tussen de 12 en de 13 graden geweest. Het was helder, het was rustig, het is kalm, er is vrijwel geen wind. Dus echt, echt plaknacht hebben we niet gehad.
4: Ze voelden het wel.
6: Serieus? Oh nee, want jij, de overdag ook gisteren hadden we een luchtvochtigheid onder de 30%. Vandaag ook hebben we dauwpunten rond de 10. Dus eigenlijk is
4: het warm.
6: Ja, nee, maar goed, het wordt een warme dag. Oké, vooruit. Het is geen 10 graden, maar het wordt 25 graden meer dan dat. Dus we krijgen vandaag het maximum.
4: Veel meer dan dat, volgens mij, Roland van der Zwaag. Want waarom gaat het maximaal worden in Drenthe?
6: Nee. Ja, ho, ik zei 25 graden warmer dan in Tialf.
4: Al in Tialf, ja, daar hadden precies. We het over. Ja.
6: En dus ja. Dat wordt 35 graden. Ruim 35 graden tegen de zuidgrens van Overijssel. Dus daar kan het misschien tegen de 36 graden worden. Het is in ieder geval, het wordt in ieder geval een dagrecord. Want de hoogste temperatuur, in ieder geval op deze dag, die staat voorlopig nog in 2022, toen was het 31,2 graden in Hogeveen. Nou, dat is een makkie. Daar gaan we vanmiddag om 1:00 vanmiddag allemaal heen.
4: Ja, we gaan een dagrecord halen, dus met andere woorden.
6: Ja, het is niet zo heel spannend allemaal, maar wel zo van die hoge temperaturen, 35 graden. Als ik dat ga bekijken, dan is dat niet een temperatuur die we eigenlijk hebben gehad in de laatste periode van augustus. Normaal gesproken, een keer op de 27e, 2019 was het 33,7. Dat was toen die snikhete periode waarbij we in juli toen ook tegen de 39 graden aan hebben gehad. Dat was echt heel heet. En nu is het gewoon echt wel tropisch warm, stralend zonnig, geen bewolking, 13 zonuren en weinig wind. Nou, vanmiddag dan denk je ook van, nou mag het wel even. Nou, dan komt gelukkig een zwakke westelijke wind, een zeewind komt erin. Vanavond wordt het een zwakke noordwestelijke wind, dan komt die verkoeling komt erin. Het is wel zo, die neemt wel vocht mee. Dat betekent wel dat, we hadden het zo net even over plaknachten, komende nacht gaan we richting de 15 tot 16 graden. Ook dat is nog geen 20 graden waarbij je hebt over een tropennacht. Maar toch, het is morgen overdag een wat iets wat vochtiger en wat drukkender. Maar we hebben daar wel bij een noordelijke wind. Morgen beginnen we met zon, maar we zeker ook bewolking. En mogelijk valt er verspreid in de provincie een losse bui. Waar die valt, weten we niet. Of die valt, weten we ook niet. Het is in ieder geval droge atmosfeer. Dus heel veel, verwachten niet heel veel van, maar een enkele bui kan. En morgen wordt het toch nog wat zomers warm met 26, 27 graden in het zuiden van Drenthe. En het noorden van Drenthe zit rondom de 25 graden. En daarna gaat de afkoeling komen. Maar goed, dat vertel ik dan zometeen over een uurtje.
5: Tot dan.
6: Tot dan.
5: Dag Ronald. Een maand na de grote brand bij een slagerij in Meppel keren we terug. Hoor je zo.
7: Mens en relatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
13: Tuurlijk wel!
12: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
12: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
15: Goedemorgen Drenthe.

0: Rosa Ramazzotti in Terra Promessa. Een maand na de grote brand bij een slagerij in Meppel keren we terug. De restanten van de brand zijn nog goed te zien. Alleen de voorgevel van de slagerij staat nog overeind. Verslaggever Steven Klomp.
1: Eigenaar Bert-Jan Landinga is nog veel te druk met het regelen van alles om al echt terug te blikken. Hij zegt dat er eigenlijk nog weinig schot in de zaak zit, mede vanwege de vakantie. Toch is hij druk bezig met het zoeken naar een tijdelijke plek. Daar hoopt hij pas in Pasen in te kunnen, mede vanwege het overvolle stroomnet. Wat ook opvalt is dat het nu een maand na de brand rustig is rond de slagerij. En dat is de bewoners ook opgevallen. Onder wie Max?
2: Op het begin, de eerste één week, kwamen er heel veel, ik weet niet wat het is, toen kwamen heel veel mensen gewoon de hele tijd kijken hier en zo. En de straat was ook dicht, afgesloten, zeg maar. En toen kwamen de hele tijd mensen de hele tijd kijken, echt de hele dag door, zeg maar. Ja, dat was wel, niet fijn.
1: En wat hoop je dat er nu gaat gebeuren met de slagerij?
2: Ik denk persoonlijk zelf niet dat ze weer gaan herbouwen, want dat kost wel veel moeite. Dus ik denk, ik hoop voor ze dat ze het gewoon snel weer een nieuwe zaak openen en dat het allemaal goed gaat.
1: Dorothea, u woont eigenlijk tegenover de slagerij waar een maand geleden een grote brand was. Volgens mij waren jullie toen net op vakantie en jullie wilden naar huis. Maar hoe pak je dan je spullen in als je weet dat er is een grote brand tegenover onze woning?
3: Ja, wat was dat spannend. Wij waren inderdaad 's ochtends de tent aan het inpakken. En toen kwamen de eerste appjes binnen. Zo van, gaat het met jullie? Wat spannend. En dacht ik, nou, wel heel erg lief dat ze op deze hete dag zo met ons meeleven. Dat we in de hitte die tent staan in te pakken. Maar al gauw bleek dat het absoluut niet daarover ging. Maar dat die enorme brand hier woedde.
1: En inderdaad, hoe pak je dan je spullen in als je weet er is zo'n gigantische brand?
3: Continu op de telefoon checken wat de updates waren. En ook contact met de buren van, komt het al dichterbij? Is het nog steeds niet overgeslagen? Dus ook wel spannend.
1: En nu is het een maand later. Wat blijft er van jullie dan het meeste bij?
3: Wel de heftigheid voor het bedrijf. Voor de familie Landinga en voor alle betrokken medewerkers. We zijn altijd zo blij als we daar naartoe kunnen om onze vleesboodschap te kunnen doen. En we missen ze echt. We missen hun vriendelijkheid in de buurt. En we hadden met iedereen altijd zulk fijn contact. En onze kinderen zijn ook continu daarmee bezig. Van, wanneer kunnen we weer naar de lieve mensen, noemen ze dan. En ze willen dat ze het bedrijf en de bedrijvigheid eromheen missen. Landinga wordt echt gemist in de buurt.
4: Dit is Radio Drenthe.

0: duidelijk. Wilnerus. 10:08 is het. Mooi dat je luistert naar Goedemorgen Drenthe. We nemen je even mee naar nieuws uit binnen- en buitenland. Want ja, er staat ons weer een hete dag te wachten. Plaknachten vallen mee, hoorden we net van Roland van der Zwaag. Maar ja, de hitte zorgt natuurlijk wel voor problemen bij veel mensen 's nachts en minder goed kunnen slapen. En ja, ouderen die hebben daar ook heel veel mee te kampen. Dat gewoon minder fit zijn na zo'n plaknacht, zullen we maar zeggen. Ja, na zo'n warme nacht. En in verzorgingshuizen is dat ook heel lastig om daar verkoeling te vinden, hè?
1: Precies, dan hebben we misschien geen plaknachten, maar die warmte zit dan wel in die gebouwen.
0: Precies.
1: Dus die verpleeghuizen, ja, die koelen niet altijd voldoende af. En juist voor de kwetsbare groep, de ouderen, is dat belangrijk. In meerdere verzorgingshuizen werd het vooral deze zomer ook echt te warm. En de bewoners kunnen daar niet altijd goed tegen, zegt deze specialist ouderenzorg.
2: Door de warmte zetten de bloedvaten uit. Nou, dan zakt je bloeddruk. Vaak hebben ze ook al medicatie voor een bloeddruk. Hè? Ouderen hebben dat al vaker. Dus ja, dan kan er ook meer eerder duizeligheid of verwardheid. En daarmee ook vallen bijvoorbeeld ontstaan. Hè? Naast het uitgedroogd raken, omdat ze ook wel plastabletten hebben bijvoorbeeld.
0: Met alle gevolgen van dien inderdaad. Nou, inmiddels is natuurlijk in heel wat huizen wel zo'n mobiele airco, denk ik, neergezet, toch?
1: Er zijn heel wat maatregelen genomen, ja. Maar ik weet niet of dat overal mogelijk is. Ja. Ja, echt een puzzel.
0: Gaan we naar het roken? Of nou ja, het Nederlandse beleid is natuurlijk opgericht om roken te ontmoedigen. Ja, bijvoorbeeld door de prijzen op te stuwen, hè? Maar ja, wat je dan ziet, is dat mensen elders naartoe gaan.
1: Klopt, Telegraaf heeft daar vanochtend een verhaal over. Ja, veel rokers zijn toch echt overgestapt op buitenlandse of ook illegale tabak. Daardoor brachten rokers 3 miljard euro minder aan accijnzen en btw binnen dan wanneer de rookwaar in eigen land was gekocht. Nou moet ik wel zeggen, het is een verhaal ook van de tabakslobby. Dus die zal daar ook een belang bij hebben om dit op deze manier te melden. Maar goed, uit rapporten van verschillende onderzoeksbureaus bleek vorig jaar ook al dat bijna 45% van de in Nederland gerookte sigaretten niet via de Nederlandse markt werd gekocht.
0: Ik denk dat heel veel mensen in het grensgebied ook hun sigaretten in Duitsland kopen.
1: Nou, dat weet ik wel zeker.
0: Daar zijn ze een stuk goedkoper.
1: Dat is een stuk goedkoper, ja.
0: Ja. Goed, verder de boerenacties natuurlijk, lezen we ook bij collega's om ons heen. Ze verwachten een grote boerenactie in Brabant, hè, in verband met stikstofmaatregelen en boosheid tussen boeren en provincie daar. Lijken heel wat boeren naartoe te gaan naar Brabant, maar ook in Noord-Holland waren er al protesten, toch?
1: Klopt, gisteravond kwamen op verschillende plekken boeren bij elkaar om te protesteren tegen die stikstofplannen van het kabinet. Gebeurde onder meer in Schermer in Noord-Holland. Het kabinet wil binnen 10 jaar ruim 40% minder stikstofuitstoot. Maar ja, wel bekend, de boeren zijn het daar niet mee eens.
3: Het is zo hard aangekomen, dat is niet normaal. Ja, dit is niet uitvoerbaar. Deze nieuwe brief is niet uitvoerbaar.
4: Ja, als deze dingen niet veranderd gaan worden, dan komt er echt gewoon opstand. Kijk, het platteland is niet van ons, wij zijn het platteland.
0: Ja, dat was in Noord-Holland. In Kamperveen was er ook een soort van protest. Daar hadden ze verlichte trekkers neergezet in de vorm van een schild. Die vormden dan ook het woord help vervolgens. Nou, ik zei het net al even, Brabant kan ook zijn borst nat maken. Want daar komen nu heel wat trekkers volgens mij naartoe, hè, om te protesteren.
1: Klopt. Net las ik in ieder geval berichten dat er ook al zo'n 30 trekkers op de A59 zijn gezien. Die kant
0: op de snelweg.
1: Op de snelweg, inderdaad. En net zie ik ook bericht binnenkomen dat de eerste trekkers zijn aangekomen bij het provinciehuis in Den Bosch. Vandaag praat Provinciale Staten daar over pluimveehouders, geloof ik, en het intrekken van vergunningen eventueel voor die pluimveehouders. Dus vandaar dat die boeren als een soort steunbetuiging die kant op zijn.
0: Maar donders gevaarlijk natuurlijk, ja, met dat tempo snelweg. Op een auto snelweg.
1: Absoluut.
0: Dus uitkijken geblazen. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden. Die wordt verdacht van het stichten van een bosbrand waarbij 2 brandweerlieden omkwamen. Dat was op 21 juli bij Bordeaux. De brandweerauto van die twee werd eigenlijk gevangen door de vlammen. Hè?
1: Precies, die mannen konden geen kant meer op. Dus de auto werd ingesloten.
0: Ja.
1: En die mensen kwamen daarbij om het leven. Nou, volgens verschillende bronnen is die tiener nu in officieel in staat van beschuldiging gesteld. Zoals het heet, zit vast in de jeugdgevangenis. Sowieso is er heel wat losgekomen in Frankrijk. De dood van deze twee brandweerlieden, maar ook nog de dood van een vrijwillige brandweerman. Bij een andere brand, daarbij zeggen de Franse brandweerbonden van, we hebben gewoon te weinig middelen om al die natuurbranden te kunnen bestrijden überhaupt.
5: Gaan we naar het WK Atletiek in Birmingham. We hebben het daar de afgelopen week al over gehad met die mooie zilveren plak voor Jorinde van Klinken.
1: EK trouwens.
5: EK, sorry, bij, ja. Bij het kogelstoten. Persoonlijk record ook nog voor prachtig. Haar. Nou, zij komt vanavond weer in actie. Gisteravond net geen Nederlandse medaille.
1: Nee, klopt. Jef Tesselaar die werd vierde bij de tienkamp. Maar was er echt ontzettend tevreden mee. Hij zei het zo mooi ook, vond ik. Het was mijn droom om een van de big boys te worden in de meerkamp. En na vanavond durf ik te stellen dat ik een van de big boys ben. Hij zei dat echt heel leuk. Ik vind dat een hele leuke vent ook op tv. Hij is nog maar 23 jaar en hij had ook eigenlijk helemaal niet verwacht dat hij nu al überhaupt een beetje in de buurt van die medailles zou kunnen komen. Dus ja, die vierde plaats is fantastisch.
5: Ja, hartstikke mooi. Ja. Jorinde van Klinken dus vandaag ook aan de bak, maar dan met het discuswerpen.
1: Ja, mooi.
5: Tot zover dit overzicht van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. Voor nieuws uit de regio blijf je gewoon lekker bij ons. We zijn er tot 9 uur. Je kunt ook altijd even kijken natuurlijk op de app of website rtvdrenthe.nl.

0: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
1: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
5: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
6: Reis weer met Golden eSIM.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
6: Rijd slim met goldeneSIM.
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Nu bij Dirk, Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
12: Ik doe het voor gezonde nieren.
13: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
14: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
15: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
16: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de hei bij Rhenen heeft vannacht een natuurbrand gewoed. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Op het hoogtepunt stond er een gebied iets kleiner dan een voetbalveld in brand. Inmiddels is het vuur in het natuurgebied bij Rhenen onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen en het natmaken van de laatste smeulende resten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorkum. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er elke dag nog honderden zware voertuigen overheen, zegt minister Karremans.
17: En daarom gaan we ook volgende week daar vol bovenop zitten samen met de politie. Ja. Er is een actieweek waarin we er ook niet alleen flitsen, maar ook daadwerkelijk zijn. Dus je wordt ook gewoon echt van de weg gehaald. Je kan een forse boete krijgen, omdat we natuurlijk gewoon, nogmaals, dit niet voor niets doen.
16: Een bekeuring bedraagt €500. De gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging daarmee voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. De Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het luchtruim boven de Baltische Staten te bewaken, schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met de NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd, omdat ze door de warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk en het was genoeg na overwinningen van vorige week. Ajax gaf de 2-1 voorsprong tegen het eerste Shelbourne in de laatste minuten weg.
18: Moore, nou die krijgt ruimte en scoort schitterend. 2-2 en zo krijgen ze hem alsnog. Die tweede goal binnen Ajax via invaller Moore.
16: Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maximaal van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
19: Mama, ik verveel me.
20: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
19: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar Kinderspeelparadijs.
20: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
19: Pret voor de hele familie.
20: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
21: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
22: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in een van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
23: Ze zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
24: Radio Drenthe.
25: Goedemorgen Drenthe.
24: Met Judith Regendorp.
26: Opnieuw goedemorgen Drenthe op deze vrijdag 14 augustus. Een tropische dag gaat het worden. Maak je borst maar nat. Temperaturen kunnen in Drenthe oplopen tot 36 graden. Wat gaan we doen dit uurtje? Nou, we gaan het hebben over een verdwenen buslijn die terugkeert. De lijn 48 tussen Steenwenk en Havelte. Hoe dat 5 jaar na dato kan, dat hoor je straks. Je hoort ook waarom een jongen van 11 uit Brabant dwars door onze provincie fietst. En Robert, die is op tjak en duikt de culinaire wereld van Hoogeveen in.

Nou, ik krijg je het weer van me. Tropisch dus, zonnig, maxima van rond de 35... en misschien wel 36 graden in het zuidoosten van de provincie. Er staat een zwakke, matige wind, eerst uit het zuiden... die later draait naar het westen. En dit is Frans Kaal.

0: Frans Kouw. En Ella, Ella.
1: Op Chuck.
2: Met Robert Oosting.
0: Ja, ik zei het net al even. Robert duikt de culinaire wereld in Hoogeveen. Heel benieuwd of daar al wat lekkers om jou heen ligt, Robert. Goedemorgen.
3: Nou, heel lekker water ligt hier om mij heen. Ja, en het begint alweer behoorlijk warm te worden. Dus het nodigt ook wel u om daar even in te duiken. Maar dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Wij staan achter het gemeentehuis van Hoogeveen. Er zit een klein parkje verscholden tussen de huizen in. Of klein, zo klein is het eigenlijk niet. En dat parkje, dat is dit weekend het terrein van Hoogeveen Culinair. En dat is een festival waar Mathieu, die het tegenover mij stiep, Mathieu Breider, alles over vertellen kan. Terug van weg geweest, om er even met te beginnen.
4: Klopt, ja. 2018 laatste editie. En dit jaar weer voor het eerst. Ja.
3: Je dacht, het moet gebeuren.
4: Ik niet alleen. Rick Greven en Edwin Snijders dachten dat ook. Dus met z'n drieën zijn we al maanden bezig met voorbereiden voor het evenement. Ja. En dat is gelukt, we zijn
3: er. Ja. We was nog een moment naar 2018, want het item met stopt. Of als het niet weer gebeurt, dan zal daar ongetwijfeld een reden verwest wezen.
4: Ja, personeelsbezetting, sponsorgelden, dat was eigenlijk de reden. Ja. Ja. Ja.
3: En dat is dit jaar anders?
4: Dit jaar anders, we doen het nou in zelf. Eigen organisatie. Op een heel andere manier. Ja. Ja,
3: maar het was wel zo leuk toen er meerdere edities was, dat je dacht, dit moet gewoon weer gebeuren.
4: Zeker, ja. Ja. Het is zo'n feestje in zo'n park. Het park leent zich er echt enorm voor. Het is echt geweldig. Dit moet gewoon zijn. Ja.
3: Ja. Dan kun je met z'n drie natuurlijk een fantastisch idee hebben. Dan is het ook nog belangrijk dat er volk komt. Ik kan ook wel een festival verzinnen, maar als er niemand komt, ja. Dus dat kreeg misschien ook wel weer van volk hier in Hoogeveen, dat mensen... Dat je het in ieder geval de indruk hebt dat mensen nog komen dit weekend.
4: Iedereen heeft het erover. Ze hebben er enorm veel zin in.
3: Ja,
4: hè? Ja, ja, de reacties zijn super enthousiast. Dus we gaan ervan uit dat er veel mensen komen. En het is fantastisch weer.
3: Ja, want in 2018 was het ook niet zo dat het volk niet kwam.
4: Zeker niet. Nee, er zijn altijd bezoekers geweest. Nee. Ja, ja.
3: Hé, hey, maar neem ons even met een nee-editie. We staan hier dus, wat ik zeg, achter het gemeentehuis. En jij zei al, dit wordt fantastisch.
4: Ja, het wordt echt geweldig. We hebben een partij die doet het warme eten. Die heeft twee grote aanhangers neergezet, twee smokers. Die grote Amerikaanse dingen. Nou, het is geweldig. Ja, wordt echt heel leuk. Ja. We hebben allerlei tenten met drankjes, een paar lokale plekken. We hebben een lokale ijzerlon die staat. Wij zelf met het bedrijf staan er met borrelplanken. Er zijn masterclasses, er zijn twee tenten achterin die zijn speciaal ingedeeld vandaag of morgen zaterdag. Drie sommeliers staan die een beknopte wijnles geven. Op Frankrijk, Italië, champagne, bubbels, ja. Maar ook port en rosé. Ja, dat is echt een feestje.
3: En hebben we allemaal ondernemers hier uit de buurt?
4: Niet allemaal, nee. De wijnman die komt uit het westen van het land. Maar die zet wel drie sommeliers in. Dus ja, dat is fantastisch.
3: Ja, ook de sommeliers doorgelaten. Maar de meeste tent hier overigens, dat ben allemaal...
4: Ja.
3: Ik kreeg er ook direct de handen voor op elkaar. Toen jullie met het plan kwamen en zeiden, nou, wij gaan dit organiseren. Wil jullie daar een met doen?
4: Zeker, dat ging heel snel. Ja, we hebben een aantal restaurants zijn we mee begonnen. Die gaven we vrij snel aan van, hey, dit wordt hem niet qua personeel. Ja. Toen zijn we gaan schakelen. Toen hebben we de partij gevonden uit Wingerland met Rolf. Rolf, Rick en een derde jongen. Ja, die waren helemaal enthousiast. Die zijn vol gas gegaan. Ja. Ja.
3: Dit is natuurlijk niet jouw eerste feestje waar we het net al over hadden. Ben er dan ook dingen die je dit jaar anders gedaan hebt? Ben je denkt, nou, in 2018 hebben we het zo gedaan. Dat gaan we nou op deze manier doen. Of we willen dit een assortiment toevoegen.
4: Eigenlijk wat anders is dat we dit jaar de drank in eigen beheer hebben. En dat de deelnemende bedrijven alleen maar eten doen. We proberen eigenlijk zo op te zorgen dat het festival recht van bestaan heeft. Dat kan blijven bestaan.
3: Ja, dat was de vorige keer dus anders in 2018.
4: Nee, dit is eigen ding. Dat was hartstikke leuk. Alle restaurants hadden hun eigen wijnen mee. En dat is een top. Alleen ik denk dat we op zo'n manier ervoor kunnen zorgen dat het evenement bestaansrecht heeft.
3: Misschien ben ik wel een beetje te graperig, maar is het al het plan om het volgend jaar dan weer te doen?
4: Als het dit jaar een succes is, sowieso.
3: Aan jou zal het niet liggen, niet hoor.
4: Zeker niet. En aan die andere twee mannen ook niet.
3: Nee. Dit weekend dus hier in Hoogeveen Culinair. Zaterdag en zondag, leuk hè?
4: Ja, zondag ook. Ja, zaterdag van 2 tot 12, zondag van 2 tot 9. Gratis entree en we willen het zo toegankelijk mogelijk houden.
3: Nou, laten we het hopen. En dan nog op de knieën, Judith, naar de weergoot. Maar volgens mij zit dat wel goed. En mij jullie straks weer. Het is niet alleen maar feest in Hoogeveen, maar ook in Kerkenveld.
0: Robert, dankjewel.

0: Robert. And you're the reason why. 18 minuten over 8 is het. We gaan naar Darp, Havelderberg en Havelten. Want de inwoners van die dorpen die doen het sinds 5 jaar zonder OV. Want toen verdween buslijn 48. Vanwege bezuinigingen was dat. Maar inwoners hebben het er niet bij laten zitten. En die hebben het voor elkaar gekregen dat er binnenkort toch weer een bus door de dorpen rijdt. Ik ga erover praten met een van de drijvende krachten daarachter. Sydney van den Berg, een heel goeiemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, gefeliciteerd dat u het voor elkaar heeft gekregen.
1: Ja, dat gaat natuurlijk niet zo heel makkelijk, maar het is gelukt.
0: Hoe is het gelukt?
1: Uiteindelijk is het gelukt, ja. Dat is met medewerking van een heleboel mensen is dat gelukt. En een beetje doorzettingsvermogen, medewerking van de gemeente is vooral in dit geval heel erg fijn geweest. En uiteindelijk gaan we rijden.
0: Want wat betekende het 5 jaar geleden, het schrappen van die lijn 48?
1: Ja, dat betekende heel wat. Bewoners die eerder wel met de bus richting Steenwijk, hè, want dat is het. Die bus gaat altijd van Steenwijk naar Havelterberg, Darp, Havelten, Johannes Postkazerne. Dat was de lijn vroeger en die gaat nu weer terugkomen. En nou, je ziet gewoon dat iedereen een beetje opgesloten raakt in zijn dorp. Mobiliteit is weg. Vooral ouderen die bijvoorbeeld geen auto meer rijden. Ja, die zitten eigenlijk vast in hun dorp.
0: Maar is die lijn 48 dan de enige bus daar?
1: Ja, dat is de enige bus die op deze lijn rijdt, correct.
0: Ja, op die lijn, ja. En in de buurt, nou, dat is dan te ver voor mensen om dan een andere lijn te pakken of zo?
1: Ja, Havelten, dat is 2,5 kilometer verder. Nou, dus je de ouderen achter de rollator dat niet doen.
0: Maar u heeft met meerdere en ook met de gemeente dus op de trom geslagen en gezegd, hier moet wat aan gebeuren. Want wij kunnen eigenlijk niet zonder die lijn 48. Belangrijk dat hij nu terugkeert. Maar hoe heeft u dat voor elkaar gekregen? Ja, gezamenlijk, maar dat u ook daadwerkelijk weer kan rijden. Want het was niet voor niks hè, dat hij niet meer reed. Het had te maken met bezuinigingen. Dus denk je, waar komt het geld dan nu vandaan?
1: Ja, dat is correct. De OV-bureau Groningen-Drenthe had in 2021 een bezuiniging als onderdeel van de coronacrisis. Toen liep alles een beetje stil en terug in het busverkeer. Zeker qua passagiers bedoel ik dan. Dus de bussen reden wel, maar de passagiers waren er niet. En op een gegeven moment krijg je dan een bezuiniging die ze moeten doorvoeren. En dan kijken ze naar een lijn die uiteindelijk het minst rendeert. Of tenminste de minste, toen al de minste bezoekers had, die meegingen met de bus. Dus ja, dan die werd toen geschrapt. Maar goed, we zijn nu 5 jaar verder. Er reed toen de tijd wel een andersoortig bus op deze lijn. Dus wij zijn daarover in gesprek gegaan om te kijken of we die buslijn toch weer terug konden krijgen. En uiteindelijk werd dat dus niet een commerciële dienstverlening met een busmaatschappij, maar werd het een buurtbus, 8-persoonsbus, gereden door vrijwilligers. Ja, en dan ga je uiteraard qua kosten ga je enorm naar beneden ten opzichte van een commerciële lijn met een andere bus.
0: Ja. En hoe werkt het dan? Rijdt u dan op bestelling, zullen we maar zeggen? Moeten mensen bellen? Hoe gaat het werken?

0: niet weggehaald. Die hebben we even kunnen behouden een tijdje, omdat we wel idee hadden dat zo'n initiatief als dit wel terug zou komen. Dus de gemeente heeft die plateaus laten liggen. Dus eigenlijk moesten de bordjes er nog op.
1: Ja.
0: En dan konden we weer van start.
1: En met hoeveel vrijwilligers gaat dit nu rijden?
0: Op dit moment met 30 vrijwilligers. En de lijn heeft ook een ander nummer gekregen. Vroeger was die 48, maar op dit moment zijn de lijnnummers allemaal anders geworden. Dus hij is bekend onder de lijn 524, dus 524. Daar gaat hij onder rijden.
1: En wanneer gaat hij rijden?
0: 24 augustus gaat de eerste rit van start. En 22 augustus doen we een feestelijke opening in Havelte op het Piet Schoolplein met de wethouder.
1: Over 10 dagen gaat hij dus echt rijden. En is het weer zover dat er weer een bus rijdt tussen Steenwijk en Havelte. Als vervanging dus van die lijn 48. Dank en veel plezier ermee. Dank u wel.
0: Ja, dank.

0: lekkere nieuwe swingende single is dit, zeg, van de drie J's. Je zit in mijn hoofd.
1: Vriendje of tombola.
0: We gaan hem spelen, de één na laatste dag. En dan gaan we hem weer opruimen en ergens in een kast stoppen. En hopelijk dat hij er snel weer uitkomt, onze mooie tombola. Want in die kast daar hoort hij eigenlijk niet. Hij hoort hier te shinen. Maar goed, de ene laatste dag, het is wat het is. Maar er zitten nog heel wat mooie prijzen in. En we hebben ook lekkere prijzen weggegeven. Letterlijk lekkere prijzen, zoals een dinerbon.
2: Oh, die is uitgegaan deze week.
0: Ja, ja.
2: Heerlijk, ja. Ja.
0: Goed, we beginnen met de instapvraag, Herma. Die luidt...
2: Ja, het programma Hemeltiet, daar draait het om vandaag. Dat bestaat al meer dan 35 jaar op Radio Drenthe. Maar wie presenteren het nu dus? Hè? Wat zijn tegenwoordig de vaste presentatoren van Hemeltiet?
0: Voornamen genoeg?
2: Ja, voornamen zijn genoeg.
0: Ja,

0: bestel.
1: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
0: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
1: Heb je een nieuwe vriend, oma?
0: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
2: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
3: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
4: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
3: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
5: Lekker slapen.
6: Dekkerslapen.nl.
7: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
8: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
9: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
5: Lekker slapen. Dekker slapen.
6: Dekkerslapen.nl.
10: 8:51. Het laatste nieuws krijg je vanochtend van Herma. Goedemorgen, Herma.
11: Ja, opnieuw goedemorgen. De slagerij die vorige maand werd getroffen door een grote brand in Meppel hoopt volgend voorjaar een nieuwe tijdelijke locatie te kunnen openen. Gisteren was het exact een maand geleden dat de brand uitbrak. De slagerij brandde volledig uit en bewoners van 43 omliggende woningen werden geëvacueerd. De restanten van de brand in Meppel zijn nog altijd goed te zien, want de opruimwerkzaamheden die zijn nog niet echt op gang gekomen. Een schuurtje is afgelopen nacht in brand gevlogen in Emmen. Dat gebeurde rond 12:45 aan de Holtingerbrink. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het gebouwtje, maar het vuur was snel onder controle. De schade aan het naastgelegen huis bleef beperkt. Hoe de brand is ontstaan, wordt nog onderzocht. Na ruim 10 jaar is het vernattingsproject bij Geelbroek in het Drentse A-gebied klaar. Waar in het verleden sloten zijn gegraven om water uit het gebied te krijgen, zijn watergangen nu juist minder diep gemaakt of dichtgemaakt om het water juist vast te houden. Volgens boswachter Vincent De Lenne is het effect nu al merkbaar.
12: De afgelopen winter zag je wel dat het echt veel natter was. Het voorjaar zag je dat ook nog wel heel goed. Zag je wel direct wat terug aan bepaalde vogels, direct wat plasdrasplekken, waar direct heel veel kieviet en tureluur op afkwam. En natuurlijk met deze zomer is het nou wel weer behoorlijk weggezakt. Maar het grondwaterpeil is daardoor wel wat meer stabiel gebleven.
11: En we gaan nog naar de sport, want Katja Stam uit Kleindijk en haar beachvolleybalpartner Raisa Schoon hebben ook hun tweede wedstrijd op het EK beachvolleybal in Polen gewonnen. Het Nederlandse duo rekende af met een koppel uit Litouwen. Wel werd de tweede set verloren, dus er was een derde beslissende set nodig. En daarin waren Stam en Schoon sterker, waardoor ze nu in de 8e finale staan. En die 8e finale is vandaag. Daarin treffen ze vanochtend om 10:00 het Duitse koppel Müller-Tillmann. Dus ook dat gaan we weer in de gaten houden. Al het laatste nieuws vind je natuurlijk terug via onze app en op rtvdrenthe.nl.
10: Ja, maar dankjewel. Het weer dan. Hoe hoog stijgt het kwik? Nou, heel hoog volgens mij. Roland, een heel goedemorgen.
13: Hallo Judith. Ja, nee, die stijgt wel door. Dat wordt een dagrecord. 35 graden heb ik in de verwachting zitten. En dat is ongeveer zo rond tussen 4 en 5 worden de hoogste waarden bereikt. En omdat het dan zo hoog is, heb je ook een enorm warme avond. Tenzij er nog een zeebries gaat opsteken. En die verwacht ik ergens tussen 7 en 8 komt die. Tussen 7 en 8 komt die bij ons wel vanuit het westen opsteken. Dat is niet in één keer een windkracht 4 waarbij al die hitte verdwenen is. Maar dan merk je wel van, lekker. Ik kan even een wandeling maken buiten. Het is weer aangenaam. En tot die tijd is het gewoon strak blauw. Nee, het is niet strak blauw, weet je. En dat is misschien wel leuk om eens een keer te zeggen. Oké, in deze zomerperiode gaan veel mensen met het vliegtuig weg. 200.000 vliegtuigen op één dag in de hele wereld. Maar nu kun je dus zien hoeveel vliegtuigen er nu vliegen boven onze hoofd. Dan zie je dus al die strepen die ze nalaten. Dat zijn die vliegtuigstrepen. En waarom noem ik dat? Omdat dat nu al aankondigt dat de bovenste luchtlagen al vochtiger worden. Want de weerkaarten gaan veranderen. De lage drukgebieden zitten bij Scandinavië. Maar de hoge snelheden op 10 kilometer hoogte, waar die vliegtuigen dus ook profijt van hebben, die gaat ook opsteken op de Atlantische Oceaan. En dat gaat betekenen dat de hitte getemperd wordt. Dat gaat gematigd. Morgen houden we nog ongeveer 25, 26 graden over bij een matige noordelijke wind. Maar volgende week zitten we ongeveer met 22, 23 graden. Dat zijn de temperaturen die redelijk normaal zijn voor de tijd van het jaar. 's Nachts een graad of 11, 12. En bovendien krijgen we ook eindelijk weer eens een keer wat neerslag. We hoorden net in het nieuws dat in Drenthe ook het wat droger gaat worden. Nou, die neerslag komt precies op het juiste moment. We hebben het ook nodig. Elke dag kan er volgende week wel een bui vallen. En de eerste bui die ik in het verschiet heb, is misschien morgen wel. Want morgenochtend hebben we na een nacht van 14 graden ongeveer, krijgen we een verstoring. Het koufront komt over. En toch verwacht ik eigenlijk later in de ochtend en de middag lokaal een enkele bui. Dus dan komt de eerste bui al. En dat geeft al aan dat de langzaam de warmte wordt weggeduwd.
10: Ja, een eerste buitje dus op zaterdag eventueel.
13: Ja.
10: Maar vernemen we daar veel van? Of was het zo'n bui die amper de grond raakt?
13: Nou, het is heel lastig. Wat de natuur sowieso gaat doen, is dat het IJsselmeerwater is 21, 22 graden. Die is bovengemiddeld warm. Als je een iets afkoelende atmosfeer hebt, kan zo'n bui toch echt wel stand houden. Maar goed, hoe verder die naar het oosten komt, hoe meer fut er vanuit gaat. Dus ga er maar vanuit het westen, het noorden van Drenthe. Die kan echt wel even een bui hebben morgen eind van de ochtend. En of het in Emmen en het hele oostelijk deel van Drenthe gaat lukken, dat weet ik niet. Maar dat gaat volgende week sowieso wel lukken. Dus overal komt er wel wat neerslag volgende week. Dus dat is op zich, heb ik daar een mooie verwachting voor.
10: Zo is het. Roland, dankjewel. Heb een goed weekend alvast.
13: Goed weekend.
10: Hoi. Doei. De instapvraag voor Tientje of Tombola. Het programma Hemeltiet bestaat al meer dan 35 jaar. Maar wie zijn de presentatoren van vandaag de dag? Laat het horen. Voorname alleen is voldoende. 0592-33-1188. Misschien doe jij wel mee met Tientje of Tombola.
6: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
14: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op Tergasom.nl.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op tergasom.nl.
15: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
16: geeft ruimte.
17: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
15: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
18: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. En dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
19: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
20: Goedemorgen Drenthe.

0: You're only human, en zo is het. Vintje of tombola. Hendrik-Jan Vidder uit Gieten. Ik zeg een oprecht goedemorgen.
1: Een goedemorgen.
0: Hoe gaat u deze tropische dag door, denkt u?
1: Ik had zo gedacht om niet te veel te doen.
0: Dat lijkt me een heel strak plan. Gewoon in de stoel blijven zitten.
1: Een beetje in de schaduw.
0: Ja, gaat u wel naar buiten?
1: Jawel.
0: Ja, maar ik vind soms ook binnen wel prettiger dan als het 36 graden is dan buiten, weet je wel? Dan, vooral als het dan zo broeierig warm buiten is.
1: Ja, dat vind ik ook niks,
0: Nee.
1: Maar ja, thuis ook, ik wil maar als je maar op tijd de boel dicht hebt, dan is het, zoals gisteren ook, dan is het in huis koeler dan buiten.
0: Ja, precies. Nou, en goed drinken, hè? Dat is ook belangrijk, hè?
1: Ja,
0: water, hè?
1: Ja.
0: Nee, flauwekul, Hendrik-Jan. Hey, we gaan naar de instapvraag voor vandaag.
1: Nou,
0: die twee vaste presentatoren van ons programma Hemeltiet. Wie zijn dat vandaag de dag?
1: Harm Dijkstra en Leonie van der Werf.
0: Ah, knap hoor, met achternamen en al. Leonie van der Werf en Harm Dijkstra. En Martin Vullen, die zit er natuurlijk ook altijd bij, hè?
1: Martin is ook altijd
0: de technicus, hè? Ja, zo is het.
1: Ja.
0: Hey, dat betekent in ieder geval dat u een tientje in de pot pakket heeft.
1: Ja, nou ja. Ik ga voor de tombola, je weet maar nooit.
0: Hé, hey, precies, zo is het.
1: Ik ben 9, dus ik zie je wel.
0: Nou, hartstikke mooi. Herma loopt richting de tombola. Bent u trouwens een vaste fan van Hemeltiet?
1: Ja.
0: Elke zaterdagochtend?
1: Elke zaterdagochtend.
0: En belt u ook wel eens in voor de felicitaties?
1: Nee, daar eigenlijk niet. Nee.
0: Ah, dat kan. Nee. Dat kun je altijd een keer doen.
1: Ja, dat weet ik.
0: Hey, ondertussen staat Herma natuurlijk al lang en breed bij die tombola.
2: Ik spiekte er net al even in. En als ik zo tel, nog een stuk of 25 van die balletjes die erin zitten.
0: Meer dan genoeg.
3: Daar gaat het balletje.
0: Want vandaag nog en morgen nog, hè, de tombola.
1: Ja.
0: En dan is er hem gebeurd met onze tientje of tombola. Maar ze heeft er nog wel een balletje uit.
2: Ja. Hendrik-Jan, ik heb voor jou, even kijken, wat staat er op het briefje? Een saunabom.
0: Wauw!
1: Oké.
4: Gefeliciteerd!
1: Ja, dankjewel.
0: Ja. Nu is het 36 graden buiten.
2: Gewoon een gratis sauna
0: in, Hendrik-Jan.
1: Ja.
0: Ach, dan kun je lekker doen als het wat koud is, weet je wel. Dan kun je misschien heerlijk de sauna ingaan om even op te warmen, toch?
1: Dat bedoel ik, als het een beetje kouder wordt eind van het jaar, dan gaan we daar ons weer opwarmen.
0: Wow, heerlijk. Hartstikke goed. Hartstikke mooi cadeau. Veel plezier erbij en dank voor het meespelen.

0: Ah, Raúl Malo was dat en I said I love you. Ja, we gaan naar een jong jochie uit Breda, Brabant. 11 jaar en hij fietst het Pieterpad, dat ook dwars door Drenthe gaat. Maar hij begon in Maastricht en zal vandaag na een tocht van ruim 400 kilometer eindigen in Groningen. En waarom doet hij dat? Nou, dat doet hij voor zijn beste vriend Dylan, die vorig jaar overleed aan de gevolgen van leukemie. Onze verslaggever Edgar Wieten die nam even een kijkje op de camping in Tiendeveen, waar Sam en zijn moeder gisteren waren. En daar waren ook enkele vakantiegangers die hoorden van de actie van Sam.
1: Wat ben jij goed bezig?
2: Stoer, man.
1: Ja. Echt heel stoer.
2: Ja.
1: Vind je het zwaar?
3: Ja.
2: Ja?
1: Toch wel, wat vind je het zwaarste?
3: Ja. Zo. Dat is wel, ja, lang soms wel.
1: De fietstochten zelf, ja. Denk ik, hè? Ja.
3: Ja, ook. Maar zo leuk.
1: Succes. Ja. Wij gaan voor doneren.
3: Heel bedankt.
1: Graag gedaan. Geen
2: doei,
1: probleem.
2: Doei. En doe voorzichtig, hè?
3: We fietsen vandaag voor Kika. We waren begonnen in Maastricht. En ja, we zijn al bijna bij Groningen.
4: Waarom fietsen jullie van Maastricht naar Groningen?
3: Ik ben mijn vriend Dylan verloren. Aan kanker, leukemie had hij.
4: Wat was Dylan voor vriend?
3: Ja, hij maakte heel veel spettenpoepgrapjes. Of ja, poepgrapjes eigenlijk. Aardig. Hij was heel goed in rekenen. En hij deelde ook best wel veel. Want ook een keer toen we aan school stonden, toen gaf hij een appeltaart die zijn moeder heeft gemaakt. Ik fiets iets minder dan 400 kilometer. En dan ben ik soms helemaal moe. En dan kijk ik naar die foto en dan denk ik, ja, hij is er dan ook wel bij. En dan geeft hij een soort van weer kracht.
4: Mensen kunnen natuurlijk onderweg ook doneren.
3: Ja.
4: Wat was jullie streefbedrag?
3: Het allereerste bedrag was 2.500.
4: Hoeveel zitten jullie nu?
3: We zitten op 29.000.
4: Met wat voor gevoel ga jij daar over de finish?
3: Ja, blij denk ik dat ik het heb gehaald. En ja, dat denk ik wel aan Dylan natuurlijk. Ik vind dat ook geen enkel ander kind een beste vriend of vriendin mag verliezen.
0: Gelijk heeft hij. De 11-jarige Sam uit Breda fietst dus het Pieterpad. Begonnen in Maastricht en eindigt na 400 kilometer vandaag in Groningen. Hartstikke goed. Doet hij dus allemaal voor het goede doel. 8 minuten voor 9 is het. Dit is Dolly Parton.

0: Barton en Jarlene.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Het vernattingsproject bij Geelbroek in het Drentse A-gebied is klaar. 10 jaar zijn ze daarmee bezig geweest. Sloten zijn er ondieper gemaakt of dichtgegooid om het water beter vast te houden in dat gebied. En volgens de boswachter is dat nu al te merken, dat het waterpeil stabieler blijft en dat er meer vogels in het gebied zijn. De grote brand van een maand geleden, je weet het ongetwijfeld nog wel, hè, waarbij een slagerij in vlammen opging. Nou, verslaggever Stefan Klomp is even terug geweest, een maand na dato, naar de plek. Alleen die gevel staat nog overeind. Hè. De opruimwerkzaamheden zijn ook nog helemaal niet begonnen. De eigenaar van de slagerij hoopt in het voorjaar weer aan de slag te kunnen, maar dan op een nieuwe tijdelijke plek. De buslijn tussen Havelte en Steenwijk is terug van weg geweest. De lijn werd 5 jaar geleden geschrapt, lijn 48 was dat. Maar ja, bewoners vonden dat helemaal niks, want die moesten dan 2,5 kilometer lopen om met een bus te kunnen. Ja, dat is niet te doen voor heel veel mensen. Dus ze hebben nu met vrijwilligers ervoor gezorgd dat er een buurtbus gaat rijden. En ook gewoon volgens de dienstregeling van ongeveer 6:30 ochtends tot 6:30 s'avonds. Tussen Steenwijk en Havelte gaat die lijn rijden. En je hoorde net Sam hè, uit Breda, 11 lentes jong. En hij fietst het Pieterpad van helemaal het zuiden van Nederland naar het noorden van Nederland. En dat doet hij allemaal om geld op te halen voor Kika. Omdat zijn goede vriend Dylan is overleden aan leukemie. Nou, vandaag dus nog door onze provincie. En zo gaat hij langzaam maar zeker richting Groningen. Het eindpunt van zijn bestemming. Hartstikke dapper hoor, van deze 11-jarige Sam. Nieuws uit de regio vind je ook online hè, op de app en website rtvdrenthe.nl.

0: met jou.
1: Zo is het. Jason Staal en een mooie dag.
2: Koffie en Keuvel.
3: Wim Boer.
1: Zo, en dat weer zal het hier liggen.
4: Nou, 36
1: graden.
4: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
4: Mooie dag.
1: Hey, ja. Even onder tafel kijken. Hey, de korte broek aan?
5: Zeker.
1: Ja. De korte broek aan. Nou, weet je dat ik gisteren hier kippenvel had?
4: Ja.
1: Van de airco.
4: Die airco doet het wel goed hier.
1: Jongen. Maar goed, buiten is het aardig door.
4: Jawel, ja. Het is al volgens mij een graad of 2,23 of zo nu al.
1: Dus ik zal even bij ons op de site kijken. Kan dus, je zo zien, hè, bij ons op de site. Het is volgens onze site 18 graden.
4: 18 graden? Nou,
1: ja.
4: Volgens mij is het iets warmer, maar het maakt niet uit. Ja. Wij houden het hoofd koel.
1: Maar
4: het
1: is even wat anders aan. Ja, precies. Hey, wat ga je doen zo meteen? Naast de hond en kat van de week?
4: Ja, die zeker. Die zijn er ook alweer. Een mooie Ben & Cent trouwens deze week.
1: Ja.
4: Dus wel leuk. Nou, verder wat keuveltjes. En Herman Brood zit in het eerste uur.
1: Oh.
4: En die komt niet zo vaak voorbij. Ja. Maar is wel leuk, maar heeft een beetje een geschiedenis. Want die heeft ook ooit wel een paar keer op Sveelpop gestaan. En Sveelpop staat deze week een beetje onder onze aandacht.
1: Jazeker. Goed, ja. Koffie en Keuvelen zometeen. Met heel veel gezellige keuveltjes natuurlijk ook. Ik wens je een goede dag toe. Hou het hoofd koel, drink goed. En dan spreken we elkaar maandag weer. 7 uur, tot dan.
2: Koffie en Keuvel.
3: Met Wim Boer.
1: Nou, het is wel heel bijzonder, Wim. Ik krijg opeens nog een keer weer jouw tuintje. Ja,
4: nou, goedemorgen.
1: Wil jij alvast beginnen? Of zullen we de reclame toch nog maar even instarten?
4: Ja,
1: in het
4: de reclame maar.
1: Ja, ja, toch even. Ja, kan je nog even koffie halen?
4: Oké. Okay.
1: Want hoe moet je anders keuvelen zonder koffie?
4: Oh ja, dat is ook zo.
1: Goed weekend.
2: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
6: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
7: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
8: In Hoogeveen.
9: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
7: Kurk 24.
9: Kurk24.nl.
6: Zie meneer relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee en maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
2: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boerenprotesten. Bij het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. De eerste trekkers zijn er al aangekomen. Het plan om de vergunning in te trekken stuit bij veel boerenorganisaties op verzet.
11: Als we in dit land afgegeven rechtsgeldige vergunningen gaan innemen, ja, dan trek je de basis weg onder elk vertrouwen in welke overheid dan ook.
12: Het doel is om er een leuk protest van te maken. Er worden ook ijsjes uitgedeeld. Dus ik verwacht een hete, maar toch wel leuke dag, maar wel een goed protest.
10: Er worden zo'n 2500 boeren verwacht. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het Baltische luchtruim te bewaken, schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. De radicaalrechtse politicus Nigel Farage keert terug in het Britse parlement. Zoals verwacht won hij de tussentijdse verkiezingen in het district Clacton-on-Sea. Zijn voornaamste uitdager was een komiek met een prullenbak op zijn hoofd die zich Count Binface noemt. Hij wist bijna 9.500 stemmen te halen.
13: That's right, 9,455 actual votes. I'm over the moon, I'm over your moon, I'm over my moon.
10: Farage was om onduidelijke reden niet bij de uitslag aanwezig. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd omdat ze door die warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Het weer, zonnig en opnieuw tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt een noordenwind geleidelijk voor wat verkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui dan toe. Dit was het NOS Journaal.
0: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
16: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
17: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
16: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
17: Hey, Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
18: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via de luisterlijn.nl.
3: Radio Drenthe.
19: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

0: 83. André van Duin. En Als de zon schijnt.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: En dat doet hij vandaag, hoor. Een hele goedemorgen. Het is vrijdag de 14e. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Met de Dutch Boys blikken we terug op de Drentse Duizend. En Herman Brood die zit in de zweelpopperschatkist. Straks hoor je Give a Little Love van Albert Hammond en Albert West. Of net andersom. Maar eerst Jeffrey Kuipers met Veel te lange nachten. Ah.

0: Albert Hammond en Albert West. Dan spreek ik het volgens mij helemaal goed uit. En dat met Give a Little Love.
1: Bij Radio Drenthe.
0: Het is tijd voor ons terugblik op de Drentse Duizend. Die staat de hele week in het teken van de boerenrock. Gisteren natuurlijk begonnen. En vandaag ook weer een mooi programma trouwens. Met bijvoorbeeld een Suzanne en Freek, Justin de Wild, Jeffrey Parmentier. De Daredevils komen vanavond. Bonnie Sinclair. En ga zomaar door. En natuurlijk jammer ook nog morgen. En ook nog een keer overmorgen. Nou, in ieder geval, die er ook morgen staan. Dat zijn de heren van de Dutch Boys. In dit geval met Ik Prot Plat. Die stond in 2025 op nummer 163. In de Drentse Duizend.

0: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzards. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads. Discover the blues. Explore beyond.
1: Mama, ik verveel me.
2: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
1: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar Kinderspeelparadijs.
2: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
1: Flat voor de hele familie.
2: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
3: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland. En biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
4: Kurk 24.
3: Kurk24.nl.
5: Had Coevorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
6: Het is 9:30, tijd voor het nieuws uit de regio. Een maand na de verwoestende brand in Meppel zijn de restanten nog niet opgeruimd. Een slagerij werd compleet in as gelegd. De eigenaar hoopt komend voorjaar een nieuwe tijdelijke locatie te hebben. En de buslijn tussen Havelte en Steenwijk keert terug. En dat dankzij vrijwilligers die een buurtbuslijn hebben opgezet. En een schuurtje is afgelopen nacht door brand verwoest. En dat aan de Holtingebrink in Emmen. Nou, dit en meer nieuws vind je bij tvdrenthe.nl en in onze app. Het weer dan met Roland van der Zaag.
7: Strak blauwe luchten vandaag, stralend zonnig en ook heet vandaag. Vanochtend rond een uur of 11 is het al 29 tot 30 graden bij weinig wind. Dan komt er vanmiddag een zwakke zuidwestelijke wind komt erin. Dan gaan de temperaturen verder stijgen naar ongeveer 33 graden, 34 graden in het noorden van de provincie tot wel 35. Nou, misschien tegen de 36 graden aan in het uiterste zuiden van Drenthe. En dan gaat er in de loop van de middag een zwakke westelijke wind opsteken. En in de namiddag gaat die warmte, de echte hete warme lucht gaat dan naar het Duitsland wegtrekken. Dus dan wordt het langzaam wat koeler. En vanavond, nou, stralend zonnig en zomers warm.
8: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.

je voor 10 euro. Of voor de verrassingsprijs. Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: correct. En daarmee juist het regent zonnestralen Agda de Munnik.
1: De schatkist van Nederland.
0: We duiken de schatkist der vaderlandse popmuziek weer eventjes in. En die staat helemaal in het teken van vandaag. Want het is zover Sveelpop 2026. Een festival wat al bestaat sinds 1982. En daarom deze week in de schatkist muziek van artiesten die meerdere keren op het festival hebben gestaan. Nou, waaronder bijvoorbeeld Harry Slinger, die hoorde je gisteren hier in de uitzending. In 1994 solo op podium en vandaag dus weer, maar dan weer met zijn band Drukwerk. Nou, we gaan even terug naar 1988 en naar 1984 en ook naar 1982. Want toen was Herman Brood de eerste artiest die op Sveelpop optrad. 2 jaar later trouwens dus nog een keer en hij scoorde ook in die periode nog een aantal dikke hits, waaronder bijvoorbeeld de Tattoo Song. Maar wij draaien deze hier in Koffie en Keuvel, het uurtje Nederpop, Herman Brood en The Wild Romance. Dit is Saturday Nights.

vierde onlangs nog zijn 30-jarig jubileum. Jan Smit was dat, met zijn Tranquillo. Het loopt zo mooi tegen 10 uur, het einde van het eerste uur Koffie en Keuvel met de leukste nederpop. Tot slot.

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
2: Hey Tess.
3: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
2: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
3: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
2: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
3: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
4: Top! Jij blijft Bob.
5: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 10 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boerenprotesten. In het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. Buiten zijn boeren met trekkers samengekomen. Gisteren zei minister Van Essen van Landbouw dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Provinciale staten van Noord-Brabant zijn voor het spoeddebat teruggekeerd van reces. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven. 119 mensen raakten gewond. Nigel Farage keert terug in het Britse lagerhuis. Nadat hij begin juni terugtrad als parlementslid, moest een tussentijdse verkiezing worden gehouden in zijn kiesdistrict Clacton. Die heeft hij gewonnen. Zijn voornaamste uitdager, Count Binface, kwam tot bijna 9.500 stemmen. Farage ruim 22.000. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Het dodental door het noodweer is opgelopen naar 6. Ten oosten van Tokio viel in 1 etmaal 36 centimeter regen. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer, zonnig en opnieuw een tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt de noordenwind geleidelijk voor wat afkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Dit was het NOS Journaal.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel!
7: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4.000 euro. Dewarmte.nl.
9: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fuse 99 cent.
10: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
11: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
12: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Pairsafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
14: Gelukt. Heb je hem al betaald?
13: Wat bedoel je?
14: Mijn betaalverzoek.
13: Zo, dat doe je snel.
14: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
15: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Drenthe.
16: Koffie en Keuvel.

0: uit 1975 voor Hot Chocolates met You Sexy Thing.
1: Vriendje op tombola.
0: Zal inmiddels wel gesmolten zijn, die chocolade, denk ik.
2: Nou, in ieder geval vanmiddag hoef je er niet veel voor te doen om er iets vloeibaars van te maken.
0: Nee, dat denk ik ook niet.
2: Nee.
0: Och, heerlijk. Nee. Herman, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Op deze vrijdag alweer de, even kijken, de 14e.
2: Ja.
0: Alweer halverwege de maand ook zo'n beetje.
2: Nou, dat gaat weer zo hard.
0: Ach, en ook nog de laatste dagen van de tombola.
2: Ja, want het is ook nog de laatste officiële dag natuurlijk van de zomervakantie voor de schoolgaande kinderen.
0: Ja, daar zijn die 6 weken ook weer voorbij.
2: Ja, joh.
0: Maandag het ritme weer normaal?
2: Ja, middelbare scholieren zijn volgens mij nog wel grotendeels vrij. Maar de basisscholen gaan over het algemeen weer aan de slag.
0: Keert de rust dan ook weer een beetje terug? Of ervaar je dat niet zo? Ik vond het altijd wel een leuke periode. Maar ik was ook blij dat de scholen weer ging beginnen op een gegeven moment.
2: Nee, ik vind het wel lekker. Het had nog wel iets langer mogen duren. Want dan zit je ook weer in die broodtrommels en die tassen. En weer op tijd staan. En dat sporten. Dus ik vind zo'n vakantie met de kinderen echt wel lekker. Ja,
0: ja, nou. We gaan onze vraag maar even stellen. Want daarvoor zijn we uiteindelijk hier. Want wij gaan Tiet of Tombola gaan spelen. Vandaag nog en morgen ook nog 2 keer. En dan is het echt gebeurd. Of meer 1 keer morgen volgens mij. Want of het middags live is, maar dat zien we dan wel weer.
2: Er zitten best nog wel wat prijzen in ook.
0: Ja, best wel.
2: Ik telde toch ruim 20 balletjes nog die erin zitten.
0: Ja, en we hebben nog 1, 2, 3, 4 of 5 keer dan.
2: Ja,
0: dan
2: precies. Houden we het op. Dus niet alles gaat eruit ook.
0: Nee, mogen wij dat dan verdelen? Nee, hè?
2: Ja, dan had ik toch die saunabon die ik vanochtend eruit haalde zelf wel willen hebben.
0: Ja, dus iemand die belt al, die weet het antwoord al. Dus zullen we eerst de vraag gaan stellen? Wil jij dat doen?
2: Ja, zeker. Ja? Ik denk dat die wel te doen is, maar je moet het net even weten. Want we hebben.
0: Ja, dus iemand die belt al, die weet het antwoord al. Dus zullen we eerst de vraag gaan stellen? Wil jij dat doen?
2: Ik denk dat die wel te doen is, maar je moet het net even weten. Want we gaan het hebben over hunebedden. In welke Drentse gemeente liggen de meeste hunebedden?
0: Oké. Dat is inderdaad wel zo'n ding. Ja, oké.
2: Ja. Ja,
0: dat moet je weten. Of misschien zelfs opzoeken. Dat kan ook.
2: Dat kan ook nog.
0: 0592 33 11 88.

0: allemaal. Met natuurlijk de mooie clip erbij. Aha, was dat. En Take On Me.
1: Tientje op tombola.
0: Wij gaan ons spel spelen. Aan de telefoon heb ik Jannie. Jannie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Afkomstig uit?
2: Runewold.
0: Hoe is het op Runewold?
2: Mooi weer.
0: Mooi weer, hè? Ook al goed dooi, denk ik, of niet? Ja. Kun je een beetje volgen zo?
2: Ja, wel hoor.
0: Ja, hè? Ik denk dat heel veel mensen inderdaad... Ja, je hebt hem al gewoon met te dealen. Het is ook niet aans, hè?
2: Ik heb vanmorgen vroeger met de hond te lopen, dus dat...
0: Kijk eens.
2: Ook de hele dag uit rusten, dus...
0: Die is alweer klaar, dus... En smorgens is best lekker, denk ik, hè?
2: Ja, zeker. Smorgens vroeg, heerlijk.
0: Oh, man. Het wordt al wel iets later licht, dat kun je wel vernemen, maar toch... Het is, de temperatuur was lekker vanmorgen. Gistermorgen was het nog wel een beetje aan de frisse kant, maar nu ging het beter.
2: Ja, toen was het wat doffiger nog.
0: Ja, ja, klopt. Goed. Nou, wij waren met ons spelletje bezig, Jannie. En de vraag was, in welke Drentse gemeente ligt de meeste hunebedden? En wat voor idee had jij toen?
2: Borgrodoorn.
0: Ja, het Borgrodoorn, hè?
2: Ja.
0: Ding, ding, ding. Nou, dan mag ik je feliciteren, want jij hebt, hupsakee, 10 euro in de knip.
2: Nou, kijk eens aan.
0: Ja. Kunnen we dat overmaken of zeg je van nou, misschien toch die tombola maar?
2: Doe maar de tombola.
3: Gelukkig. Ik stond er stiekem al. Ik denk, ik ga er ook gewoon staan, want volgens mij gaat Jannie gewoon wel voor die tombola.
0: Jawel.
3: Heb ik goed ingeschat, hè?
0: Herma is er weer blieder van, echt waar.
3: Precies. Ja. En ik zie nog wel wat mooie prijzen staan. Bijvoorbeeld zo'n tuinhaspel of zo. Ik weet niet of je daar wat aan hebt.
0: Nou, met dit weer wel, denk ik.
2: Alles is welkom, maakt niet uit.
0: Ja, dus
3: zo'n koekblik is ook leuk, hoor. Zijn lekkere koek.
0: Een mooie bidon heb je. En echt een hele mooie bidon. Dus,
3: zal ik ondertussen maar eens even een draaien geven?
2: Nou,
0: een paar keer zit er altijd wat prijzen in. Dus vanmorgen ging de saunabon dus. Nou, die kun je mooi in de winter doen. Dat is nou niet. Je kunt nou gewoon naar buiten lopen. Dus dat scheelt dan weer. Nou, eens even kijken.
3: Ik maak hem open, maar het zijn echt zulke kleine papiertjes altijd. Jannie, ik heb voor jou een RTV Drenthe stickerpakket.
0: Hopsakee.
1: Gefeliciteerd.
0: Nou, dan kun je stickers plakken, Jannie.
2: Ja, nou, dat is toch leuk.
0: Leuke stickers, hoor.
3: Ja, het is misschien niet de dikste prijs, maar ze zijn inderdaad echt wel leuk.
0: Ja, met mooie teksten erop. Nou, hartstikke goed. Hé, hey, blijf nog even met de lijn, dan gaan we de gegevens even noteren. En ik wens je een fijne dag en doe kalm aan vandaag, hè.
2: Ja, dankjewel.
0: Mooi zo, doeg.
2: Hoi.

0: Kurk24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
1: Kurk24.
0: Kurk24.nl.
2: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
3: Met het warme weer wil ik het binnen in huis wel een beetje koel houden. Met de rolluiken, screens en knikarmschermen van Bouwmarkt Schoonhoort hol ik de warmte buiten de deur. En als je het wilt, gemonteerd door een eigen klusteam. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerima's.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf 990 euro. Swiss Sense.
6: Het is krap aan half elf. Herman nu met het nieuws uit de regio.
7: Goedemorgen. De slagerij die vorige maand werd getroffen door een grote brand in Meppel hoopt volgend voorjaar een nieuwe tijdelijke locatie te kunnen openen. Gisteren was het exact een maand geleden dat de brand uitbrak. Ja, die slagerij brandde volledig uit. Bewoners van 43 omliggende woningen werden geëvacueerd. De restanten van de brand in Meppel zijn nog altijd goed te zien. De opruimwerkzaamheden zijn nog niet echt op gang gekomen. 5 jaar na het schrappen van buslijn 48 keert deze terug in Havelte en omgeving. Een groep vrijwilligers maakte zich hard voor het terughalen van de buslijn, die zij zelf draaiende gaan houden. Inmiddels zijn er 30 vrijwilligers gevonden die afwisselend de route rijden met een 8-persoonsbusje. Vanaf 24 augustus gaat de bus 1 keer per uur op en neer tussen Havelte en Steenwijk. Na ruim 10 jaar is het vernattingsproject bij Geelbroek in het Drentse Aa-gebied klaar. Waar in het verleden sloten zijn gegraven om water uit het gebied te krijgen, zijn watergangen nu juist minder diep gemaakt of dichtgemaakt om water vast te houden. Volgens boswachter Vincent de Lenne is het effect nu al merkbaar.
8: De afgelopen winter zag je wel dat het echt veel natter was. In het voorjaar zag je dat ook nog wel heel goed. Zag je wel direct wat terug aan bepaalde vogels, direct wat plasdrasplekken waar direct heel veel kieviet en tureluur op afkwam. En natuurlijk met deze zomer is het nou alweer behoorlijk weggezakt. Maar het grondwaterpeil is daardoor wel wat meer stabiel gebleven.
7: En een schuurtje is afgelopen nacht in brand gevlogen in Emmen. Gebeurde rond 12:45 aan de Holtinger Brink. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het gebouwtje, maar het vuur was snel onder controle. De schade aan het naastgelegen huis bleef daardoor beperkt. Ja, hoe de brand is ontstaan, dat wordt nog onderzocht. En tot zover het nieuws in het kort, maar alles vind je natuurlijk uitgebreid terug via onze app en op rtvdrenthe.nl.
6: Dankjewel, Herma. Roland van der Zwaag dan met het weer.
9: Strak blauwe luchten vandaag, stralend zonnig en ook heet vandaag. Vanochtend rond 11:00 is het al 29 tot 30 graden bij weinig wind. Dan komt er vanmiddag een zwakke zuidwestelijke wind komt erin. Dan gaan de temperaturen verder stijgen naar ongeveer 33 graden, 34 graden in het noorden van de provincie tot zowel 35, nou misschien tegen de 36 graden aan in het uiterste zuiden van Drenthe. En dan gaat er in de loop van de middag een zwakke westelijke wind opsteken en in de namiddag gaat die warmte, de echte hete warme lucht gaat dan naar het Duitsland wegtrekken. Dus dan wordt het langzaam wat koeler. En vanavond, nou, stralend zonnig en zomers warm.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
14: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
15: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
16: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.

0: album Non Parler was dit. Paul Young en Come Back and Stay.
1: Op Chuck.
2: Met Robert Oosting.
0: Het is 8 minuten over, al wel. Robert is vandaag voor ons op Chuck. Ook op deze vrijdag en hij is bij een mooi feestje. En alvast even een kleine opdracht voor de mensen die tussen de televisie bij aan hebben. Zoek uw presentator. Robert, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Het is weer wat. We zijn bij de tweelingdorp, eigenlijk Kerkenveld, Altenveer. Op het grote dorpsfeest, de feestweek. Nou, vanaf Hogeveen komt Rieden. Dan is het wat een absurdistisch gezicht. Dat de blauwe, wit-rood op de omgekeerde Nederlandse vlaggen, zeg maar. Ja, eigenlijk naadloos overgaat in de gouden vlaggies van het feestgedruis hier bij de feestweek. En ik dacht, dan moeten we een klein weer die leuk in beeld brengen. Ik heb de camera een heel eind voortzet. En ja, precies, Wim, toen jij de schuif open trok, deed een opblaasbare stormbaan voor de camera inzetten. Dus Oes, zie nou niet meer. Maar dat geeft niks, we bent er wel, we staan recht. En bij mij staat Lidie en Hilja van de organisatie. En alles onder controle, dames, of niet?
4: We hebben alles onder controle.
3: Meer dan ik dat heb.
4: Ja, dat denk ik
3: dat
4: wel.
3: Denk ik ook, ja. Ja, dat, ja. Tenminste, dat hoop ik.
4: Ja, hey, vakantie gehad, hè?
3: Jullie hebben al vakantie, ja. Ja, ik moet nog, dus ik loop op tandvlees, zeg maar.
4: Ja, dat dacht ik al.
3: Laatste loodje. Ja. Er echt uitgeperst worden nog vandaag.
4: Ja.
3: Maar goed, het ging niet over mij. Het ging over jullie prachtige feestweek. En achter, als ik achter mij kijk, dan zie ik een hele grote 50 staan. En een tent die helemaal vol zit met volk. Wat is er op dit moment aan de gang?
4: We hebben een verjaardagsvisite voor het hele dorp. De twee dorpen eigenlijk. Want de feestweek bestaat 50 jaar dit jaar.
3: Okay.
4: Ja.
3: Hoe wordt het vierd hierachter?
4: We hebben sowieso ontvangst met koffie, thee en voor iedereen een gebakje. Yeah. Namens Gebroeders Middenveld gesponsord. En wij hebben allemaal de huidige voorzitter en oud-voorzitters die een verhaal vertellen van het verleden. En ze vertellen volgens mij het leukste en het spannendste, dat wordt dan verteld op podium. Dus. En allerlei oude beelden worden vertoond. De Rieks Jonkman heeft het allemaal aan elkaar gemaakt. Dus, dus voor iedereen het oog en het oor is er wat.
3: Ik hoorde net al hard gelach in de zaal, dus voor mij ging dat helemaal goed.
4: Dat dacht ik ook. Yeah. Maar de huidige voorzitter die is ook heel makkelijk praten. Dus dat scheelt al.
3: Wordt er hier makkelijk praten in dorp of niet?
4: Ook dat.
3: Het is weer gelach achter ons. Het giet er beide binnen.
4: Ja. Het is,
3: dan ben we nog niet eens echt op het hoogtepunt. Maar het is nog maar 's morgens.
4: Ja, nou ja, we hebben al hele week gehad. Hè? Dus het is inderdaad 's morgens vroeg. Maar we beginnen gelijk al 's morgens. Hup, dat gaat aan hier hoor.
3: Ja. Nou, dat is goed om te horen. En hier wordt van alles in de voorgrond voorbereid. Oh, ik denk dat wij inmiddels weer te zien bent, zie ik. Tenminste, ik zie de camera staan. Dus dan ziet de camera mij ook. Zo werkt dat vaak in dit beeld. Maar Lidie, wat gebeurt hier allemaal nou?
5: Ja, nu wordt het klaargezet voor de meerkamp van vanmiddag. Yeah. Dus alles, alle spelletjes worden klaargezet. En vanmiddag komt de jeugd hier in competitie de meerkamp doen.
3: Ja, maar ik ken een zeskamp. Is dat een soort gelijk iets?
5: Ja, een soort iets. Ja, een beetje hetzelfde. Ja.
3: En dit bent, ik wou het zeggen, met deze temperatuur natuurlijk een fijn spel in de deel om water te hebben.
5: Ja, zeker. Ja, klopt.
3: Ja, want die hele feest. Jij zegt net al van, dit is niet de eerste dag. Dat is de hele week al aan. Het is de feestweek. Ja. Wat is er allemaal al gebeurd?
5: Ja, we zijn begonnen zaterdagavond met een reunie voor de oud-commissieleden. En we hebben al een tentdienst gehad zondag. Wij hebben klaverjassen gehad. We hebben darten gehad, jokeren. Wat hebben we nog meer gehad? We hebben de pubquiz natuurlijk gehad. Ja. Daar was de tent ook helemaal vol. We hebben een bingo gehad. We hebben een silent disco gehad. En gisteren hadden we iets nieuws. Dat was het kampioenschap gatgraven.
3: En dan dachten jullie, dat combineren we hier met de waterbar?
5: Ja, dat dachten wij. Dat scheelt een stuk.
3: Ja. Wie heeft gewonnen?
5: Wie heeft gewonnen? Dat...
3: Ja, dat maakt toch niet zoveel uit.
5: Dat weet ik. Dave Hulsenbos en ik weet niet degene die erbij was.
3: Het kampioenschap gatgraven, dat is echt wat het is. Gewoon, je krijgt een schub en je moet gewoon zo gauw mogelijk, zo diep mogelijk een gat spitten en zo in een bepaalde tijd.
4: Ja. 20 minuten hebben ze de tijd in duo. En eerst begint één met 10 minuten graven en dan mochten ze samen verder graven. Ja, en wie het diepste gat had na 20 minuten?
3: Wat was het diepste gat, weet je dat nog?
4: 2 meter... 21?
3: In 20 minuten?
4: Ja.
3: Met een schub.
4: Met een schub.
3: Oh, dat is goed dat je die leun een keer nodig hebt voor NL Doet of zo.
4: Ja, inderdaad. Ja. We hebben alle namen ook genoteerd, dus dat komt goed.
3: Ja, dat is
5: ook mooi te noemen. De jongste deelnemers waren rond de 10 jaar. En die waren ook best, best ver. Heel ver.
3: Ik weet niet of die groenvoorzieningsbedrijven in het dorp zitten, maar die kunnen daar altijd terecht straks. Zeker weten, heel veel potentie. Hé, maar het is nog niet helemaal voorbij, want vandaag ziet er ook nog weer van alles op het programma. En ik geloof een legendarische, nou al legendarische playback show.
4: Juist, ja, die is altijd heel goed bezocht hier. En we hebben zelfs zoveel aanmeldingen dat u vol zit. Yeah. Dus we hebben 20 optredens vanavond.
3: Ja, dat is jammer, want ik wil met doen, maar dat zit er dus niet meer in.
4: We hebben nog een pauze act. Okay.
3: Shit. Waarom is dat zo goed bezocht?
4: Ja, dat is wel bijzonder. Maar het is ook echt wel kwaliteit, de optredens. En de ene is gewoon heel veel humor. En de ander zijn al weken aan het oefenen. Maar het is echt gewoon fanatieke deelnemers. Yeah.
3: Hey, en nou loop ik op mijn tandvlees. Maar lopen jullie ook al een beetje op tandvlees in het les? Of denk je van, nou kom maar op. Maar die, want alles moet dan weer opruimd worden. Je bent er niet. Je bent al een week aan de gang met organiseren. Ja. Dat kost je ook ongelooflijk veel tijd, energie, meute.
4: Ja, zolang we maar door blijven gaan, dan gaat het goed. En dat is, we moeten niet s'morgens op tijd weer staan. En we doen s'avonds nog niet helemaal het licht uit, maar soms wel. Ja. Maar dan heel niet zoveel tijd om in te kangen.
3: Dus... Ik zie nog geen wand erop knieten, dus dat valt nog met.
4: Nee, gelukkig.
3: Dat komt straks.
4: Ja, zondag. Ja. Ja.
3: Maar kiek je nou al voorzichtig terug op een heel geslaagd feest, of niet?
5: Ja, nu al. Zeker, zeker. Volle tent, mooi weer. Ja, prachtig.
3: Dan zal dit straks een welkome afwisseling weten, deze waterbaan. En er hangt nog een prijs aan of zo, denk ik?
4: Ja, het gaat hier is voor de kinderen is wel een individuele prijs. En voor de morgen de volwassenen, dat gaat mee in een competitie, een VSW-competitie. Dus dan hebben ze meerdere spellen die daar onderdeel van zijn. En we hebben nog zoek de bal altijd morgen naar de volwassenencompetitie. En dat is ook weer voor kinderen en volwassenen. Dus in het gat moeten ze dan een balletje zoeken. Dus het is... daar hangt ook weer een prijs aan. Dus het is... maar het is ook niet eens de prijs waarvoor ze doen. Het is toch wel het meedoen, hoor. Dat
3: snap ik.
4: Ja. Ja.
3: Dat idee heb ik, daar 5 minuten praten hebben een beetje in het dorp, dat iedereen wel fanatiek is hier.
4: Absoluut, ja. Dan hebben we meerdere keren gezegd tegen elkaar deze week van, het is hier echt zo'n draagvlak in het dorp qua feestweek. Hoeveel mensen er komen, alles is goed bezocht. We hebben geen gezeur, helemaal niks. Dus het is echt mooi om te zien. Ja.
3: Mooi om te horen in ieder geval. Ik ga gauw weer in de auto, Wim. En ja, voor de oplettende lustra's, zie Zuuk dus voor vanavond nog een pauze-act. Dus mocht je wat kunnen, jong leren, eenwielers, ik weet het allemaal niet. Meld je hier bij de grote tent, Kerkveld Alteveer. En wellicht dat er nog een podiumplekje voor je beschikbaar is. Met jullie straks weer om 12:00 in de studio. Tot dan.
0: Ik zie in jou wel een mooie John Bon Jovi.
2: Dankjewel. Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: knuffelt hier.
1: Ja, ontkom er niet aan, maar we gaan het toch even over het weer natuurlijk hebben. Over de hitte in dit geval. Ja. En ik kreeg vanochtend een appje van mijn vriendin met een afbeelding van de bioscoop van de film The Odyssey.
2: Oh ja.
1: Of ik daar wel heen zou willen. Ik denk, ja, maar dit weer wil ik toch niet naar de bioscoop. Juist heel veel mensen doen dat dus wel.
2: Nou, zeker overdag.
1: Ja.
2: Misschien in de avond is het juist lekker om buiten te zitten nu.
1: Ja, dat dacht ik ook eigenlijk aan. Maar overdag, dat klopt inderdaad. Maar daar is het nog wel aangenaam te doen.
2: Het is wel grappig, hè? Want dat zijn juist van die, nou ja, attracties, noem ik het maar even, die normaal in de zomer dan heel rustig zijn. Want dan willen mensen lekker naar buiten en naar een pretpark en dat soort dingen misschien.
1: Erop uit.
2: Erop uit. En alleen met slecht weer zou het dan daar eventueel druk kunnen zijn. Maar nu wordt er dus juist ook mee geadverteerd van zoek je de koelte.
1: Kom bij ons. Bij ons is het aangenaam vertoeven. Dat snap ik ook wel. Als je dan of 35 graden moet zitten of je zit binnen in een bioscoop waar het dan misschien 22 graden zo is. Maar dan is het goed te doen natuurlijk.
2: Dus het is een heel andere manier weer van marketing ook. Ik zag het ook voorbij komen bij een poolcentrum. Waar ik het woensdag even was voor een kinderfeestje. Wat daar ook een escape room, nou ja, dat soort dingen. Mm-hmm. Maar er waren ook jongens die waren daar de hele middag aan het poelen. Ik denk, oh ja, het was daar lekker cool. Dus cool poelen.
1: Oké, ja, dan snap ik het alweer. Ja, dus de bioscopen en dat soort dingen, die zijn dan toch een beetje de winnaar van het mooie weer. Dat je zou anders verwachten.
2: Ja, eigenlijk klopt er natuurlijk helemaal niks van.
1: Nee, de zwembaden, die moeten juist inderdaad.
2: En die doen het denk ik ook wel goed hoor, trouwens.
1: Klopt. Bouwmarkten doen het ook goed.
2: Oh ja?
1: Denk, waarom dan? Omdat het daar aangenaam toeven is. Nee, al die ventilatoren en al dat dingen meer. En de tuinstoelen en noem het maar op, wat daar allemaal weggaat.
2: Ja, ik heb er ook één aangeschaft, zo'n ventilatortje. Zo'n mooi stil, klein dinkie.
1: Ik had er thuis nog eentje, gelukkig. Die stond wel ergens in een kastje helemaal bovenop. Dus maar die heb ik maar weer naar beneden gezet.
2: Ja. Ja, ik was gisteravond weer blij mee, hoor. Nadat ik op de fiets naar huis door 30 graden en dan even koelen.
1: Ja. Maar wat ook niet echt aangenaam vertoeven is, denk ik. De horeca buiten de terrasjes. Je zou denken van, ik ga lekker op het terrasje zitten. En 's avonds is dat goed te doen, maar volgens mij overdag ook niet.
2: Ja, dan moet je schaduw hebben, dan kan het.
1: Ja.
2: Maar als jij vol in de zon zit, dan denk ik dat die tafeltjes wel wat leger blijven, ja.
1: En dan ook het liefst gewoon natuurlijke schaduw. Dat is het mooiste wat er is natuurlijk.
2: Ja.
1: Lekker even onder de boom gaan zitten.
2: Ja.
1: Goed zo. Nou, zoek in ieder geval een plekje op. We hebben in ieder geval wel München Vrijheid breed gevonden om er een liedje over te maken. Die zingen Play It Cool. Oh.

0: Ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
1: Kurk 24.
2: Kurk24.nl.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee en maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
4: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij een ongeval op de A59 bij Hees in Brabant zijn twee mensen omgekomen en meerdere mensen gewond geraakt. Volgens de politie waren er 4 auto's bij het ongeluk betrokken en was het druk op de snelweg. Op de A59 rijden op dit moment veel tractoren naar Den Bosch, waar vandaag grote boerenprotesten zijn. Of het auto-ongeluk iets met dat trekkerprotest te maken heeft, is nog niet duidelijk. De A59 is voorlopig gesloten. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. In de Duitse Eifel, vlak bij de Belgische grens, woedt een grote natuurbrand in het Hürtgenwald. Het dorpje Gij wordt door de vlammen bedreigd. Het vuur is de huizen tot op 200 meter genaderd. Op last van de brandweer is vanochtend vroeg het bevel gegeven om het hele dorp te ontruimen. Ruim 2000 inwoners mochten alleen het hoognodige meenemen en ze worden opgevangen in een sporthal in een ander dorp. De Duitse brandweer heeft meer dan 200 mensen ingezet en tientallen voertuigen. Ook een panzervoertuig van het leger is aanwezig om te helpen met het maken van brandgangen. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans-Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven, 119 mensen raakten gewond. En het weer zonnig en tropisch warm, van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen is er afkoeling. Dit was het NOS Journaal.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
9: Goed, het is gelukt.
8: Wat is er gelukt?
9: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
8: Fluitje van een cent dus?
9: Nou, het was wel wat meer dan dat.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
11: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
12: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we er al?
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
1: Radio Drenthe.
5: Koffie.
14: en Keuvel. Met Wim Boer.

zomerrit 1987 voor Desireless. En dat met Voyage Voyage. Nog een uurtje koffie en keuvel op deze vrijdagochtend. Met straks in de tweede half uur natuurlijk ook weer ruim baan voor de hond en de kat van de week. En straks gaan we het hebben over ongelofelijke grote bedragen. En de leukste muziek natuurlijk. Dit is Michael Jackson, The Way You Make Me Feel.

0: mooie klanken van The Tremolos op je radio met Here Comes My Baby.
1: Wie keuvelt hier?
0: Het is natuurlijk inmiddels al half augustus en de voetbalcompetitie is inmiddels alweer begonnen in Nederland. We hebben de eerste ronde er al op zitten. Maar er zijn nog steeds transfers. Ik vind het altijd een beetje raar.
2: Ja, dan gaat altijd nog even door, toch? Ik weet niet precies wanneer de markt sluit.
0: Nou, voor Nederland op 2 september aanstaande om 23:59 s'avonds. En voor de rest van Europa op 1 september op de tijdstip.
2: Ja, precies. Dus we hebben nog een week of twee.
0: Ja, nog twee. En heb je dus al 2-3 wedstrijden gespeeld al. Rondes zijn er al geweest en vervolgens inderdaad kun je hele team kan nog veranderen. Of je kunt zelfs iemand aan je concurrent gaan verliezen.
2: Ja, dat is een ingewikkelde. En ik denk dat sommige voetballers dan ook wel in een soort spagaat komen.
0: Nou, iemand die wel in een spagaat zat was in ieder geval Tijani Reinders in dit geval. Vorig jaar voor heel veel geld van AC Milan naar Manchester City gegaan. 51 miljoen of zo hebben ze volgens mij toe voor hem betaald. Zo'n beetje.
2: Van een bedragje.
0: En hij doet het best wel leuk daar. Hij scoort veel redelijk wat. Tenminste voor zijn positie. Hij speelt veel wedstrijden. Maar hij gaat inmiddels alweer weg. Want hij gaat de woestijn in.
2: Ah, het nog grotere geld lonkt.
0: Nog groter geld in dit geval. Ja. Voor nog meer geld inderdaad gaat hij naartoe. Hij heeft toch een contract tot de zomer van 2030. Dus dat is best wel lang. Maar hij mag gewoon vertrekken. Want er komen dus voor nog meer geld nog betere spelers dan waarschijnlijk daar in Manchester. Dus nou, Juventus die wil hem wel hebben. Newcastle die wil hem hebben. Atletico Madrid die wil hem graag wel hebben. Alleen ja, die kunnen dus niet tegen de oliedollartjes op.
2: En om hoeveel miljoenen gaat het dan ook?
0: Het gaat nu in dit geval om een bedrag wat hij dan zelf gaat krijgen. Of even kijken hoeveel stand. Oh, 61 miljoen.
2: Want dat is het, hè? Ja. Wat krijgt de club en maar wat gaat de speler ook verdienen?
0: Ja, nou, hij krijgt ook wel een klein salarisverhogingtje.
2: Ja, een zakcentje.
0: Ja, nou, hij had een 7 miljoen per jaar ongeveer. Nou, hoef je meeleiden mee te hebben. Hij gaat nu 5 jaar tekenen en krijgt in totaal 100 miljoen in dit geval.
2: Wat moet je met zoveel geld?
0: Ik heb er nog een geluidje bij. Dit is hem. 100 miljoen per jaar gaat hij verdienen.
2: En nee, in 5 jaar. Dus 20 miljoen
0: per jaar.
2: In principe per jaar als je het omrekent. Jeetje.
0: En ik snap best dat je als voetballer dat je brood ermee wilt verdienen. Maar je wilt ook een sportief succes gaan vieren. Nou, bijvoorbeeld een Cristiano Ronaldo, Benzema, dat soort types. Die voetballen daar nu ook voor heel veel geld. Voor honderden miljoenen. Ja. Je ziet ze nooit terug. Ja, soms een keer op je social media zie je een keer een filmpje voorbij komen. Maar that's it.
2: Ja, of is het dan de toekomst dat daar dus de grote clubs gaan ontstaan en dat...
0: Ja.
2: Het voetbal Walhalla wordt. Ik weet het niet hoor, ik zit daar niet zo in.
0: Maar gaan we dan s'avonds met ons bord op schoot naar de Arabische competitie kijken? In plaats van dat naar Pek Zwolle tegen NEC of zo?
2: Nee, maar die kijk ik ook niet. Dus ik niet. Maar dat zul je dan toch echt aan de voetbalkenners moeten vragen.
0: Ja, maar ja, hoeveel geld moet je dan hebben om zeg maar hier dan wel te kunnen blijven? Nou, ja. Dit is het dus uiteindelijk.
2: Nou, van 7 miljoen naar 20 miljoen per jaar. Het is best een stapje.
0: Ja, dat dacht ik.
2: Goed maar zo. 7 miljoen ben ik ook best blij mee, hoor. Directeur van RTV Drenthe.
0: Jawel, goed
2: dat
0: zo.
2: Dat gaat hier niet gebeuren.
0: Ik zal even kijken. Oh, wacht. Oh, John de Mol die belt me net. Nee, grapje. Hey, en dan nog even tot slot. In België een kelder waren ze wat aan het verbouwen. Aan het renoveren. En daar vonden ze toch een schat. Dan denk je van, hoe kan dat dan?
2: Wauw.
0: Goud,
2: dat wil ik ook.
0: Goudstaven en munten en alles. En dan niet zomaar even iets. 9 miljoen euro.
2: We blijven in de miljoenen.
0: In dit geval,
2: ja. Weet je, het lijkt me fantastisch. En dan gaat het me niet eens zozeer om die goudstaven en die miljoenen. Maar het lijkt me zo... Nou, fantastisch als je ergens gaat speuren en je vindt ineens iets uit het verleden. Ik vind dat zo intrigerend. Wat heb je dan gevonden? En dan blijken het dus inderdaad goudstaven te zijn.
0: Maar het is net als nu die mensen die dan met die metaaldetectoren over de Rijn en zo, die uiterwaarden die nu droog zijn gevallen, om daar overheen te gaan. En wat ze dan allemaal vinden.
2: De aanleiding is natuurlijk niet goed met de verdroging, maar wel dat je echt sporen uit het verleden vindt. Dat is fantastisch. Nou, in dit geval dus ook nog met daadwerkelijk ook een financiële waarde. Ja. 9 miljoen euro.
0: En dat is natuurlijk straks wel de vraag van wie is dat dan? Is dat dan van de oude eigenaar van het huis? Is het van de nieuwe eigenaar? Is het van de man die het muurtje metselde? Of zo?
2: Maar ook achterhalen inderdaad. Wat is het verhaal? Want dat weten ze dus nu nog niet. Hè? Waar komen deze goudstaven vandaan?
0: Ja.
2: Is het op een legale manier verkregen? Of is het iets via een misdrijf?
0: Zijn inmiddels wel door de politie is het allemaal veiliggesteld. Ja. Dus dat scheelt er weer.
2: Ja, en er wordt onderzoek gedaan in die kelder, maar vooral naar die goudstaven.
0: Ik ben benieuwd.
2: Heel benieuwd naar dat verhaal.
0: Dat verhaal gaan we zeer zeker volgen. Dit is Douwe Bob nu hier op Radio Drenthe. This world is our home. All right.

ergens dat de leden van UB40 echt geen idee hadden dat dit nummer werd geschreven door Neil Diamond. De Red Red Wine, natuurlijk wel hun grootste hit. Het is vandaag ook nog een keer, trouwens, de geboortedag van een van de vier leden van deze band. Crosby, Stills, Nash en Young. Van wie? Inderdaad, David Crosby. Dit is Teach Your Children.

0: Oevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Klaar voor sport.

0: sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
2: Het is zo goed als half 12. Erba nu met het nieuws uit de regio.
3: Ja, opnieuw goedemorgen. De slagerij die vorige maand werd getroffen door een grote brand in Meppel hoopt volgend voorjaar een nieuwe tijdelijke locatie te kunnen openen. Gisteren was het exact een maand geleden dat de brand uitbrak. Ja, die slagerij brandde volledig uit en bewoners van 43 omliggende woningen werden geëvacueerd. De restanten van de brand in Meppel zijn nog altijd goed te zien, want de opruimwerkzaamheden zijn nog niet echt goed op gang gekomen. Na ruim 10 jaar is het vernattingsproject bij Geelbroek in het Drentse A-gebied klaar. Waar in het verleden sloten zijn gegraven om water uit het gebied te krijgen, zijn watergangen nu juist minder diep gemaakt of dichtgemaakt om water vast te houden. Volgens boswachter Vincent de Lenne is het effect nu al merkbaar.
4: De afgelopen winter zag je wel dat het echt veel natter was. Het voorjaar zag je dat ook nog wel heel goed. Zag je ook wel direct wat terug aan bepaalde vogels. Direct wat plasdrasplekken waar direct heel veel kieviet en tureluur op afkwam. En natuurlijk met deze zomer is het nou wel weer behoorlijk weggezakt. Maar het grondwaterpeil is daardoor wel wat meer stabiel gebleven.
3: Een schuurtje is afgelopen nacht in brand gevlogen in Emmen. Gebeurde rond 13:45 aan de Holtinger Brink. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het gebouwtje, maar het vuur was uiteindelijk snel onder controle. De schade aan het naastgelegen huis bleef daardoor beperkt. Ja, hoe de brand is ontstaan, dat wordt nog onderzocht. En Katja Stam uit Kleindijk en haar beachvolleybalpartner Raisa Schoon hebben zojuist de kwartfinale weten te bereiken bij het EK beachvolleybal in Polen. In de 8e finale wisten ze het Duitse koppel Müller-Tielman te verslaan. De tweede set werd nog niet verloren, maar in de beslissende 3e set werd het 15-12 voor Stam en Schoon. In de kwartfinale mogen ze het opnemen tegen de tweeling Anna en Katarina Pavelkova uit Tsjechië. En tot zover het nieuws, ook sportnieuws natuurlijk altijd terug te vinden via onze app en op RTV Drenthe.
2: Dankjewel, Herma. Roland van der Zwaag dan met het weer.
5: Strak blauwe luchten vandaag, stralend zonnig en ook heet vandaag. Vanochtend rond een uur of 11 is het al 29 tot 30 graden bij weinig wind. Dan komt er vanmiddag een zwakke zuidwestelijke wind komt erin. Dan gaan de temperaturen verder stijgen naar ongeveer 33 graden, 34 graden in het noorden van de provincie tot wel 35. Nou, misschien tegen de 36 graden aan in het uiterste zuiden van Drenthe. En dan gaat er in de loop van de middag een zwakke westelijke wind opsteken. En in de namiddag gaat die warmte, de echte hete warme lucht gaat dan naar Duitsland wegtrekken. Dus dan wordt het langzaam wat koeler. En vanavond, nou, stralend zonnig en zomers warm.
6: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
7: Oh, weer een muis.
6: En samen spelen.
7: Kom maar. Ja.
6: Au. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Hey Raymond!
10: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
11: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
9: Hey Raymond!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
13: Gelukt. Heb je hem al betaald?
12: Wat bedoel je?
13: Mijn betaalverzoek.
12: Zo, dat doe je snel.
13: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
14: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.

0: Shania Twain hier op Radio Renze met That Don't Impress Me Much.
1: De koffie en keuvel service dienst.
2: Vandaag met...
0: Nee, het is vrijdag, dus gaan we gewoon eens even gezellig weer buurten in het asiel in Bijlen. En ik heb Jamie aan de telefoon. Jamie, hele goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Kunnen jullie het hoofd een beetje koel houden daar? Of,
3: Nou, binnen is het nog wel lekker te doen. Het scheelt natuurlijk dat het aan het einde van de dag pas heel warm wordt. Maar we hebben er nu nog niet zo heel veel last van. Dan moet ik zeggen dat de dieren hier allemaal wel een beetje voor pampers liggen. Maar goed, morgen koelt het weer wat af. Dus dan kunnen ze dan weer wat meer activiteit ondernemen.
0: Wat dat betreft zijn er mensen, want die liggen heel veel nu ook van pampers, denk ik.
3: Ja, dat denk ik ook.
0: Er zal niet zoveel verschillen zitten, ja.
3: Nee.
0: Hey, het is best wel druk bij jullie. Ik heb al een paar weken geleden in ieder geval gehoord dat het aanbod vooral van de katten heel erg groot is. Dus tijd inderdaad om weer een kat onder de aandacht te brengen. En normaal gesproken gaan de namen een beetje op het alfabet. Ik weet niet of dat in dit geval ook gebeurd is.
3: Nou, dat is in dit geval wel gebeurd, maar het is wel een beetje een passende naam bij de kat.
0: Ja, klopt. Breaky Breaky.
3: Yes, Breaky Breaky.
0: En hoe dan? Leg eens uit.
3: Breaky Breaky is vermoedelijk aangereden en daardoor heeft hij zijn kaak gebroken.
0: Ach.
3: En toen moest hij eigenlijk gelijk door naar de dierenarts voordat hij überhaupt bij ons kwam.
0: En hij is inmiddels wel geopereerd?
3: Hij is inmiddels geopereerd en er zijn wat tanden getrokken. Ze hebben zijn kaak geprobeerd om vast te zetten, maar helaas heeft dat geen succes.
0: Oh.
3: Hij is ook al bij ons sinds begin mei. Meerdere controles gehad, controle röntgenfoto's gehad, een spalkje geprobeerd te plaatsen, maar helaas lukt dat niet. Dus zijn kaak zit nog wel los en het groeit ook niet meer aan elkaar, maar hij redt zich in principe goed. Nou, hij kan goed eten, gewoon harde brokjes. Het is wat instabieler, maar hij redt zich er wel mee.
0: Ja, dus geen vloeibaar voedsel in dit geval, maar ik kan gewoon met de meute mee in dit geval.
3: Ja. Ja, dat klopt. Ja. En dan niet helemaal met de meute mee, want hij moet wel in een hokje verblijven op de afdeling. Want andere katten, daar is hij niet zo van gecharmeerd.
0: Aha.
3: Dus hij kan niet samen met een andere kat eten.
0: Oké, dus dat zegt ook meteen al dat je, als jullie hem plaatsen, dan ook gewoon alleen.
3: Ja, klopt. Ja, alleen. Dat vindt hij wel het fijnste.
0: Nou, oké, Breaky Breaky. Maar ook voor Breaky Breaky zal er in dit geval gelden dat er wel een mooie plek is. En dan gaan we naar de hond, Guusje. Een prachtige bennenzender in dit geval.
3: Ja, grafisch, hè?
0: Oh, maar er zijn honden die mogen er zijn. Maar volgens mij ook met hele mooie eigenschappen, toch?
3: Ja, klopt. En het is een ontzettende knuffel. En ze ziet er natuurlijk ook uit als een knuffel. Met dat lange haar en de lekkere lijf. Mm. En echt een prachtige hond om te zien.
0: Ja. En dit is nog een redelijke jongen, tenminste, of een redelijk jongen, middelbaar. 2020 volgens mij 6 jaar oud, hè?
3: Ja, klopt. Ja, een beetje middelbare leeftijd. Inderdaad, grote honden worden over het algemeen iets minder oud dan kleinere honden. Dus middelbare leeftijd zeker.
0: Ja. Wat is de achtergrond van Guusje?
3: Die is helaas niet bij ons bekend. We hebben haar overgenomen voor herplaatsing. Dus wij weten niet over haar achtergrondsituatie. Alleen dat ze daar wel samenleefde met 2 andere honden. Heeft ze niet heel veel behoefte aan om daar contact mee te maken.
0: Okay.
3: Dus een huisje voor haar alleen is prima. Maar een huisje met een andere bennenzender zou ook prima kunnen passen.
0: Ja, nou, het is wel denk ik dan... De basis is er wel, is het al, maar die zou nog wel iets kunnen gaan leren. En ook wel redelijk goed aan de lijnen zo.
3: Ja hoor, ze loopt makkelijk mee aan de lijnen. De vrijwilligers hier kunnen er ook van alles mee. En dat vindt ze ook gezellig. Hoe meer aandacht, hoe beter voor haar, zeg maar.
0: Ja, maar ik denk ook wel een hond waar wel de kracht in zit. Dus je zult het als zeg maar, nieuwe baas daar wel even rekening mee moeten houden.
3: Ja, klopt. Het is geen klein schoothondje. Ze is wel 40 kilo. Dus als ze wel ergens heen wil, dan gaat zij daar wel heen. En dan moet je wel stevig in je schoenen staan.
0: Wie laat wie nu uit, ja. Hey, een gezin met kinderen, met kleine kinderen, zou dat kunnen? Of?
3: Nou, hele kleine kinderen door haar grootte is misschien niet heel handig. Zij kent vermoedelijk ook geen kinderen. Dus wij weten niet zo goed hoe ze daarop gaat reageren. Mm-hmm. Maar als de kinderen wat ouder zijn dan 1 jaar of 5... en ze staan zelf ook een beetje stevig in hun schoenen... dan verwacht ik niet heel veel problemen.
0: Ja, oké. Nu hebben bennenzenders wel eens de naam en ook een lelijk eigenschap... dat ze nog wel eens wat gewrichtsproblemen kunnen hebben. Bijvoorbeeld met de heupen. Dat is in dit geval goed gezond, hè?
3: Ja, nee, klopt. We hebben haar op de röntgenfoto's laten zetten uit voorzorg. En daar is niks geks uitgekomen. Dus daar zijn we heel blij mee.
0: Nou, kijk, mooi. Nou, goede berichten. Hoe kunnen we met jullie in contact komen, Jamie?
3: Bij de katten kun je langskomen vanmiddag tussen 12 en 4 om ze te komen bekijken. Voor de honden kun je een mailtje sturen met interesse naar info@dierenasielbeilen.nl. En anders even bellen naar 0593-523-232.
0: Hartstikke goed. En kijk inderdaad ook even op de website, want er is te kust en te keur. Dus bedankt voor deze week. We spreken elkaar de volgende keer.
3: Oké, okay, joe.

een hele mooie, succesvolle periode. Waar hij trouwens nog steeds redelijk opteert. Want hij treedt nog wel eens op, deze Rick Astley. Dit was hij met Never Gonna Give You Up. We zijn het einde gekomen van deze aflevering van Koffie en Keuvel. Natuurlijk vanmiddag nog Anouk hier op de radio. En Dimitris die de honneurs voor René waarneemt. En ik ben er maandag weer om 9 uur voor een nieuwe Koffie en Keuvel. Tot slot, Fleetwood Mac.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Je eerste huis begint met een helder gesprek. ASN Bank en Heller en Heller helpen starters met inzicht, overzicht en hypotheekadvies. Kijk op hellerenheller.nl.
3: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 12 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Statenzaal in Den Bosch is een minuut stilte gehouden voor de twee doden bij een ongeval in de file op de A59. Op de snelweg reden trekkers richting Den Bosch vanwege het debat van Provinciale Staten over de vergunning van 5 pluimveehouders. Bij de botsing waren 4 auto's betrokken. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op een terrein waar vandaan 4 diensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. De luchthaven van Catania op Sicilië blijft tot zeker morgenochtend vroeg gesloten vanwege uitbarstingen van de Etna. Het vliegverkeer van en naar Catania ligt al langer stil vanwege de as die de vulkaan de lucht inspuwt. KLM en Transavia wijken al zoveel mogelijk uit naar de luchthaven van Palermo, ook op Sicilië. Vanaf daar worden reizigers naar Catania gebracht. De Etna, van ruim 3000 meter hoog, is een van de actiefste vulkanen van Europa. Bijna ieder jaar barst die wel een paar keer uit. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door noodweer zijn in Japan 6 mensen omgekomen. In het oosten van Japan heeft het extreem veel geregend. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 mensen moesten hun huis uit. Voor hen zijn honderden evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer zonnig en erg warm, 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui en 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
6: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
7: Bij u.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Hey Remol!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
5: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.

0: studio deden we dansje mee. Ken je hem nog? We waren wel verbaasd, want we gingen even kijken. Wanneer was dit een zomerhit? Dat is alweer 24 jaar geleden.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: 24 jaar. Klink ik als een oud wijf? Nou, dan klink ik maar als een oud wijf. Ik ken het gewoon nog zo goed dat ik denk, oh, zijn er 24 jaren verstreken? Nou ja, blijkbaar wel. Maar wel een lekker zomernummer. En ik heb nog veel meer zomerliedjes voor je klaarstaan deze middag. Wat gaan we allemaal doen? Nou, eigenlijk is zo'n vrijdag, dat staat helemaal niet in beton gegoten. Weten we eigenlijk helemaal niet waar we heen gaan. Ja, de liedjes die weet ik dus, dat lekker is en zomers. Maar voor de rest, ja, geen idee. Want op vrijdag gaan we altijd even ergens buurten. Ergens in de provincie gaat Rob het heen. En hij probeert die plek dan een beetje op de kaart te zetten. Want hij neemt ook een camera mee. Dus we kunnen ook alles volgen via TV Drenthe. Hij krijgt ook een opdracht mee van mij. Om daar op die plek waar hij is uit te voeren. Maar ja, waar dat is bij ons in de provincie, we hebben nog geen idee. Want Robert die stiefelt zo de studio binnen met een grote pot. En in die pot zitten allemaal briefjes met plaatsnamen en streken en gehuchten bij ons uit de provincie. En daar gaat hij in grabbelen en dan trekt hij eentje uit. En dat is dan zijn missie voor vandaag. Daar gaat hij heen. En mocht jij dan toevallig wonen op die locatie, op die plek, dan zou het hartstikke leuk zijn als je even naar de studio belt of appt. 0592-3311-88. Want dan komt Robert graag even bij je langs. Hij neemt ook een cadeautje mee. En dan, want jij woont daar. Jij weet veel meer over die plek dan dat wij hier op afstand weten. Nou, waar we terechtkomen vandaag, dat horen we dus zometeen. Wat gaan we nog meer doen? Nou, ik ga Roland natuurlijk bellen, onze weerman. Want er schijnt regenopkomst te zijn. Herma is mijn grote steun en toeverlaat vandaag. En praat je ook bij over al het nieuws bij ons in de provincie. We gaan natuurlijk weer tientje of tombolaen. En zal ik dan maar meteen beginnen met lekkere muziek? Zometeen bluf, maar eerst Tavares op Radio Drenthe.

0: Bluff en aan de kust en daarvoor Tavares.
1: Even buurten.
0: Robert, goedemiddag en welkom.
2: Goedemiddag.
0: Jij was hier al en toen hebben we je weer teruggestuurd, hè?
2: Klopt.
0: Nee, je moest namelijk even weer terugkomen met die grote kom met briefjes daarin. Met plaatsnamen, gehuchten, streekjes bij ons uit de provincie. Daar zijn we al, we hadden het er net over, nou misschien wel 1,5 jaar geleden mee begonnen, denk ik.
2: Ja, vorig zomer is die prachtige tombola die achter in beeld ziet, vult met deze balletjes die hier in deze pot, even voor het geluid zo. Al met deze plastic balletjes. Maar toen was die tombola nodig voor wat anders. En toen is hij leeggehaald. En ik weet nog steeds niet de wie. Maar dan hebben we nog een appeltje met de schilder wat mij betreft. Of we moeten een tweede tombola erbij aanschaffen. Dus die plastic balletjes met daarop alle plaatsnaam van Drenthe, die zit niet meer in de tombola, maar in deze pot. En ik was eigenlijk een beetje, het is bijna vakantie, te lui om die hele pot met te slepen vanaf mijn kantoor. Dus ik denk, ik pak alvast 1. Nee, ging niet gebeuren.
3: Nee. Daar was Anouk het niet mee in.
0: Nou, nee. We willen gewoon echt officieel zien dat het gewoon echt geen doorgestoken kaart is.
2: Nee, nou ja, dat is wat ik zeg, bijna vakantie. Ik denk, ik kom er wel met weg, maar ik loop op mijn leste adem.
3: Ach, je bent ook nog weer zo lief dat je dan ook nog naar Anouk luistert ook.
2: Ja, het ging met vloek en geknetter de studio. Ik haal hem al op. Prima. Maar goed, hij ziet die nou. Dus voor de mensen thuis, die kunnen allemaal zien dat het echt is.
0: Hoeveel zit er nog in?
2: Ik heb in mijn hand. Nou.
0: Niet,
2: ja, ik weet niet
0: je hoeft ze niet te tellen hoor. Maar ik bedoel, schattes, een stuk of 20? Of al meer?
2: Ja, joh, veel meer. Nou, dan gaan we het ook helemaal eerlijk doen. Kijk, er zit in die pot nog een glazen kom met daarin allemaal briefjes lus. Dat heeft ermee te maken, denk ik, dat we niet genoeg balletjes meer hadden. Dus dat ze ook een partij van die balletjes leegtrukken hebt. Deze plaatsnaam, gok het maar hoeveel erin zit. Oh, ook nog van 100 of wat. Daar moet ik allemaal nog naartoe. Okay. Dus als we deze hele pot, zowel deze glazen kom, zeg maar, als deze glazen pot allemaal hard hebt, dan hebben we alle plaatsnamen in Drenthe aandaan voor even buren.
3: Dan hebben we nog wel een paar jaar aan vrijdagen.
2: Dit is echt niet normaal. Daarom is dit ook een soort monument. Dit is als cult wat we doen hier, zeg maar. Dus we moeten hier zuinig op weten op deze pot. Dus ik hoop ook dat als collega's lusten en die denken, nou, dan moet ik eens een keer opruimen. Nee, blijf eraf.
3: Ja, blijven.
2: We zullen kijken of we deze briefjes nog weer in een nije balletjes doen kunt, zodat dat allemaal weer veilig achter slot en grendel zit. Nou, ik heb er genoeg over gepraat. Ik zal er een Utrecht. Ja. Het is net lingo, hè?
0: Ja. Groene bal. Ja, precies.
2: Nou, ja, ik heb een groen met een rood balletje getrokken. De lievelingskleuren van David van der Spoel. En ik maak hem lus. Waar gaan we naartoe? Waar zal de rest van de middag zich afspelen? Gasselter Nijveen.
0: Oh, dat is bij mij in de buurt.
2: Nou.
0: Ja. Hartstikke mooi.
2: Waar gaan we naartoe?
0: Ja.
2: Ik weet dat er een ontzettend leuke multifunctionele accommodatie zit met alles erop en eraan in de school en de bibliotheek en de dorpscoöperatie die er met de scepter zwijt.
0: Ik weet dat ze daar vandaag de plaatselijke kinderopvang hebben gesloten omdat het daar te warm was. Oh, want ik bracht mijn kleindochter naar de crèche vanmorgen in Gieten. En toen stonden daar de leidsters met die kinderen omdat het te warm was in Gasselter Nijveen.
2: Dus de Gasselter Nijveen, zijn kinderen, die ben op
0: die zijn nu
2: in
0: Gieten. Ja, precies.
2: Oké, nou, dan hoop ik dat er wel volk is.
3: Ook, hè? Een riviertje, de Hunze.
2: Ja.
3: Ook wel de Oostermoerse Vaart genoemd.
2: Doe je het allemaal uit de hoofd, hè?
3: Nee, dat niet. Oh. Nee, hoor. Mijn computer is gewillig.
0: Hé, dat is niet zo gek ver. Jij neemt de auto mee en je neemt de camera mee. Dus we kunnen volgen waar je allemaal rijdt.
2: Ja.
0: Jij krijgt ook een opdracht mee.
2: Ja, ik zie jou in mijn envelop zwaaien.
0: Yes.
2: Wat ik zeg, het is op tandvlees lopen voor mij. Dus ik hoop dat het een hele makkelijke opdracht is.
0: Ja, ik weet het eigenlijk niet of je deze kan. Nou, nee, daar gaan we niks over zeggen. Nee, ik hou hem nog even dicht. Ik geef hem aan jou.
2: Ja, moet ik bij de microfoon weglaten. Dat maakt ook niet.
3: En als je wel boos bent.
0: Ik ook.
3: Ik had de opdracht makkelijker gemaakt dan dat Anouk hem had gemaakt.
2: Oh, maar dek zichzelf alvast in.
3: Ja, precies.
2: Ik heb hem inmiddels. Dan gok die camera op, denk ik. Want het is nog wel in mijn stukje rieden. We zullen het zien. We gaan proberen in die komende 3 uur een prachtig beeld neer te zetten. Een momentopname van Gasselter Nijveen.
0: Gasselter Nijveen. Woon jij in Gasselter Nijveen? En vind je het leuk om Robert even op de koffie te hebben? App of bel ons even 0592-33-1188.
2: Ja.
1: Anouk in de middag.
4: Even buurten.
1: Radio Drenthe.

0: Carrie Red en Stars. Bijna 12:30, het laatste nieuws en de weerberichten krijg je zometeen.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
2: Kurk 24.
1: Kurk24.nl.
3: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in

0: en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
1: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
2: Het is 12:30, het laatste nieuws uit Drenthe. Herma Boer.
3: Goedemiddag. Villa Expert Care voldoet voor nu aan de eisen van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dat laat de inspectie weten. Zo zijn zorglocaties in Vleuten en Waalre opgeheven en wordt er voor zieke kinderen die hier zorg kregen een alternatief geregeld. Wel blijft de inspectie toezicht houden op de zorgvuldige overdracht van de kinderen naar hun zorg ergens anders. Ouders trokken eerder dit jaar aan de bel over de zorgen bij Villa Expert Care, die onder druk komt te staan door sluiting van locaties. In de villa in Wezep verblijven regelmatig 6 Drentse kinderen die zorg nodig hebben. De slagerij die vorige maand werd getroffen door een grote brand in Meppel hoopt volgend voorjaar een nieuwe tijdelijke locatie te kunnen openen. Gisteren was het exact een maand geleden dat de brand uitbrak. En die slagerij brandde volledig uit en bewoners van 43 omliggende woningen werden geëvacueerd. De restanten van de brand in Meppel zijn nog altijd goed te zien. De opruimwerkzaamheden zijn nog niet echt op gang gekomen. Dit weekend rijden er geen treinen tussen Meppel en Zwolle. Onder meer bij Staphorst wordt er aan het spoor gewerkt. En ook als je niet met de trein reist, let dan op, want verschillende spoorwegovergangen zijn tijdelijk dicht. Dus ook ander verkeer kan overlast ervaren. Eerder deze zomer waren er ook al spoorwerkzaamheden en dat gebeurt ook nog in het weekend van 5 tot en met 7 september. Voor de treinreizigers tussen Meppel en Zwolle worden bussen ingezet. En Katja Stam uit Kleindijk en haar beachvolleybalpartner Raisa Schoon hebben vanochtend de kwartfinale bereikt bij het EK beachvolleybal in Polen. In de 8e finale wisten ze het Duitse koppel Müller-Tillmann te verslaan. De tweede set werd nog nipt verloren. In de beslissende 3e set werd het 15-12 voor Stam en Schoon. Nou, in de kwartfinale vanmiddag om 14:00 treffen ze de tweeling Anna en Katarina Pavelkova uit Tsjechië. Nou, dat blijven we hier natuurlijk ook in de gaten houden. En al het nieuws kun je natuurlijk ook terugvinden via onze website rtvdrenthe.nl en via de app.
2: Herma, dankjewel. Gaan we even kijken wat het weer gaat doen. Roland, goedemiddag.
4: Mooi, Anouk.
2: Nou, hoe warm gaat het worden?
4: Nou, het dagrecord van 31,2 graden, dat is er nu al aan. We hebben tropische temperaturen nu rond de 31,5 graad. We krijgen nog daar wel 3 graden bij. Ik verwacht zo'n 34 graden in het noorden van Drenthe tot ruim 35 graden in het zuiden van Drenthe. Dat is ongeveer tot een uur of 5:30. Vanavond gaat die temperatuur langzaam wat naar beneden. Dan gaat er een zwakke westelijke wind opsteken, later noordwestelijke wind. En dan komt de zeewind er dus in. Dat geeft iets wat verkoeling, maar tot in ieder geval zonsondergang, dat is een uur of 9, gaat het in ieder geval niet onder de 25 komen.
2: Nee. En dan verder kijkend?
4: Nou, er gaat echt wel heel veel veranderen. Het is, kijk, we hebben veel zomerse dagen gehad. We hebben wel tien tropische dagen gehad deze zomer. Die staat op plek nummer 1 als warmste zomer ooit. Nou, voorlopig gaan we in ieder geval geen hoge temperaturen meer krijgen de komende 10 dagen. Dan is het echt de temperaturen zo tussen de 22 graden, 21, 22 graden. Alleen morgen nog, dan wordt echt die vochtige warmte, want komende nacht zijpelt er wat vocht in, dat wordt verdreven. 'S Ochtends is het een graad of 23, dan is de zon er nog bij, dan komt de bewolking. Rond het middaguur is het 25 graden, 26 graden. Beetje drukkend warm. En als je nou goed kijkt naar de atmosfeer, zul je zien dat die heel onstabiel van opbouw gaat worden. Ik verwacht eigenlijk dat het IJsselmeerwater zorgt voor wat activatie van het koufront wat eraan komt. Betekent dus dat er echt wel een paar stevige buien gaan ontstaan. Misschien een klap onweer. Die gaan dan boven het IJsselmeer ontstaan. Die trekken dan zo met die zuidwestelijke hoogtestroming naar ons toe. Het westen, het noorden, het midden van Drenthe, daar verwacht ik eigenlijk wel een enkele bui. Misschien wat opgelijnd. Het oosten, daar gaat de futter wat van uit. Misschien krijgt hij ook nog een veegje ervan mee. En dat is de eerste aankondiging van een ander weertype. En dat andere weertype, dat ga je wel merken ongeveer zaterdag namiddag. Dan hebben we een noordelijke wind. Dan is die regen voorbij. Dan komt de zon er weer eventjes bij. En dan gaan de temperaturen snel richting de 20 graden. Om uiteindelijk in de nacht naar zondag naar 12 graden te dalen. Dus dan wordt het echt weer wat cool.
2: Wat een ommezwaai dan weer.
4: Mooi, hè?
2: Ja.
4: Mooi, hè?
2: Wat een fantastisch vak heb jij om dat allemaal te volgen.
4: Ja, nou en het leuke, en dat ga ik morgen dus volgen. Want het klimaat dat is wel heel erg aan het veranderen. Die activatie van het warme IJsselmeerwater en de grote verdamping aan de oostkant van Drenthe. Wat gaat daarmee gebeuren? Ik ben heel benieuwd of dat heel veel effect heeft en dat de fut er helemaal uitgaat. Of dat het juist toch nog gaat lukken. Dat er toch meer energie in de atmosfeer zit dan verwacht. Maar we gaan het wel zien. Ik vind het wel leuk.
2: We houden het in de gaten. Roland, dankjewel. Mooi weekend.
4: Yo, mooi.
2: Gansel te Nijveen, dat is de missie voor Robert vandaag. Gaan we ontdekken tenminste, dat hoop ik. Dus als je radio of TV Drenthe blijft volgen... dan krijg je vandaag meer te weten over Gansel te Nijveen.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: Wake Me Up Before You Go Go van Wham.
1: Even buurten.
0: Ja, ik moet eerst even wat rechtzetten. Want ik riep de hele tijd druk TV Drenthe aan als je Robert wil volgen. Maar Robert, dat kan niet helemaal, hè?
2: Nee. Nee, dan hebben we alles te maken met met hoe ze op Tjakwagen, hè, de op Tjakbak, die nog bij de restaurateur stiet. Ik zal maar niet zeggen waarom, maar dat stiet in ieder geval. Dus we zijn nog even uit de running, zeg maar, wat betreft de beelden.
0: Ja, want normaal gesproken heb je dan zo'n camera geïnstalleerd op je auto en dan als een soort bijrijder kunnen we je volgen bij ons in de provincie. Maar je hebt wel apparatuur mee, zodat je als je in Gasteltenij Veen bent, dat we dat wel in beeld kunnen brengen, hè?
2: Jazeker. Okay. En de audio natuurlijk. Hè. Volgens mij is dit kraakhelder. En het is net of ik naast je zit in de studio. Terwijl ik toch echt in Rolde ben op dit moment. Dus,
0: Oké. Rolde. Daar rij je nu. Ja. Hé, wij riepen. Gasteltenij Nijveen, dat is jouw bestemming van vandaag. En wij deden natuurlijk een oproepje. Woon jij in Gasteltenij Nijveen? Bel dan naar de studio als je het leuk vindt om Robert even langs te hebben. Over de vloer te hebben. En toen belde Roelie uit Buinen. Dat is wel bijzonder, hè?
2: Dat is zeker bijzonder.
0: Roelie, goedemiddag.
3: Ja, hallo.
0: Roelie uit Buinen belt op deze reactie. Waarom?
3: Nou, mijn nichtje is altijd heel bedrijvig met de boerenrak. Ze hebben een leuke vriendenclub en die maken allerlei voertuigen die meedoen aan de boerenrak. En zij zijn eigenlijk het hele weekend daar op die boerenrak. Maar zij kookt dan voor al die mensen die daaraan aan meedoen, zeg maar, met die races. En voor die hele vriendenclub. Dat is ongeveer, 20 personen. En dan heeft ze een heel menuutje samengesteld. Van donderdag dit, vrijdag dat, zaterdag dat. En ik vond dat ze best wel een keer in het zonnetje gezet mocht worden.
0: En dat is jouw nichtje Jolanda. En dat doet ze in Gasteltenij-Veen.
3: Ja, dat doet ze in Gasteltenij-Veen. Daar woont ze. Ja, ze woont eigenlijk, recht achter het boerenrocks terrein.
0: Ach, wat leuk. En heb je Jolanda wel een beetje gepost of ze dit wel leuk vond?
3: Nou, ze zei van zo'n poppetje met twee handjes voor de ogen, weet je wel?
0: Maar Robert, je bent wel welkom daar bij Jolanda in de keuken.
3: Ja hoor.
2: Ja, als iemand mij verzoekt om iets te doen en ik kreeg een poppetje met twee handjes verdomd, dus dat ze altijd de trap omdat ik er ben. Dus...
3: Ja toch, dat gelukkig ben.
2: Ja, zeker. Heel positief, Drent.
0: Nee, maar wat goed man, dat Jolanda dat doet.
3: Ja, ik vind dat super. Ja.
0: En gaat ze zelf niet naar Boerenrak?
3: Ja, zeker ook.
0: Oké.
3: Okay. Ja. Als iedereen dan gegeten heeft, dan gaan ze met de hele ploeg weer naar het feestterrein. Ja.
0: Wat leuk. En ze is nu waarschijnlijk al bezig.
3: Ja, want ze eten vanavond stamppotbuffet.
0: Oh, wat lekker. Nou, volgens mij met de neus in de boter, Robert, of niet?
2: Ja, zeker weten. Ik koers de auto direct op Gasteltenij heen. Dan wak al dan trouwens, maar...
0: Ik geef jou zo meteen even het adres waar je wezen moet. En dan, in de keuken van Jolanda. Dan spreken we je dan weer. Hey, goed gedaan, Roelie.
3: Oké,
0: doei.
3: Succes. Hoi.

0: deze week bij Radio Drenthe.
1: Tientje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing, dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.
2: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: langzamerhand schrikken we niet meer, hè, Herma?
1: Nee, maar de eerste keer...
0: Oh, inderdaad, dat zakje in het liedje. De Contours op Radio Drenthe en Do You Love Me.
2: Even buurten.
0: Robert gaat buurten in Gasselte-Nijveen. Hij is onderweg naar Jolanda, want tante Roelie uit Buinen... die heeft Jolanda even geport van... Hey, vind je het niet leuk? Ik hoor dat ze naar Gasselte-Nijveen gaan... Dat Robert even bij je langs komt. Want Jolanda is aan het koken voor 20 man. Grote vriendenclub die naar Boerenrok gaat. En zij heeft gezegd, ja, alle dagen dat jullie daar bezig zijn... jongens, kom maar bij mij eten met z'n allen. En dan gaan we het festivalterrein weer op.
1: Nou, dan kan ze wel wat hulp gebruiken, toch, van Robert?
0: Ja. Ik weet niet hoe handig Robert in de keuken is trouwens.
1: Ik eigenlijk ook niet.
0: Nee. Gaan we horen zo meteen.
1: Gaan we ontdekken.
0: Even na enen zal hij zich melden vanuit de keuken bij Jolanda in Gasselte-Nijveen. Maar ondertussen hebben wij eens even gekeken... wat weten wij eigenlijk zelf van Gasselte-Nijveen? Nou, er waren tijden dat ik er bijna dagelijks kwam. Ik vertelde jou net, mijn kinderen hebben daar op een kinderdagverblijf gezeten... in Gasselte-Nijveen. Ook later bij ons in het eigen dorp, maar dat was toen helemaal vol. Dus weken we uit naar Gasselte-Nijveen. Maar wat weten we daar naast eigenlijk de aardappelzetmeelfabriek? Want dat is toch wat eerste waar je aan denkt.
1: Die zat er inderdaad. Dat was ooit fabriek Oostermoer. Startte in 1903. Is nu onderdeel van AVB. Dus die fabriek die staat er nog altijd. En ik hoor je het ook zeggen trouwens. Hè? Het is Gasselte-Nijveen. Dus niet Gasselte-Nijeveen. Dat vind ik altijd zo'n lastige.
0: Ja.
1: Dat je heel gauw Nijveen zegt. Maar goed, het ligt dus aan de riviertje de Hunze. Heeft zo'n 1900 inwoners. En bestaat zo'n beetje sinds 1662... Maar eigenlijk al eerder waren er wel wat activiteiten. 1635 begon daar de ontginning van het veen. Dus dat is eigenlijk waar het dorp min of meer is ontstaan. En wist je dat het echt een schippersdorp was ooit?
0: Nou, ik weet wel van de vaart inderdaad.
1: Precies, scheepvaart was daar best wel groot. Zelfs zeevaart inderdaad, zoals je zegt. In 1912 was Gasselte-Nijveen de vierde plaats van Nederland... als het gaat om het aantal ingeschreven schepen. Dat is bijna niet voor te stellen, zo midden in... Nou ja, in het land, wat dat betreft. Na 1920 liep dat allemaal een beetje terug. En ook zelfs na de Tweede Wereldoorlog zijn de meeste kanalen ook gedempt. Maar nog steeds kun je schipperswoningen in het dorp vinden. Dus er zijn nog wel allerlei tekenen van die scheepvaart. Verder heb je ook nog molen, korenmolen De Juffer. Er zijn verschillende natuurontwikkelingsprojecten rondom Gasselte-Nijveen. Er zijn verschillende bossen aangelegd. Er ligt nog een recreatiepark, het Hunsepark.
0: Ja.
1: Was ook ooit een spoorlijn met een eigen station ook. Mm-hmm. Zelfs een belangrijk spoorwegknooppunt, heb ik ook nooit geweten. Maar dat is inderdaad ook allemaal al niet meer. In 1972 is die hele spoorlijn daar opgebroken.
0: Ja.
1: En zie je er denk ik niet zo heel veel meer van terug.
0: Mocht jij nou mooie verhalen weten... van Gasselte-Nijveen, van de historie of van het nu. Dat kan natuurlijk ook, hè? Als er nu leuke dingen georganiseerd worden... waarvan
1: zeker.
0: Je denkt van, oh, dat wil ik wel even in de picture zetten. App ons maar even, 0592-331188. Bellen kan natuurlijk ook. Of anders spreek Robert even aan. Want ik denk dat hij, nou, wat zal het zijn... met een minuut of 10, denk ik wel, het dorp in rijdt. Onze auto is gewoon niet te missen. Staat gewoon heel groot ook op Jacob.
1: Ik de andere wagen. Denken met welke auto is hij. Nu. Het is niet de opjakbak,
0: maar wel RTV Drenthe.
1: Ja, rood valt op.
0: Ja, precies. Dus je kan Robert altijd even aanspreken. En voor de rest, laat ons maar weten wat er gebeurt allemaal of gebeurd is in Gasselte-Nijveen. En waar moet Robert dan ook echt even kijken? Hè? Wat zijn de hoogtepunten?
1: En hij heeft straks natuurlijk nog zijn opdracht.
0: Ja, ook nog.
1: Dat moet hij ook nog zien te volbrengen.
0: Ja.
1: Misschien dat mensen kunnen helpen.
0: Ja. Maar dat over later meer. Na ene meldt hij zich eerst vanuit de keuken bij Jolanda. Jolanda Beuving die aan het koken is. Stamppotbuffet was ze aan het maken voor de 20 man die allemaal naar het Boerenrockfestival gaan deze tijden. Dus Gasselte-Nijveen staat centraal. Wij duiken er nog weer even in. We gaan nog op zoek naar het laatste nieuws uit Gasselte-Nijveen. Wat we daar gemeld hebben. Bekende mensen hebben natuurlijk ook nog. Zijn die er in Gasselte-Nijveen?
1: Oeh, ga ik induiken?
0: Ik weet eentje. Sowieso wel. Nee, die ken jij ook. Ja, weet ik zeker. Jij kijk maar aan. Jawel.
1: Ik heb
0: laatst nog een advocaatje van de gat.
1: Nog meer vraagtekens hier. Ik heb nu echt nog helemaal geen idee.
0: Later meer.

0: hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
2: Kurk 24.
1: Kurk24.nl.
3: Ze zijn er weer.
4: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
5: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
6: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Farmers Defence Force, een van de organisatoren van het boerenprotest in Den Bosch, roept boeren op om bij de terugreis niet de snelweg op te gaan met hun trekkers. De manifestatie is inmiddels afgelopen. Aanleiding voor de oproep is het ongeluk dat eerder vanochtend gebeurde in de file die op de A59 ontstond omdat er trekkers op de snelweg reden. 4 auto's botsten op elkaar, er vielen 2 doden en een onbekend aantal mensen raakte gewond. De A59 in de richting van Den Bosch is voorlopig afgesloten. Nederlanders gaan er volgend jaar iets op achteruit. Bij ongewijzigd beleid daalt de koopkracht met 0,3%, blijkt uit de nieuwste ramingen van het Centraal Planbureau. De economie groeit volgend jaar nog wel met 1,2%. Volgens het CPB is dat best goed, nu er in de wereld zoveel spanningen zijn. De nieuwe CPB-cijfers zijn het startschot voor de onderhandelingen tussen de politieke partijen voor de miljoenennota. De Franse Belastingdienst is gehackt. Daarbij zijn de gegevens van bijna 700.000 belastingbetalers buitgemaakt. De hack was eind juni, maar werd deze week pas ontdekt nadat de hackersgroep met een claim was gekomen. Hoeveel en wat er precies door de hackers is geëist, is niet naar buiten gebracht. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op het terrein van waaruit veerdiensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. En het weer zonnig en erg warm. Van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui. Temperatuur morgen 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Je geniet van stralend sanitair met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
13: Reis weer met Golden eSIM.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
13: Reis slim met Golden eSIM.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
16: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
17: Hij is onderweg.
16: Wie?
17: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
16: Top. Koffietje, ik trakteer.
17: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
18: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
19: Drenthe.
7: Anouk in de middag met

0: toch? Heel veel lekkere zomerse muziek. The Lion Sleeps Tonight op Radio Drenthe.
1: Even buurten.
0: Buurten in Gassel ten Nijveen. Zometeen gaan we schakelen met Robert. Want ik hoorde dat hij de locatie al heeft bereikt.
2: Ja.
0: Hij heeft een afspraak bij Jolanda. Jolanda die op dit moment aan het koken is voor 20 man. Allemaal boerenrockgangers. Het festival dat aan de gang is. En Jolanda die is onderdeel van de vriendengroep. En die zegt, jongens, we gaan lekker feesten. Maar ik kook voor jullie al die dagen. En haar tante Roelie die zei van, Robert mag vast wel even langskomen. Nou, zometeen schakelen we even naar de keuken.
2: Ja, ongetwijfeld.
0: Maar een van de dingen dat we ook altijd even gaan doen is dat we gaan kijken naar het laatste nieuws dat wij bij RTV Drenthe hebben gemeld over de plek waar Robert is. In dit geval dus Gassel ten Nijveen.
2: Ja, ik heb even uitzoekwerk gedaan. Het is eigenlijk nog helemaal niet zo heel lang geleden. Namelijk 6 augustus was het allerlaatste nieuws uit Gassel ten Nijveen. En dat ging over staalslakken. Gemeente Aarnhunsen liet onderzoeken of er van die giftige staalslakken zijn gebruikt onder wegen. Nou, op 6 augustus brachten we dat er ook onderzoek is gedaan naar de weg tussen Gasselte en, jawel, Gasselte-Nijveen. Dat is allemaal onderzocht, maar die giftige staalslakken zijn daar niet gevonden. Dus dat was goed nieuws, denk ik, in dit geval.
0: Ook, wat is dat ook alweer, staalslakken?
2: Ik heb het niet meer helemaal voor mijn neus precies, maar dat is inderdaad wat gebruikt is in de industrie.
0: Ja, heeft niks uiteindelijk met echte slakken te maken.
2: Nee, absoluut niet. Nee, dat komt uit de industrie. En dat is dan gebruikt als een soort ondergrond voor wegen. Maar sommige van die staalslakken zijn dus giftig.
0: Ja.
2: Dat is dus landelijk, is daar groot onderzoek naar gaande. Maar goed, dat was in de gemeente Aarnhunsen en dus ook bij Gassel ten Nijveen. Maar ook dit jaar in het nieuws. 3 verdachten die voor de rechter stonden voor bankhelpdeskfraude. Die verdachten kwamen niet uit Gassel ten Nijveen, maar werden daar wel opgepakt. Want ze waren met die praktijken bezig vanuit een vakantiehuisje in Gassel ten Nijveen.
0: Is ook zo, daar staat me wat van bij.
2: Nou, dat was eigenlijk al in december. Eerder dit jaar was een rechtszaak. Maar vorige maand, precies een maand geleden zelfs, 14 juli, was een hoger beroep in deze zaak. De uitspraak daarin. En er zijn celstraffen opgelegd tot 3 jaar voor de 3 verdachten. We hadden het wel even over die scheepvaart ook in het dorp. Ook dat was dit jaar in het nieuws, want er is nog geprobeerd om een vaart terug te krijgen in het centrum. Onder meer de dorpscoöperatie in Gassel ten Nijveen wilde dit graag. Gemeente Aarnhunsen heeft onderzoek gedaan of het plan haalbaar was. Maar vorige maand werd duidelijk dat het al met al te duur is. Want dat zou minimaal 5 miljoen euro gaan kosten om dan weer zo'n vaart open te graven. Mm-hmm. Dwars door het centrum van Gassel ten Nijveen. Wil je nog meer?
0: Ja.
2: Ik heb nog meer leuke berichten, want zoveel is er dus toch blijkbaar te vertellen. Ja. In april hadden we nog een leuk verhaal van sportcollega Karin Mulder. En dat ging over de motorsportbroers Bas en Colin uit Gassel ten Nijveen. Zij maakten in het voorjaar hun debuut in de zijspan. En dat deden ze in Frankrijk. En dat ging best wel goed, volgens mij een tweede en een derde plek. En ze zijn ook heel ambitieus. Een heel verhaal met ze, want ze willen echt WK's gaan rijden.
0: Dat is toch super mooi als je dat als broers kan doen.
2: Ja, ze zijn ook gaan trainen, volgens mij met Benny Streuer. Natuurlijk heel bekend in Drenthe vanuit de zijspan. Dus leuk verhaal met deze jongens. En we hadden ook afgelopen winter nog een mooi verhaal over jongeren in het dorp die een eigen jeugdhonk wilden, zelf daarmee aan de slag zijn gegaan. En het is ook gelukt, want ze hebben nu een eigen jeugdhonk in dorpshuis De Spil. En ook daar zijn ze helemaal blij om de jeugd het dorpshuis in te halen. Want dat is goed voor de toekomst van zowel het dorp, maar ook zeker van dat dorpshuis.
0: Leuk. Gassel ten Nijveen staat centraal. Straks hoor je er meer over.

0: De Carpenters, Jambalaya.
1: Even buurten.
0: We buurten in Gasselte-Nijveen vandaag. En Robert zit buiten aan tafel bij Jolanda. Jolanda woont in Gasselte-Nijveen. En die is iets bijzonders aan het doen.
2: Nou, ja, bijzonder kun je het rustig noemen. Jolanda die zit hier tegenover mij rustig eerappels te schilderen. Nou is het eerappelschil aan zich voor een Hollander natuurlijk niet heel bijzonder. Maar wel wat er de afgelopen dagen en de komende dagen allemaal nog op het programma staat. Want wij bent in Gasselte-Nijveen aanbeland inmiddels. En ja, niet heel ver hier vandaan vindt het Boerenrock Festival plaats op dit moment. Ja, en daarvoor is Jolanda eigenlijk aan de eerappels schilderen. Vast niet voor alle festivalgangers die daar heen gaan. Want dan heeft de zaak met de eerappels behoorlijk te klein. En 5 kilo niet genoeg, denk
3: ik. Daar ben ik ook bang voor.
2: Ja, daar ben ik ook bang voor, ja. Hé, hey, maar jij kreeg wel eten straks. En die bent nou geloof ik, nou ja, zich god weet wat aan het doen daar op het terrein. Ja,
3: ze zijn nu aan het voorbereiden voor de crosswalk. Nou, met crossauto's, die moeten allemaal gekeurd worden. Dus dat doen ze nu.
2: Yeah.
3: En dan ja, komen ze eind van de middag, dan komen ze deze kant op. En ja, dan met een hongerige buik. En dan probeer ik daar weer wat voedzaams in te stoppen, zodat we daar nog weer door kunnen.
2: Ja, want je vertelde net, ik kreeg straks 24 man ongeveer over de vloer.
3: Ja, 24.
2: Hoe is dat in hemelsnaam tot stand gekomen?
3: Nou, we kwamen met een Van Musselkanaal, kwamen ze altijd daar op de Boerencross, helemaal prima. En op een gegeven moment werd hier het verzamelpunt.
2: Ja, alleen dus een linkies met
3: mijn zusje, die heeft daar een grote groep. En de jong, die maakt ook altijd voor de specialklasse. En zo hebben ze van alles en wat gemaakt. En dat werd dan hier al verzameld op de woensdag. En dan sloten ze vanaf donderdag hier zo aan in de rij. Dus ja, dit was een beetje de uitvalsbasis. Maar je loopt daar de hele dag op het terrein rond. Er zit tussen de aggregaten, tussen het lawaai. En dan is het wel fijn om even een rustpunt te hebben. Dus toen is dit een keer bedacht. En nou ja, dat beviel eigenlijk zo goed, dat ze zeiden, wil je dat wel weer doen? Nou, ja, inmiddels is dit geloof ik jaar 4. En dan heb ik inderdaad na drie avonds heb ik eters over de vloer. En dat, de groep was in het begin wat kleiner, maar inmiddels is het inderdaad tussen de 20 en de 25 man.
2: Ja, die kun je allemaal kwijt hier?
3: Ja, een beetje knus, maar dat is wel gezellig.
2: Op de grond zitten er ook bij natuurlijk.
3: Ja, een stoel erbij, een kratje bier erbij, ja. Dat maakt allemaal niks uit. Iedereen die krijgt een bord op schoot en nou, prima.
2: Ja. Waarom doe je dit? Is dat gewoon goede tierigheid?
3: Die jongen die zijn hartstikke druk bezig met al die auto's. En daar heb ik eigenlijk niet zoveel tijd voor. Maar dan is dit mijn aandeel in de feestvreugde. Hè? Dan is iedereen, krijgt een beetje fatsoenlijk eten. Want het eten daar is natuurlijk prima. Ja. Maar ja, het is ook duur, dat is simpel zat. Ik ga daar even met 3 AMZ eten. Maar, en dat is ook leuk. Maar dit is eigenlijk ook gewoon daarom een beetje geboren. Hè? Het is voedzaam en nou, dan kan iedereen weer met een fatsoenlijke maaltijd misschien het weekend iets beter doorkomen. Dat je zondag niet zo brak bent als je misschien anders bent.
2: Nee, nou, ik kan me het voorstellen. Want, ja, want als jij door op dat festivaltrein loopt, ja, je bent er zelf ook al jaren west natuurlijk. Ja. Vorig jaar waren wij er ook in uitgebreide getalen. Dan heb je wel zin in een beetje rust.
3: Ja, nou dat. Al dat lawaai van die aggregaten. En dat zoemt natuurlijk de hele dag. En het is allemaal hartstikke gezellig.
2: Ja.
3: En
2: daar het is nergens stil.
3: Maar het is nergens stil. Nooit één keer. En dan is dit inderdaad gewoon wel hem lekker. En als je dan inderdaad het eten op hebt en de koffie staat op tafel, nou, dan is het helemaal prima.
2: Ja.
3: En dan kun je daarna het feestgedruis weer in.
2: Ik zul hier helemaal niet meer weggaan.
3: Nee.
2: Het liefst ook plakken, merk je dat ook?
3: Oh, de een wat langer dan de ander. Hè. Dan moeten ze nog wat doen aan de auto's. Ja, dan gaat de een die gaat wat sneller weg. Ja. Of de een gaat nog even naar huis om te douchen. En die komt al schoon weer het festivalterrein op.
2: Ja, maar jij gaat zelf natuurlijk ook, hè?
3: Ja, tuurlijk.
2: En dat is op een gegeven moment met de les, is het nou fort en...
3: Nee. Dat loopt uiteindelijk wel los en iedereen die vindt zijn weg ook wel. Weet je, het huis staat gewoon open, dus ik krijg wel wat hulp met opruimen en zo. Nou, op een gegeven moment stap ik ook onder de douche en als ik klaar ben om te gaan, dan gaan we.
2: Ja.
3: Het festival loopt niet weg, ik kom vanzelf.
2: Nee, precies. Ja. Hey, en heb jij de maal, want de appels had me nu de maal die er een klein beetje naar baan past. Want ik weet dat wij vroegen van de jeugdvakanties, waarom kwamen moeders de eerste dag dat we weer in huis waren, wel iets gezonds op tafel staan.
3: Ja, nou, je moet natuurlijk voor een grote groep koken, dus je gaat niet je aardappels opbakken en zo. Dat is helemaal niet handig. Maar gisteren stonden lasagne en macaroni op menu. Nou, vandaag stampot andijvie en hutspot.
2: Oh.
3: Met speklapjes en rookworst. Ja. Ja, en morgen staat een nacho schotel op menu. Nou, dat is allemaal, dat is voor grote hoeveelheden prima te maken.
2: Ja. En wat is nou voor het allergezelligste?
3: Ja, gewoon dat je je krijgt natuurlijk de verhalen van daarmee. En even gezellig houden met z'n allen. En ja, dan is de groep is zo'n, het zijn allemaal verschillende mensen, maar dat is mooi als je dat hier met z'n allen aan tafel zet. Nou, dan krijg je een heel leuke gesprek.
2: Ja.
3: En dan word ik er blij van, dat dus iedereen daarvan geniet. En denk, nou, dat is mooi.
2: Ja. Ja. Nou ben ik een klein beetje in het beeld, denk ik, Jolanda. Het is al dagen zo dreug als worst, om zo maar in te zeggen. Die jongen die komt natuurlijk terug en die zit helemaal in de stof. Ziet eruit als varkens, of niet?
3: Oh ja, dat doen ze. Maar ja, maar dan zeg ik wel ook, de douche staat hier. Als je denkt wat ik wil doen, dan gaan we doen.
2: Een heerlijk rustpunt dit.
3: Maar dat kan allemaal hier. Ja. Dat kan allemaal.
2: Nou, ik ben benieuwd hoe dat er vanavond allemaal aan toe giet. Het is in ieder geval een prachtige oase hier in Gazeltenijveen om even tot rust te komen van het legendarische Boerenrock Festival waar Achterhoes plaatsvindt. Maar Anouk, er brandt mij nog een opdracht in de bus. En die zal ik straks, want ik zeg wel, de bus is niet helemaal waar, er ligt nog geen auto. Die zal ik straks eens even open gaan maken. Want ik zit al, hè. Ik loop op de reservekraan van de brandstoftank. En jij hebt met er alleen maar tent op maakt van neem iets met. Dus ik heb de auto vol met zonnebril gehoord. Ik heb geen idee of ik er wat aan heb, want ik weet nog niet wat de opdracht is, maar we zullen straks eens hem kijken. Dus lust hem met en dan hoor je me met een paar minuten wel weer.
0: Helemaal goed. Ga ik een plaatje draaien en dan hoor ik jou na de plaat wel weer die envelop openen. Tot zo.
2: Yo.
1: Radio Drenthe.
4: Even buurten.
1: Anouk.

0: Jack and the Weatherman, Till the Sun Comes Up.
1: Even buurten.
0: Hij zat buiten aan tafel bij Jolanda in Gasselte Nijveen en rende even naar de auto toe die voor aan de weg stond, want daar zat die envelop nog in, hè Robert? Die envelop met een opdracht.
2: Ja, ik ben ook eigenlijk. Het is veel te warm om me drak te maken. Dus ik heb het hele zwikkie maar gewoon laten staan. En ik zit hier nog altijd. Ik ben alleen even naar de auto lopen om die opdracht los te maken. Jolanda zit nog altijd ding over mij eerappels te schilden. Jolanda's dochter. Die stiet hier in de tuin met inmiddels vriendin, geloof ik, denk ik.
3: Ook dochter.
2: Ook de, oh, sorry. Ook een dochter. Twee dochters. Nou, met boerenrakbril op. Dus dat is allemaal hartstikke goed. Jullie bent de getuige van Wichter dat deze opdracht nog dicht zit, hè? De envelop. Hij is gesield, Jolanda zegt hartstikke. Dus dat dit allemaal geen deurgestoken kaart is. Ik heb dus geen idee wat erop ziet. Dan ik trek het zegel los. En wij zullen eens even kijken. Wat voor fantastische opdracht. Met nog helemaal het randje van de afgrond geduwd tegen de vakantie aan. Nou, daar komt hij. Het is tropisch warm vandaag. Maar zouden er nog mensen daar waar jij bent rondlopen in een lange broek? Vindt er 5. Nou, ik ben de eerste.
0: Je rekent jezelf natuurlijk mee. Nee, gas op de vingers.
2: Ah, maar het stikt mijn vakantie aan. Dus nou, oké, doe maar dan. We gaan 5 mensen zoeken met een lange box aan. Jullie hebben allemaal, ja, allemaal korte broeken. Ja, allemaal korte broeken. De hond die heeft geen broek aan, dus dat telt ook niet. Cameraman Gert Enzing komt er inmiddels net aan rieden. Ik zal kijken of die een lange broek aan heeft zo. Oké, we gaan ons best doen, Anouk. En ik heb de deus vol met zonnebril achter een auto liggen. Dus wij gaan gewoon op pad en we gaan mensen zoeken die een lange box aan hebt. En dan wellicht dat wij er tegen het einde van, hoe laat is het inmiddels? 2:30 of zo. Ja, nou ja.
0: Voor 3.
2: Tijd om groen te vinden, precies. Die een lange box aan hebt.
0: Ja, 5. Succes!
2: Ah!

0: Hey Tess.
1: Hey, leef je weer een beetje naar gisteren?
0: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
1: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
0: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
1: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
2: Top! Jij blijft Bob.
3: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
4: Museumcollectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museumcollectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
5: Half twee geweest. Het laatste nieuws uit de provincie. Herman Boer praat ons bij.
6: Ja, goedemiddag. Ja, een landbouwvoertuig staat vanmiddag in de brand op de Spierigerweg, de N855 bij Dwingelo. De provinciale weg is daarom afgesloten voor verkeer. Verschillende brandweerposten zijn uitgerukt om het vuur onder controle te krijgen. En ze proberen onder meer te voorkomen dat bomen langs de weg vlam vatten. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Villa Expert Care voldoet voor nu aan de eisen van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dat laat de inspectie weten. Zo zijn zorglocaties in Vleuten en Waalre opgeheven en wordt er voor zieke kinderen die hier zorg kregen een alternatief geregeld. Wel blijft de inspectie toezicht houden op de zorgvuldige overdracht van de kinderen naar hun zorg ergens anders. De ouders trokken eerder dit jaar aan de bel over de zorg bij Villa Expert Care, die onder druk komt te staan door sluiting van locaties. In de villa in Wezep verblijven regelmatig 6 Drentse kinderen die zorg nodig hebben. Dit weekend rijden er geen treinen tussen Meppel en Zwolle. Onder meer bij Staphorst wordt er aan het spoor gewerkt. En ook als je niet met de trein reist, let dan op, want verschillende spoorwegovergangen zijn tijdelijk dicht. Dus ook ander verkeer kan overlast ervaren. Eerder deze zomer waren er ook al spoorwerkzaamheden, en dat gebeurt ook nog in het weekend van 5 tot en met 7 september. Voor de treinreizigers tussen Meppel en Zwolle worden bussen ingezet. En Katja Stam uit Kleindijk en haar beachvolleybalpartner Raisa Schoon hebben vanochtend de kwartfinale bereikt bij het EK beachvolleybal in Polen. In de achtste finale wisten ze het Duitse koppel Müller-Tillmann te verslaan. Tweede set werd nog nipt verloren, maar in de beslissende derde set werd het 15-12 voor Stam en Schoon. In de kwartfinale, straks om 14:00, treffen ze de tweeling Anna en Katarina Pavelkova. En die tweeling komt uit Tsjechië. Nou, ook die wedstrijd blijven we natuurlijk volgen. Ook het sportnieuws vind je natuurlijk terug via onze app en op rtvdrenthe.nl.
5: Herman, dankjewel. Het weer nog, Roland van der Zwaag.
7: Tropische hitte komt wel vaker voor in augustus, maar een dagrecord zit er zeker wel in. Die is nu al overschreden, maar we gaan vanmiddag naar de 34 tot 35 graden. Dat bij een zwakke westelijke wind. Nou, vanavond als de zon ondergaat, zo richting 9 uur, dan is het serieus lekker buiten. Zomerse warmte wordt dan ingewisseld langzaam voor temperatuur onder de 20 graden bij een matige noordwestenwind. De zon die blijft, komende nacht is het onbewolkt, en dat bij een graad of 16 als minimum.
8: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
11: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
12: Rustig, adem
11: ja,
12: in,
11: maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
12: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Hey Remo!
14: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Hey, Remon!
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
16: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.

0: Radio Drenthe, bijna 13:45 is het. Wij punten in Gasselte Nijveen. En Robert was net bij Jolanda even op visite. Jolanda die woont in Gasselte Nijveen. En was voor 25 man stamppot aan het maken.
1: Ga er maar aan staan.
0: Wat was nou hutspot en andijvie, geloof ik, hè?
1: Ook nog keuze, ook nog.
0: Ja.
1: Ja, lekker, joh.
0: En alle aardappelen zelf geschild.
1: Ja, wij zeiden al tegen elkaar, oh, wij zijn dan echt veel luier. Want dan kopen we van die al geschilde aardappelen, ja, die al een beetje gekookt zijn en zo.
0: Maar dat zijn wat zakjes die maar, je dan moet,
1: ja,
0: hebben.
1: Ja, dat klopt. Dat is wel zo. En dit is veel lekkerder natuurlijk.
0: Ja, ze heeft een hele grote vriendengroep en ze zijn allemaal vervent boerenrokgangers. Maar er moet natuurlijk wel een beetje gezonde maaltijd in. Dus dat was Jolanda aan het doen. Robert heeft ook een opdracht te vervullen in Gasselte Nijveen. En daar kan je hem eigenlijk wel een beetje bij helpen. Want woon je daar in die omgeving of in Gasselte Nijveen zelf? Dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn. En heb je een lange broek aan, schiet Robert dan even aan. Want zijn opdracht is, vind 5 mensen in lange broek in Gasselte Nijveen. En hij heeft ook 5 zonnebrillen mee. Dus iedereen met een lange broek, dachten wij.
1: Je kunt ook nog beloond worden.
0: Ja. Dus schiet hem even aan. Je ziet hem misschien wel rijden daar in zijn autootje of rondlopen. Cameraman Gert is er ook bij.
1: Ja.
0: Dus Gasselte Nijveen staat centraal vandaag. Een van de onderdelen is ook dat we altijd even gaan kijken naar bekende mensen uit die plaats waar Robert is. Nou.
1: Ja, jij had al een cliffhanger en ik had geen idee. Je had het over van ze is laatst nog in het nieuws geweest. En ik heb nog een advocaatje van haar gehad. Ik had werkelijk geen idee. Maar verschillende luisteraars in de WhatsApp die hebben mij inmiddels al op de hoogte gebracht over wie jij het had.
0: Ja.
1: Want dat is boerin Agnes.
0: Ja. Ja, de bekendste boerin, misschien wel van heel Nederland.
1: Ja, bekend geworden natuurlijk door Boer Zoekt Vrouw. Niet meer bij die man die er toen uitkwam, maar inmiddels helemaal gelukkig. En kindjes volgens mij.
0: Ja.
1: En ook wel echt een soort boegbeeld volgens mij ook, ja, voor de boeren nu.
0: Ja.
1: Zo treedt zij ook echt wel op wat dat betreft. Maar ja, die woont inderdaad in Gasselte Nijveen.
0: Ja.
1: Verder vond ik wel wat namen misschien niet zo bekend bij het grote publiek, zoals boerin Agnes dat wel is. Maar kwam onder meer politicus Hendrik Adams tegen. Nou, die man komt uit 1900, dus leeft ook al niet meer. Hij zat namens de Boerenpartij in de Eerste Kamer. Was wel heel kort trouwens. Verder wel een mooi verhaal. 2 verzetstrijdsters, namelijk Dien Post Salomons en ook haar zus Mien Post Salomons. Zaten allebei in het verzet in de Tweede Wereldoorlog. En misschien kun je haar ook kennen. Dien die trouwde met verzetstrijder Johannes Post. En haar zus Mien trouwde met weer zijn broer Johannes. Dan weet ik even zijn naam niet staan. Ik heb hier Johannes, maar dat is in ieder geval de broer van Johannes Post ook weer.
0: Ja,
1: dus 2 zussen die
0: namen,
1: met 2 broers trouwden. Niet geboren in Gasselte Nijveen, maar wel in ieder geval daar gewoond of nog steeds wonende voormalig profwielrenster Debbie Mansveld. En jij vond nog meer in de sportwereld, hè? Jorrit Kunst, oudspeler van VV Gasselte Nijveen, maar speelde onder meer bij FC Emmen en FC Groningen.
0: Ja. Nou gebeurt er iedere zomer ook van alles in dorpen bij ons in de provincie. Wat gebeurt er in Gasselte Nijveen? Als jij dat weet, laat het ons even weten. App of bel 0592-33-1188. Wat zit er nog allemaal aan te komen qua festiviteiten in Gasselte Nijveen?

0: Jérôme, c'est moi.
1: Even buurten.
0: We gaan even weer gauw naar Gas op de Nijveen. Daar loopt Robert rond samen met cameraman Gert Ensing. Robert is op zoek naar mensen in een lange broek in Gas op de Nijveen. Dat is de opdracht van vandaag. Vindt er 5. Heb je er al eentje, Robert?
2: Ja, ik heb eigenlijk al 2. Dat is cameraman Gert Ensing die een lange broek aan heeft. En ik zelf heb altijd een lange broek aan, omdat ik geen korte broeken bezit. En de korte broek die ik wel bezit, dat waren eerst lange broeken met een piep eraf knipt. En het is meer rafels dan broek. Dus dat mag ik van mijn vriendin niet meer aan. Dat waar ik en daar heeft ze eigenlijk wel een beetje gelijk aan. Maar goed, wij hebben een mevrouw van die naast mij stiet. Ja, je bent net zo gek als ik, hè?
3: Ja, ik heb een lange broek aan. Dat klopt. Ja.
2: Waarom?
3: Waarom? Nou, ik was nog lekker aan het werk vanmorgen. En waar ik werk is het wel wat frisser, lekker koud. Dus ik dacht, vandaar mijn lange broek.
2: Ja. En durf je te vertellen waar je werkt? Is dat in een koelzaal of een geairconditioneerde ruimte? Of wat?
3: Nee, het is in mijn eigen praktijkruimte. Oh. Ik heb een eigen astrologie praktijkruimte.
2: Oh, sorry, nog één. En wat voor?
3: Astrologie.
2: Astrologie. Ah, juist. En want het bent astrologisch misschien wel hele spannende dagen geweest met de zonsverduistering, of niet? Of heeft dat er niks mee te maken?
3: Ja, heeft er ook wat mee te maken. Want er zijn zo ontzettend veel stromingen. Daar heb ik me niet zozeer mee bewust mee bezig gehouden. Okay. Maar natuurlijk was het heel bijzonder om die zonsverduistering te kunnen zien.
2: Ja, heb je nog bekeken?
3: Ja, ik heb hem ook nog even bekeken, ja. Ja.
2: Ik heb geen eclipsbril, maar ik heb wel echte RTV Drenthe zonnebril. Ik zul er niet meer recht in de zon kijken, want het... nou ja, we weten allemaal waar deze wegkomen. Het bent geen Remus van €300, zeg maar. Maar die mag ik je geven, omdat je een lange broek aan hebt. En hij nou denkt, waarom? Ja, ik heb het antwoord eigenlijk ook niet.
3: Nee.
2: Maar dat is niet...
3: Dat is gewoon zo.
2: Ja, dat is gewoon zo.
3: Ja,
2: ik heb het antwoord. Maar dat is mijn opdracht vandaag. Zoek 5 mensen met een lange broek. Nou, je bent de eerste.
3: Nee,
2: dus,
3: ja.
2: Okay, ja, dus gefeliciteerd. Ja.
3: Nou, dankjewel. Mijn dag is weer helemaal compleet.
2: Jij ziet er nog één? Waar zie je nog één?
3: Ja.
2: Nog één. Meneer. Zo. Oh, dat... Ik loop even naar hem toe, gauw. Dan ren ik. Sorry hoor, ik moet even, want hoe eerder ik de opdracht gehaald heb, hoe beter het is. Ik mag jou een zonnebril overhandigen, omdat je een lange broek aan hebt. Vind je dat nou niet fantastisch?
4: Ja.
2: Kijk eens even. Ja. Een echte RTV Drenthe zonnebril. Moet je voor het werk een lange broek aan, of ben je net als ik gewoon ook een beetje gek?
4: Voor werk.
2: Ja, hè?
4: Ja.
2: Je hebt een korte broek aan gehad.
4: Ja, met deze ruimte.
2: Ja, gelijk heb je. Ja, doe maar. Maar goed, ik heb hem ook voor het werk aan. Dus, maar ja, die kun je opdoen als je je buurt om moet. Ik zal er niet recht met de zon in kijken met deze zonnebril, maar die heeft geen mens. Dus, die heeft geen mens.
4: Ah.
2: Dus succes ermee.
4: Dank u wel.
2: Alsjeblieft. Werk ze. Dat wint er al 2, Anouk. En mooi. Heb jij nou een vette lader op jezelf gericht? Oh, die stiet niet ingeplucht. En waarom heb je geen lange broek aan?
5: Omdat mijn lange broek is te warm, Rob.
2: Ja, hè?
5: Ja.
2: Ja, mij ook. Maar ja, goed, ja. Ik zoek mensen met een lange broek aan.
5: Ja, ben je op trekker, hè?
2: Nee, ik ben met auto dit keer.
5: Dacht ik al.
2: Ja.
5: Ja. Ben je op je boel ook zeker?
2: Nee, ik ben hier toevallig een wies in Gassel te neven heen.
5: Ja, nou, ik woon hier al jaren.
2: Ja. Met zin of met tegenzin?
5: Zin. Ja, ja, ik woon hier al eindjes op.
2: En wat is in die 71 jaar het meest opvallende van de oog? Ja, giet dat goed?
5: Ja.
2: Je stapt even van de scoopmobiel af. Ja, dat. Ja. Maar 71 jaar en gaan ze er even in wonen, dat is een hele lange tour. Ja. Maar je bent hier ook geboren en getogen.
5: Jawohl.
2: Wat zijn nou de mooiste punten van gaan ze er even in?
5: Vroeger was hier nog een vaart.
2: Ja.
5: Een duip. Die was doorzoot.
2: Ik heb gehoord dat Gas de Nijveen de grootste havenstad was van West-Europa.
5: Ja, dat was derde home.
2: Oké, dan ben ik iets te grappig of met mijn uitspanning, maar...
5: Nee, maar dat was nooit grappig, dat was ik.
2: Nee, hè?
5: Nee.
2: Bescheiden jongie.
5: Ja, ik ken jou Jorden.
2: Is het zo?
5: Ja. Ik ben ook een hobby Anouk geweest.
2: Oké, nou, die hangt aan de andere kant van de microfoon, dus die kan je ook horen.
5: Oh, hard Anouk?
2: Ja.
5: Oh, hard.
2: De groen doen we dan kan dat.
5: Anouk, de groen van Roer Raadmaker, ik heb die nog op de beeld staan.
2: Nou, Anouk, dat kun je ook met een goed gevoel de groeten terug. Ja, jij kan de niet horen, maar ik kan er wel horen. Groetjes! Hoi! Hoi! Ja, top! Nou, hartstikke goed. Die gaat weer naar de astrologiepraktijk. Wij gaan nog mensen zoeken, Roel. Je mag wel even helpen, anders met die een lange broek aan hebt. Dus als je een groen ziet nou, met een lange box aan...
5: Nou, dan moest hij maar boven de rak weten. Maar dan zal hij allemaal geen box aan.
2: Dat is niet meer de gas als de neef heen, dus dat telt mijn opdracht niet.
5: Nee.
2: Ik moet 5 mensen zoeken met een lange box aan.
5: Nou, in dagwinkel dan.
2: We gaan straks even naar dagwinkel kijken. Dat vind ik een goed idee. Ja, dat gaan we doen. Wij schakelen even terug naar de studio richting Anouk. En dan kijken we hem op de tiet. En dan zullen we hem ons best doen om nog 3 mensen te vinden met een lange box aan. Of dat gaat lukken, het zal er hem hangen.
0: Hartstikke goed bezig. Ah, je hebt nog even. Hè? Het is nog geen 2 uur, dus je hebt nog een uur te gaan. Succes!
2: Oh, ik zie weer een.
0: Yo! Doei!

0: 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
2: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1 bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
3: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 2 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet roept boeren op om niet meer op de snelweg te demonstreren. Dat levert gevaarlijke situaties op, zeiden ministers Heerma van Binnenlandse Zaken en Karremans van Infrastructuur. Vanmorgen reden boeren met trekkers over de A59 naar Den Bosch. In de staart van de file botsten 4 auto's op elkaar. 2 mensen kwamen om het leven, 6 mensen raakten gewond. De boeren waren op weg naar het debat in het Brabantse provinciehuis. In dat debat werd een minuut stilte voor de slachtoffers gehouden. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Bekende uitspraak van hem was: ik heb ook altijd pech. Beyer speelde ook in Het Zonnetje in Huis, Flodder, Kees en Co, Vrienden voor het Leven en Goede Tijden, Slechte Tijden. Hans Beyer was 78. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Gielserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee is het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in De Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus ooit is gemeten. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan gelijk maar het weerbericht. Zonnig en heet, 30 tot 37 graden. Vanavond in de kustprovincies een verkoelende noordwestenwind. Morgen wolkenvelden, in het noorden en westen een bui. En 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: We gaan het zo meteen spelen. Tientje of tombola.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
11: Geeft ruimte.
7: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
13: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
14: Radio Drenthe. Anouk in de middag met

0: Barry White. You're the first, the last, my everything.
1: Vriendje of tombola.
0: Mijn laatste deze zomer.
2: Ja, die van mij ook zeker. Ja. Ja, ik had deze week ook de eerste. Dus ik prop het gewoon in één week. Maar,
0: 4 weken lang hebben wij Tientje of Tombola gespeeld. Ja. 4 weken lang stond de grote kauwgomballenmachine zeg maar, in de studio. Gevuld met balletjes en daarin allerlei prijzen. Nu gaan we nog een keer spelen. Vanmiddag nog een keer. En morgen nog 2 keer.
2: En er zitten behoorlijk wat prijzen in. Want er zijn dit jaar ook echt meer prijzen dan dat er uiteindelijk uitgaan. Want volgens mij zitten er nog een stuk of 20 balletjes in ook op dit moment.
0: Ja, met mooie prijzen ook nog. Vanochtend is er nog een saunabon uitgegaan.
2: Ja, daarna hadden we een sticker set.
0: Ja.
2: Ook leuk, wel iets andere orde grootte. Maar zeker leuke prijzen. Ik weet niet precies meer wat erin zit. Maar er staat hier ook nog zo'n mooie haspel. Zit die er ook nog in?
0: Ja, zit er ook nog in. Ja.
2: Dat vind ik ook wel handig hoor.
0: Ja, zo'n tuinslang haspel vooraan de muur.
2: Maar die bidons zijn ook leuk, die flesjes.
0: Er zit van alles nog in.
2: Ja.
0: Wil je kans maken op een van die prijzen? Luister dan goed naar Herma. Want Herma heeft een vraag die gaat over onze provincie. Als je het antwoord weet, dan kan je naar de studio bellen. 0592-33-1188.
2: Ja, we hadden vanochtend ook al een vraag over hunebedden. En ik blijf een beetje in dat thema. Want 1 hunebed in Drenthe is privébezit. Alle anderen zijn namelijk van de staat. Maar waar ligt dit privé hunebed? Dat willen we graag van jou weten.
0: 0592-33-1188. Veel hunebedden bij ons in de provincie, maar eentje is privébezit. Waar ligt die? Als je het antwoord weet, kan je nu bellen.

0: Julien Clerc op Radio Drenthe en Helen. Tientje of tombola. Geen Helen, maar Geke heb ik aan de lijn. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hallo Geke, waar bel je vandaan?
1: Van de Vriendijk, Havelte.
0: Uit Havelte?
1: Ja.
0: Ah, hey, Geke, wat was je met dit warme weer aan het doen? Zeg alsjeblieft niks.
1: Nou, niks. Het gaat op de iPad. Het is me allemaal veel te warm.
0: Oh, dat is ook het enige goede antwoord, hè? Gewoon niks doen vandaag.
1: Gewoon niks doen.
0: Een beetje schuifelen, een beetje niks doen. Was je een serietje?
1: Naar de koelkast.
0: Ja, precies. Kruipen naar de koelkast. Koelkast inderdaad.
1: Ja, dat komt morgen of morgen. Hè, zo langzaamaan sluieren op de...
0: Ja, precies. Het is nog één dagje een beetje afzien, hè?
1: Ja, daarom. Ja.
0: Heb je een mooi weekend voor de boeg, trouwens, Geke?
1: Rustig.
0: Ja?
1: Ja, rustig.
0: Nou, dat is ook goed. Toch?
1: Is ook wel eens lekker, hè?
0: Ja. Hé, hey, en ja. Op die iPad, was je RTV Drenthe aan het volgen... of had je ons op de achtergrond gewoon op tv of radio aan?
1: TV en radio aan, ja.
0: Helemaal goed. Ja. Herma, hoorde jij een vraag stellen over een hunebed bij ons in de provincie? Herma, kan je hem nog een keer stellen dan misschien?
2: Ja, we hebben natuurlijk allerlei hunebedden in Drenthe. En dat zijn eigenlijk allemaal hunebedden van de staat. Maar er is er eentje in privébezit. Waar ligt dit hunebed?
1: Volgens mij Bester S.
0: Ja! Wist je dat of heb je dat even moeten googlen?
1: Ja, dat heb ik wel moeten googelen.
2: Ja. Nou, dat snap ik. Ik wist dit helemaal niet. Terwijl ik toch volgens mijn gevoel best veel van hunebedden weet. Maar nee, dit is nieuw voor mij.
0: Eentje privébezit.
1: Helemaal niet dat het privébezit kan zijn.
0: Ja. Nee, hartstikke goed, joh. Jij hebt gewonnen. Of een tientje. Dan gaan we het vandaag nog naar je overmaken. Of zeg je, het is een van de laatste mogelijkheden... om toch nog een prijs uit die tombola te slepen. Laat Herma maar even draaien.
1: Draai maar eens een keer.
2: Ja, ik ga de camera klaarzetten voor... moet ik even snel kijken. Oh, dit is... Ik moet zoveel multitasken. Maar ik ga naar de tombola.
0: Jij kan dat, Herma.
2: Ik had het muntje al klaarstaan, want ik ging er eigenlijk al een beetje vanuit. Zo van een van die laatste dagen, dan gaan mensen toch wel voor de tombola. Eens even kijken of er ook een balletje uitkomt. Ja, ik heb volgens mij blauw-oranje wat er komt. En daar is die. Maken. Even kijken. Och, valt me het briefje op de grond natuurlijk. De stress.
0: Wat
2: trommeltje
0: heb jij
2: is al
0: gewonnen?
2: Lang klaar. Ik heb voor jou een saunabon.
1: Nou, lekker.
2: Gefeliciteerd. Nou, die hadden we vanochtend ook al.
0: Geke kan niet wachten op de koelte en wint een saunabon.
1: Oh, maar er komen weer andere tijden, toch?
2: Precies.
0: Ik wou net zeggen, het is altijd lekker, hè? Want hij is wel even geldig. Dus,
2: ben je een beetje van de sauna ook? Vind je dat lekker ook om naartoe te gaan?
1: Ja, een beetje mental sauna. Dat vind ik wel lekker.
0: Oh ja. Okay. Ja, dat verruimt wel. Hé, hey, hartstikke gefeliciteerd. Ik wens je een fijn weekend, Geke. Blijf voor de zekerheid nog even aan de lijn. Dan bespreken we even hoe je zo'n lekkere saunabon krijgt. En geniet ervan. Hè?
1: Ja, dat gaan we zeker doen. Dankjewel.
0: Doei.

0: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramie, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
1: Je eerste huis begint met een helder gesprek. ASN Bank en Heller en Heller helpen starters met inzicht, overzicht en hypotheekadvies. Kijk op Heller en Heller.
3: Bijna 2:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Herman Boer.
4: Goedemiddag. Twee Drenten zijn opgepakt op verdenking van belastingfraude en valsheid in geschriften. Fraude zou draaien om de verkoop van een pand in 2020. Dat werd vermoedelijk voor een te lage prijs verkocht. Aanhouding is gedaan door de FIOD, de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst. Het gaat om mannen van 51 en 53 jaar. Waaruit Drenthe zij vandaan komen is niet bekendgemaakt. De verdachten waren werkzaam in de makelaardij en hebben mogelijk een vervalst tax.

0: prestatierapport gebruikt, waardoor te weinig belasting is betaald. Een landbouwvoertuig is vanmiddag in brand gevlogen op de Spierigerweg, de N855, bij Dwingelo. De provinciale weg is daarom afgesloten voor verkeer. Verschillende brandweerposten zijn uitgerukt om het vuur onder controle te krijgen. En ze proberen te voorkomen dat bomen langs de weg vlam vatten. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend. Villa Expert Care voldoet voor nu aan de eisen van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dat laat de inspectie weten. Zo zijn zorglocaties in Vleuten en Waalre opgeheven en wordt er voor zieke kinderen die hier zorg kregen een alternatief geregeld. Wel blijft de inspectie toezicht houden op de zorgvuldige overdracht van de kinderen naar hun zorg ergens anders. Ouders trokken eerder dit jaar aan de bel over de zorg bij Villa Expert Care, die onder druk komt te staan door sluiting van locaties. In de villa in Wezep verblijven regelmatig 6 Drentse kinderen die zorg nodig hebben. En dit weekend rijden er geen treinen tussen Meppel en Zwolle. Onder meer bij Staphorst wordt er aan het spoor gewerkt. En ook als je niet met de trein reist, let dan op. Want verschillende spoorwegovergangen zijn tijdelijk dicht. Dus ook ander verkeer kan er last van hebben. Eerder deze zomer waren er ook al spoorwerkzaamheden. En dat gebeurt ook nog in het weekend van 5 tot en met 7 september. Nou, voor de treinreizigers tussen Meppel en Zwolle worden bussen ingezet. En tot zover het nieuws. Maar al het nieuws vind je natuurlijk ook terug via onze app en op rtvdrenthe.nl.
1: Herman, dankjewel. Roland van der Zwaag nog met het weer.
2: Tropische hitte komt wel vaker voor in augustus, maar een dagrecord zit er zeker wel in. Die is nu al overschreden, maar we gaan vanmiddag naar de 34 tot 35 graden. Dat bij een zwakke westelijke wind. Nou, vanavond als de zon ondergaat, zo richting 9 uur, dan is het serieus lekker buiten. Zomerse warmte wordt dan ingewisseld langzaam voor temperatuur onder de 20 graden bij een matige noordwestenwind. De zon die blijft, komende nacht is het onbewolkt en dat bij een graad of 16 als minimum.
1: Ja, en onze Robert wil even geen blote benen zien. Waarom niet, dat hoor je zo.
3: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien
6: uit.
5: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
12: Tuurlijk wel.
11: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
13: Anouk in de middag.

0: Get Down On It.
1: Even buurten.
0: 5 heeft hij er nodig om zijn opdracht van vandaag te volbrengen. 2 heeft hij er al gezien, gescoord, zeg maar. Robert, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Vanuit Gassel de Nijveen.
2: Dat klopt. Ja, nogal die een bloedverzengd heet gas de Nijveen, waar de temperatuur inmiddels gevoelsmatig richting de, ja, wat zal het zijn, 60 graden gaat. Wij staan hier op de warme klinkers en ik heb nogal die deus vol zonnebril onder de arm. En er komt nou net weer wat volk aan in, ja, verschillende auto's. Dus die toevallig een jongen met een lange broek. En dan ren ik direct maar even op af, want dan weet ik wel weer hoe het giet. Ik wil die opdracht natuurlijk halen. Dat bent hier een glazen was. En die hebt alle twee toevallig een lange broek aan. En ja, ik mag jullie... Mooi! Ik mag jullie allebei een zonnebril overhandigen omdat jullie een lange broek aan hebben. Ik kan helemaal uitleggen, alsjeblieft, waarom dat is. Maar dat is allemaal veel te ingewikkeld. Dus jullie starten met dit weer nog aan het werk.
3: Ja, zeker.
2: Ja.
3: Ja. Het is wat, hè?
2: Ja, dan is zo'n emmer die met water ook niet genoeg verkoeling, denk ik, om een beetje koel te blijven.
3: Nee, dat klopt.
2: Nee, hè? Maar goed, het weekend stiet in de stijgers wat dat betreft, dus daar komt eraan.
3: Ja, natuurlijk, we staan voor de slager, hè? Dus dan gaat er weer wat in de mik en dan kunnen we verder natuurlijk.
2: Ik kreeg gewoon spontaan zin om de barbecue, hè? Tenminste, ik.
3: Ja, ja, zeker. Vooral als je kijkt naar wat er allemaal voor lekkers hier staat. Heerlijk, man.
2: Benauwd. Ja, dit is de laatste klus hier, of niet?
4: We zijn zo klaar, ja.
2: Oh, heerlijk. Heerlijk, heerlijk. Nou, ik hoop dat er een goed weekend in het vooruitzicht zit. Hebben jullie nog mensen zien met lange broek aan? Want dan kan ik niet de opdrachten halen. Dan, ik zie zo geen één meer, maar goed. We zijn hier nog... Nee, die meneer heeft ook niet. Ja, nee, jong, kijk, het is korte broeken weer natuurlijk. Het is eigenlijk te warm om een rotbroek aan te hebben.
3: Dat vind ik ook.
2: Ja, maar goed, ja, dan kreeg ik weer praterij natuurlijk. Dus dat is... Dat is ook niet alles. Gooi je dan een boerenrak toe straks, of niet?
3: Nee, ik denk het niet.
2: Nee, hè?
3: Ik kom zelf uit de stad, uit Groningen. Dus,
2: Dat is net even te ver op een fiets.
3: Precies, ja. Vooral met lange broeken.
2: Ja. Nou, zo is het ook. Nou, sterkte nog de laatste momenten. Oh, daar loopt nog iemand met lange broek aan. Die kan ik nog even mijn bril overhandigen. Hoi. Kijk eens even.
5: Dankjewel.
2: Het is toch geen weer om lange broek aan te hebben?
5: Ja, maar dit is lekker luchtig. Dus...
2: Is dat zo? Het is linnen, of niet?
5: Ja, linnen, dat is wel goed te doen.
2: Dat had ik ook moeten doen.
5: Ja, die spijkerbroek. Wie verzint dat nou?
2: Ja, dat is een goede vraag. Dat, heel dom. Dat is, ik heb trouwens nog één zonnebril in de doos zitten. Moet je eens even kijken. Je hebt geen lange broek aan, maar het is niet anders. Ik zit volgens mij op, dat horen jullie niet hoor, maar op FIF, of niet Anouk?
0: Ja, volgens mij ook. Volgens mij ben je gewoon klaar.
2: Ja, nou, dat heb ik de opdracht gehaald. Ik moest 5 mensen vinden de gasten even met lange broek aan en zonnebril u deelden.
5: Geweldig.
2: Dus gefeliciteerd.
5: Ja, jij ook. Ja,
2: hartstikke bedankt. Hartstikke bedankt. Nou, ik zal je met rust laten. Fijn weekend. Mooi. Nou, dat was hem voor mij dan. Ik heb nog geen afspraak staan. Want achter mij zie je een prachtige kunstgalerie. Nou was er net al een mevrouw die van alles over astrologie wist. Nou, daar weet ik helemaal niks van. Ik weet meer over astronomie. Die twee dingen die riep elkaar altijd in de vielden. Maar ik zag wel een hele mooie verzameling met stenen staan. Nou weet ik niet of die geneeskrachtige werking hebt. Maar we kunnen daar licht eens even vragen. Dus ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben dan ook. Maar
0: een kwartiertje nog.
2: Nog een kwartier.
0: Ja.
2: Nog een kwartier. Nou, dan gaan we nog even kletsen daar binnen. En dan hoor je mij straks nog wel in weer.
0: Helemaal goed. Draai ik een plaatje, kom ik zo weer bij je terug.
6: She's crazy like a fool.

0: Lover van Sienna Spyro op Radio Drenthe.
1: Even buurten.
0: Wij buurten in Gasselt de Nijveen en Robert heeft wat ontdekt. Robert, waar ben je precies?
2: We hebben dit beslap lachen omdat Arnold die naast mij stiet een hele schunnige grap maakt die ik niet ga herhalen. Ondanks dat het vrijdagmiddag is. Nee, het valt allemaal met. Ik sta nog altijd in Gasselt de Nijveen. En daar midden in het centrum van Gasselt de Nijveen. Het kloppend hart van het dorp, om het zo maar even te zeggen. Daar zit een galerie. En ik meen dat die altijd alleen maar schilderijen hadden. Van allerlei bekende en minder bekende schilders. Maar niets is minder waar. Want ik heb er net een klein beetje over teased. Ze hebben een hele tak van sport bij. En Arnold die stiet erbij. Kom erin bij staan. Want. We hadden het over de krachtige werking van bepaalde steen. Ja. En nou zitten wij hier te kijken naar een tafel vol met... Wat bent dit voor steen? Weet je dat inmiddels?
3: Ja, dit zijn amethysten. Dit is dus iets, dat noemt men dan een amethystportaal. Dit is dan een cluster. Hier heb je druci-amethyst, je hebt geodes, je hebt van alles.
2: Ja.
3: En die steen die staat voor stabiliteit en kracht.
2: Ja, giet hier kracht van, hoor?
3: Ja, zeker weer. Sinds ik met de steen nog bezig ben... bent, heb je drie keer zoveel energie als voorheen.
2: Ja, hè?
3: En menigeen zegt, ja, je bent een beetje hier, maar het is wel zo.
2: Ja?
3: Ja.
2: Hoe komt dat dan?
3: Ja, ik heb geen idee.
2: Nou, je liet me een hele nuchtere kerel toe. Ja,
3: ben ik ook. Maar het is wel zo, je gaat het op een gegeven moment ga je het zo mooi vinden. Je komt bij een importeur die het over de hele wereld weghaalt. En dan kom je daar en je neemt altijd te veel. Je wil gewoon alles laten zien aan de mensen. Dat is prachtig.
2: Ja.
3: Ja.
2: Was het ook een overstap van schilderijen naar steen? Want dat is toch totaal andere métier wat dat eigenlijk.
3: Nou, schilderijen heeft een mindere afzet dan wat het ooit geweest is. En vooral de romantische school uit de vorige eeuw is een stuk minder geworden. Wij hebben die schilderijen allemaal bij elkaar gepakt en we hebben ze uitverkocht. En met dat geld wat dat opgeleverd heeft, hebben we mineraal voor ingekocht.
2: Ja.
3: Was een gouden treffer.
2: Ja,
3: absoluut.
2: Ja, dat is niet om over mijn eigen leven te praten, maar ik kom u door gehaald. Dat was een schilder Stijn Gelin, wellicht bekend.
3: Ja.
2: Die door huis te hebben, schilderijen maakte heeft. En nou is het ook heel populair om op allerlei websites van musea kun je replica's laten bestellen van schilders.
3: Klopt.
2: Het was zo slim dat een replica van Stijn Gelin duurder was dan een origineel.
3: Dat kan natuurlijk nooit.
2: Nee, maar het is wel zo.
3: Ja, nou ja. Daar zat er misschien meer kwaliteit in dan van de originele kunstenaar.
2: Ja, maar dat is toch, ik bedoel, over de weren van schilderijen. Het is ja, toch minder geworden wat dat betreft.
3: Jawel, maar de prijs van de schilderijen wordt niet altijd bepaald door de klasse die in het schilderij zit. Het wordt bepaald door de interesse die van veel komt en die drijven de prijs op. En dan krijg je een verkeerde verhouding.
2: Ja, precies.
3: Ja.
2: Goh, ik ook als ding maken waarvan we allemaal kunnen denken... No, die hadden niet die beste dag.
3: Ja, dat klopt. Dat kan.
2: Toch, omdat Van Gogh is...
3: Van Gogh was iemand, totaal iemand anders, net zoals Mondriaan. Mondriaan is ook begonnen met realistisch werk, met een bosgezicht, met een landschap. Ja. Maar die is ook geëindigd met twee lijnen.
2: Ja.
3: Ik bedoel, maar dat hele beeld daartussen, dat heeft hij allemaal wel moeten doormaken om bij die twee lijnen terecht te komen.
2: Ja, precies.
3: En dat is de groei van een kunstenaar.
2: En dat is die twee lijnen, dat is dan de essentie, zeg maar. Maar dat is als het ware een diamant. Er zit heel veel druk. Ja. Heeft dat...
0: Oeh, toen was hij in één keer weg. Zie je dat, Herma? Ik zie Robert nog wel in beeld, maar ik hoor hem niet meer.
4: Ja, ze zijn inderdaad nog heel erg in gesprek daar met z'n beiden.
2: Oh, nee, zo
4: daar is Robert.
0: En daar hoor ik je weer. Ik heb je weer.
2: Hallo?
0: Breaky.
2: Oh ja, viel me even weg. Ja, dat kan gebeuren. Ik denk dat het met de kracht van die steen te maken heeft... die een beetje interfereert met de frequentie van dit telefoontoestel. Te veel energie. Ja, geeft niks. Maar goed, we werden druk over schilderijen nog altijd aan het keuvelen. En over steen. Maar de steen is inmiddels een groot deel van jullie handel geworden.
3: De steen is eigenlijk een rage geworden. En het leuke is, eerder kregen we altijd mensen die komen voor de etalage. Die kijken naar de schilderij, maar komen niet binnen.
2: Nee.
3: Nu heb je ook veel kinderen voor de etalage, ouderen voor de... En de kinderen willen naar binnen. Ja. En de ouders vinden het ook mooi. Dus je hebt veel meer mensen binnen. Er zit veel meer leven, veel meer beweging in de zaak.
2: En ook dus in Ekeland is dat direct bij de steen te loeren.
3: Precies, dat bedoel
2: ik. Hier rijdt al dan, ja. Mooi kun je niet omschrijven. Jij zegt het en het wordt hier bewezen.
3: Alsjeblieft.
2: Ja. Maar goed, de steen, dat is de toekomst. Al vergieten schilderijen, god dat er ook rust op.
3: Beide is de toekomst. Ik geef geen van beide geef ik op. Want ik vind schilderijen prachtig. Maar ik vind steen ook hartstikke mooi.
2: Ja.
3: En dan denk ik, dan wil ik een beetje zo hangen.
2: Is er ook voor jou een equivalent van de schilderij die net zoveel kracht geeft, die je net zoveel kracht geeft als die steen? Soms kun je ook gegrepen worden door een bepaald beeld van een kunstenaar van een doek. Dat je hem niet verder kunt.
3: Dan pak je het magnetisch veld wat in de schilderij zit, dat pak je op en dat doet wat met je. Maar als je een steen hebt, die is blijvend. Dat voel je. Ik had een keer een hele mooie amethyst, een grote bol. Die had ik hier. En ik, 's morgens, dan kwam ik uit bed en dan eindig ik hem over de bol. En dan zeg je, moet me vandaag weer home. Ja. Op een gegeven moment kwam hier een liefhebber. Die vond dat heel mooi. Toen heb ik hem verkocht. Ik heb in die week wel pech gehad.
2: Dus het kan toch?
3: Het kan toch.
2: Het is geen garantie. Loop daar even
3: voor. Het is voor iedereen gegund. En zo'n labrador iets kun je overal wel weer terugkrijgen. Daar gaat het niet om. Maar op dat moment ervaar ik dat.
2: Ja.
3: Ah, dat is heel bijzonder.
2: Dat is het ook.
3: Ja.
2: Nou, mooi dat dat kan, in ieder geval. Ik kreeg al die Arnold ontzettend veel energie van koffie. Leuk dat er op de tafel een heerlijke bak koffie op mij stiet te wachten.
3: Dat ging nog goed.
2: Oh, wat fantastisch. Wij sluiten door deze bijzondere op Jack middag in Gelsen de Nijveen. Met of mensen met lange broeken. Ja, je hebt trouwens ook lange broeken aan. Zeker niet te bedenken. Ja, maar ik kreeg vanmiddag een zonnebril.
3: Ik krijg een brilletje.
2: Jij krijgt een zonnebril, 100%. Dat gaan we nog even regelen. En dan, dan hoor je mij wel een keer weer. En dan laat ik mij nog even gauw bij de kracht van deze prachtige steen. En tot de volgende keer.
0: Ja, hartstikke goed. Robert, dank je wel. We hebben ervan genoten. Gastel de Nijveen stond centraal vandaag. Het zit er ook op voor Herma en mij. Dimitris gaat zo meteen verder met onder andere heel veel lekkere muziek. Te beginnen met de jaren 60 en 70 en af te sluiten met de jaren 80. Hey, fijn weekend, hè?

0: Kurk24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
1: Kurk24.
0: Kurk24.nl.
2: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
3: Had Coevorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumkoevorden.nl.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De boerenprotesten van vandaag zijn niet goed gevallen bij het kabinet. De ministers Heerma en Karremans deden een oproep om vanwege de veiligheid niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen vielen 2 doden en 6 gewonden in een file achter trekkers. De boeren waren op weg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Premier Jetten is het er niet mee eens dat de politie bij een langzaamaan actie niet van plan was om in te grijpen. Jetten noemt dat geen goed signaal. De premier kan zich goed voorstellen dat mensen zich ergeren dat trekkers straffeloos kunnen doorrijden. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. Boeren in andere delen van het land zijn solidair. Zeeuwse boeren rijden met trekkers over de N59. Ze begonnen hun actie met een minuut stilte en hebben hun snelheid aangepast. Bij een caravanstalling in Almere is brand uitgebroken. Er staan caravans en campers in brand. En volgens Omroep Flevoland zijn er ook explosies gehoord. Een grote rookwolk is tot in Urk te zien. De brandweer is met veel materieel uitgerukt. Ook uit het Gooi en uit Utrecht. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe CPB-cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Het weer zonnig, 35 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
9: Mam, waar is mijn zwemband?
10: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
11: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
12: Allsafe
13: geeft ruimte.
14: Hey, Remo!
13: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
16: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
17: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
16: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
18: Radio Drenthe.

0: Studio Steenbergen.
1: Yes, goedemiddag. En van harte welkom bij Studio Steenbergen hier op Radio Drenthe. Bad Moon Rising hoorde je, CCR. René Steenbergen is vandaag lekker vrij. Heeft hij een goede dag vooruit gekozen. Oh, het is zo heet. Heerlijk zeg. Vandaag, ik hier zo in een coole Radio Drenthe studio. Mijn naam is Dimitris. Maar wel de gebruikelijke ingrediënten vanmiddag in Studio Steenbergen. Het programma zit aardig vol. Zometeen hebben we de Jukebox. Met daarin twee platen die alles te maken hebben met het legendarische Woodstock Festival. Morgen is het precies 57 jaar geleden dat Woodstock van start ging in Amerika. En daar staan we dus vanmiddag eventjes bij stil. En weer jouw kans vanmiddag op dikke prijzen. Na 4 uur spelen we tientje of tombola. We kunnen een tientje aan je overmaken. Geen probleem. Maar misschien is het leuker om een balletje te trekken uit de tombola. Die staat hier in de studio van Radio Drenthe. En die is gevuld met allemaal mooie prijzen. Dikke cadeaubonnen, designer zonnebrillen, luchtbedden, bidons, een tuinslang zit er nog in. Maar ook stickers en sleutelhangers. En hoe je dat allemaal kunt winnen, dat vertel ik je later vanmiddag. En dit uur natuurlijk, zoals elke middag, tussen 3 en 4 hits uit de jaren 60 en de jaren 70. Het tijdperk waarin je platenkast belangrijker was dan je afspeellijst.

0: Bernadette, de Four Tops op Radio Drenthe. 3:15, we gaan terug in de tijd.
1: Op deze dag in...
0: Op deze dag in 1964 zitten de Beatles in de Abbey Road Studios in Londen. En ze nemen daar dit nummer op.
2: I'm a loser. And I lost someone who means to me. I'm a loser.
0: I'm a loser. Het is voorlopig de laatste dag dat de Beatles in de studio zijn. Een paar dagen later stapt de band namelijk op het vliegtuig voor een tournee door Amerika. Op diezelfde dag, 14 augustus 1964, wordt de EP 5x5 van de Rolling Stones uitgebracht. Daarop onder andere deze hit.
3: If

If You Need Me. Het album is opgenomen in de Chess Studios in Chicago op een paar vrije dagen tijdens een Amerikaanse tournee. En dan naar deze dag in 1965. Dan komt de vierde single van The Fortunes binnen op nummer 17 in de Nederlandse top 40.

Ja, You've Got Your Troubles. De plaats stijgt nog door naar de derde plaats en blijft daar ongeveer, nou niet ongeveer, maar die blijft daar 5 weken staan in die top 40. Op deze dag in 1965 komt deze plaat van The Rolling Stones, ja daar zijn ze weer, binnen op nummer 4 in de Nederlandse top 40.

I Can't Get No Satisfaction. Hij stijgt door naar nummer 2 en blijft daar 4 weken staan. Achter Help van de Beatles. Maar uiteindelijk stoten de Rolling Stones de Beatles van de troon. En staat Satisfaction 5 weken lang op 1 in de top 40. Op deze dag in 1970 komt de eerste titelloze solo-LP van Eric Clapton uit. En daarop staat onder andere deze solo-hit.

After Midnight van Eric Clapton komt tot nummer 25 in de Nederlandse top 40. En op deze dag in 1971 begint er een muzikale zegentocht voor de Spaanse Parade. Zijn Borriquito, ja, is geen familie van Boquito, die staat vanaf die dag maar liefst 7 weken op nummer 1 in de Nederlandse top 40.

0: In zijn thuisland Spanje heeft Perret dan al een behoorlijke staat van dienst. In de jaren 60 heeft hij meerdere keren in de hitparade gestaan. En ook is hij te zien als acteur op het Witte Doek. En dan nog even naar deze dag in 1979. Een drama op Ameland bij de tewaterlating van de reddingsboot. Verdrinken 8 aangespannen paarden die de boot de zee in moesten trekken. Door een fout kunnen ze niet op tijd losgemaakt worden. En voor de eilanders is het verlies van de paarden een grote schok. Maar zo ook voor vrijwilliger Volkert Smit, die er een gedicht over voordraagt.
1: De paarden van Ameland. Eén met het eiland. Vertrouwd met de zee, verenigde krachten, een machtig gereel. Vier door de branding, met redders en boot. Aanlandse paarden, de roem van de vloot. Plotseling verdwenen, gevangen in zeil, verzwelgende golven. Een gruwzaam tafereel. Eén met de duinen, beklaagd en beweend. Eerlijk begraven, voor altijd vereend.
0: Ja, heftig. De paarden van Ameland die zijn naast het reddingsbootpad begraven. En daar is ook nog een gedenksteen. Dan pak ik er even een oude top 40 bij van 14 augustus. En ik heb hier de Nederlandse top 40 van 14 augustus 1979. Het gedrukte exemplaar uit de archieven van Radio Drenthe. Met daarin ABBA, Voulez-vous en ook Ring My Bell. Anita Ward staat in die Nederlandse top 40. Je hoort ze zometeen beide op Radio Drenthe. Maar eerst Julio Iglesias. Hij was ook van de partij in de top 40 van 14 augustus 1979.

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen.

0: Racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
1: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
3: Kurk 24.
2: Kurk24.nl.
4: Goedemiddag, het is 4:01. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Het nieuws uit Drenthe. We beginnen met goed nieuws. Henk Wijngaard is vandaag succesvol geopereerd. Afgelopen maandag maakte zijn management bekend dat de zanger hartproblemen heeft en een operatie moest ondergaan. Die operatie heeft vandaag plaatsgevonden en is dus succesvol geweest. Twee Drenthe zijn opgepakt op verdenking van belastingfraude en valsheid in geschriften. De fraude zou draaien om de verkoop van een pand in 2020. Dat werd vermoedelijk voor een te lage prijs verkocht. En een landbouwvoertuig is vanmiddag in brand gevlogen aan de Spierregenweg op de N855 bij Dwingelo. De provinciale weg is daarom afgesloten voor verkeer. Dit en veel meer ook te lezen op rtvdrenthe.nl en ook in onze app. Dan gaan we naar het weer met Roland van der Zwaag.
5: Tropische hitte komt wel vaker voor in augustus, maar een dagrecord zit er zeker wel in. Die is nu al overschreden, maar we gaan vanmiddag naar de 34 tot 35 graden. Dat bij een zwakke westelijke wind. Nou, vanavond als de zon ondergaat, zo richting 9 uur, dan is het serieus lekker buiten. Zomerse warmte wordt dan ingewisseld langzaam voor temperatuur onder de 20 graden bij een matige noordwestenwind. De zon die blijft, komende nacht is het onbewolkt en dat bij een graad of 16 als minimum.
4: Zometeen op Radio Drenthe meer 60s en 70s hits. Waaronder Marvin Gaye en Simon & Garfunkel komen er ook aan.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
10: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
9: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.

0: deze week bij Radio Drenthe.
1: Tientje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing, dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: mensen doen.
1: Van 24 tot en met 31 december heb je hem gehoord hier op Radio Drenthe. De Drentse Duizend, de muzieklijst voor en door Drenthe. Elk jaar kan je stemmen op je favoriete platen voor de Drentse Duizend. En het beste uit de Drentse Duizend, dat is te horen hier elke zaterdag tussen 12 en 2. Dus zet daar de radio voor aan. Morgen weer een nieuwe editie, hè? Voor nu nemen we een duik in de Drentse Duizend. En stel je voor een dampende feesttent. Ja, met een dag als vandaag 35 graden, dan is die echt dampend. Laarzen in het zand en een refrein dat iedereen kent. Vandaag zetten we een echte klassieker van Normaal in het zweterige zonnetje. Ali is zo'n nummer waarbij je de Achterhoek bijna kunt ruiken. Bier op tafel, gitaar op standje, hard. En vooral niet moeilijk doen, gewoon lekker meezingen. Dus zet hem wat harder die radio, want Ali komt eraan. Vorig jaar stond Normaal met Ali in de Drentse Duizend op nummer
2: 149.

0: Studio Steenbergen.
1: De Jukebox.
2: Vandaag staan we in de Jukebox stil bij een bijzondere gebeurtenis hier op Radio Drenthe. Morgen is het precies 57 jaar geleden dat het legendarische Woodstock Festival begon. Op 15 augustus 1969 kwamen honderdduizenden jongeren samen in een weiland bij Bethel in de Amerikaanse staat New York. Dat lag iets boven New York, dat ligt er nog steeds trouwens. 3 dagen lang muziek, liefde en vrijheid. Alles werd daar gevierd met optredens van onder andere Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who en Santana. Er werd openlijk drugs gebruikt en de organisatie had 40.000 bezoekers verwacht. Er kwamen er 400.000. Ja, dat is nogal een verschil. Dat is een keer 10, hè? Ongelooflijk. Woodstock werd veel meer dan een muziekfestival. Het werd het symbool van de hippiecultuur en de idealen van die generatie. Peace, love and music. 57 jaar later klinkt Woodstock nog altijd door. En daarom 2 Woodstock-klassiekers achter elkaar hier op Radio Drenthe. Zometeen Joe Cocker, die man met die fijne stem, with a little help for my friends. En eerst Crosby. Hier is Marrakesh Marrakesh Express.
0: De Jukebox.

0: tijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sands.
2: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloeken.
2: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
5: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Premier Jetten vindt het geen goed signaal dat de politie Oost-Brabant niet wil ingrijpen tegen trekkers op de snelweg. Vandaag kwamen twee inwoners van Os om het leven in een file achter trekkers op de A2. Jetten vindt dat politie, burgemeester en het OM moeten nabespreken hoe het fout kon gaan. Ministers Heerma en Karremans riepen demonstrerende boeren op om na hun protest in Den Bosch niet over de snelweg naar huis te gaan. Ondanks dat reden vanmiddag toch trekkers op de A1, de A2 en de A50. De brandweer is in Almere urenlang bezig geweest met het blussen van een brand bij een caravanstalling. Er stonden caravans en campers in brand en volgens Omroep Flevoland werden ook explosies gehoord. Een grote rookwolk was tot in Urk te zien. De brandweermensen kwamen ook uit het Gooi en Utrecht, die hielpen het vuur te bestrijden. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. In het gebouw van de Tweede Kamer zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië herdacht. Zoals elk jaar waren er toespraken en er werden kransen gelegd door de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Vos en Van Kampen. Morgen is het 81 jaar geleden dat Japan capituleerde en ook in Nederlands-Indië een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Morgenavond is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Geelserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee werd het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in de Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus is ooit. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer, lokaal 37 graden. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan de weersverwachting. Het is zonnig en heet, 30 tot 37 graden. Later zorgt een noordwestenwind in de kustprovincies voor wat verkoeling. Morgen in het noorden en westen een enkele bui. Later meer zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
9: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
10: Reis weer met Golden eSIM.
8: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
9: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
10: Reis weer met Golden eSIM.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
12: Tuurlijk wel!
11: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
14: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945.
1: Daarom draag ik 15 augustus de Melatti, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
6: Radio Drenthe.
12: Studio Steenbergen.
6: Met die

0: Studio Steenbergen.
1: In het zonnetje klinkt hij nog lekkerder, hè? Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Op deze bloedhete vrijdagmiddag. Het is 35 graden in Drenthe. Oh, lekker zeg, hè. Ik hoop dat je wat verkoeling bij hebt. Zometeen mag je meespelen met Tientje of Tombola. We kunnen een tientje aan je overmaken, maar je kan ook iets uit de tombola kiezen. Dat is het apparaat wat hier in de studio staat bij Radio Drenthe. En daarin zitten allemaal leuke prijzen. Denk aan dinerchecks, cadeaubonnen. Er zit ook nog een tuinslang in. En ook stickers en zonnebrillen, pennen. Dat soort dingen. We gaan het zometeen na 16:30 spelen. Tientje of tombola. Ja, omdat het zo warm is vandaag, zit ik even te kijken naar wat verkoelend nieuws. Nou, een man heeft op Spitsbergen een boete gekregen wegens het wekken van een ijsbeer. Ja, het is op het Noorse eilandengroep verboden om een ijsbeer te storen, te lokken of te achtervolgen. Je kan het maar beter weten. De man zat op een boot in een fjord in het noordwesten van Spitsbergen en hij zag daar aan land een slapende ijsbeer. Hij besloot het dier met behulp van een misthoorn wakker te maken. En andere opvarenden die melden direct het incident bij de gouverneur van Spitsbergen. En die zegt dat de ijsbeer flink is geschrokken en dat hij vervolgens naar een andere plek moest. Ja, de man heeft een boete daarvoor gekregen. 50.000 kronen moet hij aftikken. Dat is omgerekend zo'n €4.550. Goedemiddag, hé, om een ijsbeer te wekken. Ja, even iemand wakker maken dus. Jochem Meijer die heeft er ook zijn ervaringen mee.
2: En opeens dacht ik bij mezelf, slaapliedjes, daar zijn er duizenden van. Maar een wakker wordt liedje bestaat eigenlijk helemaal niet. Dus ik leg mijn ontbijt weg, kom op haar aflopen. Mama, mama, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden. Wakker worden. Wakker worden. Wakker worden. Wakker worden. Wakker worden. Wakker worden.

35 graden in Drenthe. Goed advies van Eagles. Take it easy, doe het rustig aan, het is warm. Zometeen kan je dikke prijzen winnen. Met tientje of tombola spelen we na 4:30.

0: weekendje.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Ervaar thuis luxe en comfort met de Zonwering kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
1: Je eerste huis begint met een helder gesprek. ASN Bank en Heller en Heller helpen starters met inzicht, overzicht en hypotheekadvies. Kijk op hellerenheller.nl.
3: Goedemiddag, 1:05. Tijd voor het nieuws uit Drenthe. De gemeente Coevorden heeft besloten om een woning aan de Goringbos in Geest te sluiten. De woning, in de woning is namelijk een drugslaboratorium aangetroffen. En Henk Wijgaard is vandaag succesvol geopereerd. Afgelopen maandag maakte zijn management bekend dat de zanger hartproblemen heeft en een operatie moest ondergaan. Die operatie heeft vandaag plaatsgevonden en was dus succesvol. En twee Drenten zijn opgepakt op verdenking van belastingfraude en valsheid in geschriften. De fraude zou draaien om de verkoop van een pand in 2020. En dat werd vermoedelijk voor een te lage prijs verkocht. Dit en veel meer ook te lezen op rtvdrenthe.nl en natuurlijk in onze app. En dan het weer met Roland van der Zwaag.
4: Tropische hitte komt wel vaker voor in augustus, maar een dagrecord zit er zeker wel in. Die is nu al overschreden, maar we gaan vanmiddag naar de 34 tot 35 graden. Dat bij een zwakke westelijke wind. Nou, vanavond als de zon ondergaat, zo richting 9 uur, dan is het serieus lekker buiten. Zomerse warmte wordt dan ingewisseld langzaam voor temperatuur onder de 20 graden bij een matige noordwestenwind. De zon die blijft, komende nacht is het onbewolkt en dat bij een graad of 16 als minimum.
3: Zometeen op Radio Drenthe kan je prijzen winnen met een tientje of tombola. Leuk als je vanmiddag meespeelt. En muziek onderweg van Agda en de Munich en Fleetwood Mac.
5: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
8: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
9: Kozijnen. Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.

0: Bruinsmeer.nl.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
0: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Studio Steenbergen.

0: Leuk, leuk, leuk. We gaan het zo meteen spelen. Een tientje of tombola. Het werkt als volgt. Ik ga de instapvraag zo meteen aan je voorleggen. En als je daar het goede antwoord op weet en je komt hier in de uitzending bij Radio Drenthe, dan heb je de keuze. Wil je een tientje overgemaakt krijgen? Ik heb nog even de bankrekening gecheckt van RTV Drenthe. Het staat er nog op, dus het kan vanmiddag geregeld worden. Dat tientje kan overgeboekt worden. Maar je kan ook iets kiezen uit de tombola. En de tombola staat hier in de studio van Radio Drenthe. En die is gevuld met 100 mooie prijzen. Of eigenlijk was die gevuld met 100 mooie prijzen. Want we zijn er al een paar weken mee bezig met tientje of tombola. En er zijn al wat prijzen uit, maar er zitten nog dikke prijzen in. Cadeaubonnen, designer zonnebrillen, luchtbedden, bidons, een tuinslang. Dat is ook niet goedkoop. En er zitten ook stickers en sleutelhangers in. Dus wees ook gewaarschuwd, je kan ook een mindere prijs. Het is niet alleen maar een dikke prijs, het kan ook een mindere prijs worden. Maar ja, het zonnetje schijnt 35 graden in Drenthe. Het kan vanmiddag ook gewoon jouw middag worden. Frank die is hier in de studio. Frank, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Jij gaat zo meteen naar die tombola, hè?
1: Jazeker, dit wordt een hoogtepuntje.
0: Je hebt hem geïnspecteerd, hij doet het vanmiddag goed.
1: Hij doet het, ik heb hem uitgeprobeerd. De gulden ligt klaar, of wat moet er eigenlijk in?
0: 50 cent.
1: Oh, 50 cent. Ja, hij ligt klaar.
0: Ja, oké, hartstikke goed. En hij heeft geen last van de warmte, de tombola. Hè? Het gaat echt gebeuren zometeen. Het balletje komt er ook echt uit.
1: Nou, we zitten hier gelukkig in een airco-gekoelde studio. En dat mag volgens mij met deze temperaturen wel. Dus dat balletje, dat rolt er straks heerlijk uit.
0: Oké. Nou, dan is het tijd om de instapvraag bekend te maken. Eens even kijken. Als ik zeg Vuile rieten.
1: Dan moet je niet gaan schelden.
0: Dan scheld ik niet, hoor. Oh. Nee, ik heb het dan over een buurtschap in Drenthe. En nu is de vraag: in welke gemeente ligt Vuile rieten?
1: Oeh.
0: Als je het weet, mag je nu bellen of appen. 0592 3311 88. 0592 3311 88. In welke gemeente ligt Vuile rieten? Als je het weet, dan mag je bellen. Heb je de instapvraag goed? Kom je op Radio Drenthe. En dan mag je kiezen. Een tientje of tombola, wat zal het worden? Dit zijn Agda en de Munnik.
2: Ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben.

0: Voor een tientje of tombola heb ik Jannie Smit uit Dwingelo aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het leven in Dwingelo vanmiddag?
1: Heel goed, heel lekker warm en heerlijk binnen in huis en heerlijk puzzelen, heerlijk lezen, heerlijk naar jullie programma kijken op tv.
0: Je bent nog druk, Jannie, vanmiddag.
1: Oh, jawel. Ik ga straks nog even naar de winkel.
0: Ook nog?
1: Ja.
0: Hebben ze airco in jouw winkel?
1: Jawel, ik bedoel, dat is geen punt.
0: Anders moet je in het ijsvak gaan staan, kan ook.
1: Ja, nee, ik bedoel, dat koelt goed af.
0: Ja, daarom. Zeg, ja, Jannie. En wat ga je vanavond doen? Nog een barbecue'tje?
1: Nee, we gaan hebben we gewoon heerlijke spaghetti koken.
0: Oké. Okay.
1: Met een heerlijke salade erbij.
0: Zo, spaghetti met salade?
1: Ja, dat is altijd lekker.
2: Oh, pas bij de temperatuur, hè? Ja. Beetje Zuid-Europees.
1: Een beetje warm, een beetje koud.
0: Oké, nee, ja, dat is helemaal. En nog een ijsje dan ook nog?
1: Nou, dat kan.
0: Een bak ijs op een dag als vandaag moet kunnen, toch?
1: Of een heerlijke Cornetto, of een Magnum, het maakt niet uit.
0: Ja, lekker. Goh, Jannie, die legt zichzelf helemaal in de watten daar in Dwingelo.
2: Oh, dat klinkt goed.
1: Ja, dat doen we wel vaker.
0: Ach, lekker zeg. Hey Jannie, je zit in een tientje of tombola.
1: Ja?
0: De instapvraag. Ja, ik scheld niet als ik zeg vuile rieten.
1: Nee.
0: Ik heb het dan namelijk over een buurtschap in Drenthe. Maar de vraag is, in welke gemeente ligt vuile rieten?
1: Het is Linde, gemeente De Wolm.
0: Ja, dat is helemaal goed.
1: Hartstikke fijn.
0: En nu komt de grote vraag. Wil je dat we een tientje aan je overmaken op deze warme vrijdagmiddag? Of wil je iets uit de tombola?
1: We doen lekker spannend. We doen de tombola.
0: De tombola?
1: Ja.
3: Tientje of tombola.
0: Frank?
2: Ja.
0: Frank staat hier in de studio. Je hebt het gehoord.
2: Ik heb het gehoord. We gaan naar de tombola toe.
0: We gaan naar de tombola toe.
2: Nou, ik loop er naartoe. Ik heb daar een beetje het gevoel bij van, zitten hier stuitenballen in of zitten er kauwgeballen in? Zo'n apparaat is dat een beetje. Mm-hmm. Ik heb hier een muntje. 50 euro.
0: Als je heel even wacht, dan zet ik even de camera erbij. Want mensen zitten ook te kijken. God, dat is,
2: Even de camera erbij. Want ja, even de,
0: dat is de verkeerde.
2: Onder andere die tuinhaspel die zit er nog in. Hè?
0: Kijk eens. Kijk, nu zien we jou ook in beeld. Dat is misschien, kijk. Jannie, je bent er nog?
1: Ja hoor.
0: Jij zit je ook te kijken via TV Drenthe?
1: Ja hoor.
0: Kijk, daar hebben we Frank in beeld.
2: Jannie, ben je er klaar voor?
1: Ja, helemaal.
2: Ik heb hier het muntje. Hoop je nog iets op iets speciaals om te winnen?
1: Nou, eigenlijk alles is goed.
2: Alles is goed. Nou, ik druk het muntje erin. Hoor je hem gaan?
1: Ja,
2: hoor je hem gaan? Ik zie een balletje helemaal naar beneden gaan hoor. Ja hoor, daar komt hij. Ja. Het is een blauw met rood balletje.
1: Dat is nooit mis.
2: Dat is nooit mis, hè? Nee.
1: Nee hoor.
2: We gaan eens even kijken. Ik ga hem eens even openmaken. Dus even de microfoon tegen de borg staan. Oh, wat een kleine papiertje zit hierin. Ja, Jannie.
1: Ja.
2: Vertel. Ja. Nou, ik maak het even spannend. Ja, ja. Een beachbal met pomp. Helemaal voor jou.
1: Hartstikke fijn. Gefeliciteerd. Dankjewel.
2: Alsjeblieft.
0: Een beachbal met pomp.
1: Kunnen de kleinkinderen ook weer plezier mee doen.
0: Zo is dat.
2: Oh, Jannie. Lekker in de achtertuin.
1: Ja hoor, kan allemaal.
2: Nou, dat gaan we regelen.
0: We gaan het regelen, Jannie.
2: Die komt jouw kant op, naar Dwingelo.
1: Zo zeg, dankjewel. En heel veel succes met jullie programma verder.
0: Alsjeblieft. En een fijn weekend, hè, Jannie.
1: Jullie ook al. Geniet ervan.
0: Doe ik. Hoi.
1: Doei.

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hoogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
2: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook kan tegenhouden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. De Raad is niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En bovendien moet iedereen dan aantonen oud genoeg te zijn om sociale media te mogen gebruiken. En ook dat gaat de Raad te ver. De Franse sociale mediawet was voor veel landen een inspiratie om soortgelijke wetgeving te ontwikkelen. De grote natuurbrand in het Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Guy. Het vuur is nog maar zo'n 150 meter van het plaatsje verwijderd, volgens Duitse media. De grote natuurbrand woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. En dat is vlakbij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Alle 1800 inwoners hebben vanochtend vroeg hun huizen verlaten. Volgens de brandweer duurt het nog dagen voordat die brand is geblust. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om zaken als naam, adres, telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En driekwart van de bezoekers van het afgelaste festival DEFCON 1 wil geen geld terug, zegt de organisatie. Tickets blijven geldig tot volgend jaar. Het festival in Biddinghuizen werd eind juni afgelast, toen het code rood was vanwege de hitte. Het weer langs de kust koelt het wat af door een noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
9: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Hey Remo!
11: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
12: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via de luisterlijn.nl.
14: Radio Drenthe.
15: Studio Steenbergen.
14: Met Dimitri.

0: Studio Steenbergen.
1: Oh, welkom. Laatste uur Studio Steenbergen op deze vrijdag op Radio Drenthe. Het is 5:07. Dimitri is hier zo, want René die is lekker vrij. De Amerikaanse doo-wop groep The Velvets die zet hem al in 1961 op de plaat. Lena, geschreven door Roy Orbison. En later dacht Roy Orbison, hey, ik ga ook een eigen versie maken. En die hoorde je zojuist. Het nummer haalde nummer 19 in de top 40 van augustus 1966. Ja, augustus 1966, daar gaan we ons het komend uur even mee bezighouden hier op Radio Drenthe. En eerlijk gezegd, het was een zomer van niks in dat jaar. Nee, niet een zomer zoals nu. Warm 35 graden? Nee hoor, niet in 66. De zomer was extreem nat en opvallend onstuimig. Het staat bij het KNMI nog altijd te boek als de natste zomer ooit gemeten. Met een record hoeveelheid neerslag. Kortom, de zonneschijn moeten we eventjes uit de radio zien te halen vandaag. En aan de top 40 lijsten van augustus 1966 te zien, komt dat wel goed. Zometeen Ike en Tina Turner, River Deep Mountain High. En eerst op Radio Drenthe deze heerlijke van The Beach Boys. Hier zijn ze met...

De zogenaamde Wall of Sound van producer Phil Spector, Ike en Tina Turner, River Deep Mountain High. En dan was die Phil Spector natuurlijk nogal een mannetje. En dat gold ook voor Ike Turner. Ja. Om toestanden in de studio te voorkomen werd er een contract opgemaakt waarin gesteld werd dat Ike niet bij de opname mocht zijn. En dat op de plaat ook alleen Tina te horen zou zijn. Nou, toen een single uitkwam, wist de muziekindustrie niet wat ze ermee aan moesten. Het nummer werd als te zwart voor de witte radio beschouwd en te wit voor de zwarte radio. Hij kwam in Amerika ook niet hoger dan de 88ste plaats in de hitlijsten, de Billboard Hot 100. En ja, dat is voor die Phil Spector natuurlijk een vernedering. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen en is het nu een echte klassieker, want in de zomer van 1966 was het hier in Nederland een top 10 hit. Je hoorde hem zojuist hier op Radio Drenthe. Ja, en bij die zomer van 1966 staan we dit uur tot aan 6 uur stil op Radio Drenthe. Dan meteen nog Frank Sinatra. Q65 komt er ook aan. En nu de Beatles uit 1966.

0: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
2: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: Goedemiddag, het is 1 minuut voor 5:30. Het nieuws. Uit Drenthe krijg je van me. Een verdachte is aangehouden voor betrokkenheid bij één of meerdere explosies in Assen. En de verdachte zit op dit moment in volledige beperkingen. En dan Milan Smit uit Hollandse Veld, die eerst door zijn club Stoke City aan het einde van het seizoen verhuurd aan het Duitse SV Darmstadt. De club eindigde afgelopen seizoen als 7e op het 2e niveau in Duitsland. En goed nieuws voor Henk Weygaard. Hij is vandaag succesvol geopereerd. Afgelopen maandag maakte zijn management bekend dat de zanger hartproblemen heeft en een operatie moest ondergaan. En die operatie heeft vandaag dus succesvol plaatsgevonden. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in onze app. En dan gaan we naar het weer. Daarvoor hebben we Roland van der Zwaag. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
4: Ja, het weer. Het is bloedheet in Drenthe.
5: Het is de warmste dag in ieder geval van deze zomer. Het scheelde een graadje met de hoogste temperatuur in juni. Toen werd het net geen 36 graden. Nou goed, 35,2 is precies dezelfde temperatuur van toen. En 36,1, dat is het geworden in Hogeveen. 36 ook bij onze weerwaarnemer in Diever. Gieten en omstreken, ook in het zuidoosten van en het oosten van Drenthe, daar is het ook net 36 graden geworden. Op dit moment merk je misschien buiten al dat er een klein beetje verkoeling komt, want de zeewind is al wat opgestoken. Dat is een zwakke zeewind nog. Die wordt waarschijnlijk zo rond het avondeten, wordt die windkracht 3. En dan gaat de zon langzaam wat lager staan en dan gaan de temperaturen naar beneden. En misschien voor de meeste, want het was inderdaad wel even warm, wat aangenamer vanavond.
4: Oké, en dan komend weekend, hoe ziet dat eruit?
5: Nou ja, ik kijk even grootschalig naar de weerkaart en dan zie ik dus dat gelukkig ook in de gebieden waar de brandhaarden waren en zijn, in het oosten, het noordoosten van Spanje, de Pyreneeën, het zuiden van Frankrijk, de Alpenlanden, daar zijn nu allemaal onweersbuien aan het ontstaan. Die gaan grootschalig doortrekken naar Noord-Italië en ook naar de Adriatische kust. Bij ons komt morgen ook een koufront, die markering met koelere lucht, die komt bij ons. Het zou zo kunnen zijn dat je in de vroege ochtend al los een enkele bui hebt boven onze provincie. Daarna met het oplopen van de temperatuur naar ongeveer 23 tot maximaal 25 graden kunnen er op meerdere plekken een paar buien ontstaan die naar het oosten trekken en dan in activiteit afnemen. Dus vooral het westen, het midden en het noorden van de provincie kan morgenochtend en rond de middag nog een enkele bui krijgen. Daarna is het tijdelijk even op zondag eventjes tijdelijk weer droog. Bewolking, af en toe zon, een matige noordwestenwind en zo'n 22 graden. En dan zou begin volgende week, maandag bijvoorbeeld, alweer een eerste lichte bui kunnen komen. Dan blijven die temperaturen de rest van de week ook 21, 22 graden schommelen. De bewolking heeft volgende week echt de overhand. Het is een heel ander weertype. Geen hitte meer, maar vanaf dinsdag zelfs dagelijks een paar losse buien. Dus dan is eigenlijk dat is eigenlijk een cadeautje voor de landbouw, want die snakt erom en de natuur, die zal dan later in de week, als dat wat naar beneden gaat sijpelen richting de wortels van de bomen, komt

0: het ook allemaal goed, want de bladeren die vallen er al af. Ik heb al een paar eikels op mijn hoofd gehad. De eikels, dus de bomen laten ook hun vruchten vallen. Dus het is ook wel nodig dat er even wat water gaat vallen.
1: Dus het is weer voorbij, die mooie zomer na vanavond.
0: Nou, ja, je zegt het. En uiteindelijk, ik weet het niet, maar als je mij vraagt, mijn weerbericht is bijvoorbeeld voor over 5, 6, 7 dagen, periode met zon, een enkele bui, 22 graden, een matig briesje en 's avonds droog, waarbij je de barbecue aan kan doen. Volgens mij is dat misschien voor de meeste Nederlanders wel even wat lekkerder.
1: Oké, okay. Roland, dankjewel. Nee, ik hou wel van het warme weer. Maar
0: het is niet anders.
1: Roland, dankjewel. Fijn weekend.
2: Yo,
1: doei. Hoi. Het is Radio Drenthe. Nog een half uur kijken we naar de zomer van 1966. Tenminste, de muziek uit de zomer van 1966. Ja, je wilde niet aan denken. Monday komt eraan van de mama's en de papa's. Goed nummer wel, ga ik wel draaien. En Summer in the City, Love and Spoonful. Zometeen op Radio Drenthe.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
5: Hey Remo!
6: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
5: Hey Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
9: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
10: Studio Steenbergen.

zie je appje wel binnenkomen. Ja, als je ook een appje wil sturen naar Radio Drenthe 0592-3311-88. Bert stuurt: de mama's en de papa's mag je vandaag niet draaien. Ze zingen over Monday, Monday. En het is nu weekend voor mij, met een heerlijke foto erbij. Dat hij lekker in een zwembad ligt in een tuin, ja. En nu draai ik hem en nu stuurt hij erachteraan: ik had nog zo gezegd, geen puntje, puntje, puntje. Ja, ja, de mama's en de papa's hier op Radio Drenthe. Ja, het was een dikke hit in de zomer van 1966. En dat is wel grappig. John Phillips van de mama's en de papa's, die heeft het nummer geschreven in slechts 20 minuten. 20 minuutjes, eventjes de pen pakken en dan gewoon zo'n wereldhit schrijven. Dat is toch, ja, dat is toch heel knap. Zijn collega bandleden zagen er eerst helemaal niks in het nummer, maar toch groeit het liedje uit tot een van hun grootste hits. Monday Monday staat in Nederland 2 weken op nummer 2 in de Nederlandse top 40 in de zomer van 1966. En tot aan 6 uur alleen maar hits uit de zomer van 1966. En dat flauwe powergevoel, ja, dat zit wel goed in het nummer van de mama's en de papa's. En dat houden we ook nog eventjes vol, hoor. Want zometeen hier onder andere de Rolling Stones. Ook James Brown uit de zomer van 1966. En eerst, ja, het is 35 graden in Drenthe. Daar kan deze ook niet ontbreken. Summer in the City, Love and Spoonful.

0: The Trucks met With a Girl Like You. In augustus 1966 bereiken ze de nummer 1 positie in de Nederlandse top 40. En ze blijven daar ook nog een dikke week staan. Spannende zaken zijn er trouwens aan de hand in de wereld in de zomer van 1966. Zo wordt de Surveyor 1 de ruimte ingeschoten. Dat is een onbemand ruimtevaartuig waarmee de NASA voor het eerst erin slaagt om een zachte landing op de maan uit te voeren. Hele zachte landing. De landing het is na de landing wel even spannend of het vaartuig ook foto's weet door te sturen van de maan naar de aarde.
1: We will now direct the commands for the first television picture. He is now directing the station to turn on the camera power. The camera is now warming up. We are standing by for the start frame command.
2: Video is being receiving the picture.
0: En tadaa, het lukte toch. De foto's kwamen gewoon aan van de maan naar de aarde. Ja, we zijn in de zomer van 1966. Het is nu tijd voor de hardest working man in showbusiness. Mr. Dynamite, oftewel James Brown. Hij heeft een nummer geschreven over alle uitvindingen van de moderne beschaving. Zoals de auto, de trein, de boot en het elektrisch licht. En daarbij zegt hij, het is allemaal door mannen gemaakt. Ja, maar hij voegt eraan toe, mannen betekenen niets zonder vrouwen. Ja, oké. Heel goed dat hij het toch nog even toevoegt. It's a man's world. James Brown uit de zomer van 1966, nu op Radio Drenthe.

0: Nou, dat is het inderdaad, hè. Een sunny afternoon. The Kinks op Radio Drenthe. Geniet van je avond, zou ik willen zeggen. Het is 35 graden nog steeds in Drenthe. Dus een barbecue moet er wel in zitten. Tot zover Studio Steenbergen. Maandag is René er gewoon weer. En zometeen hier op de radio bij Radio Drenthe. Johan Derksen. Hij komt eraan met een uur lang muziek voor volwassenen. Fijn weekend.
1: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
2: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
3: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
2: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
4: Lekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl.
6: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzard. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads, discover the blues, explore beyond.
5: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
4: Lekker slapen, Dekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
8: Renate Kok met het NOS Journaal. Protesterende boeren zijn vanmiddag toch met trekkers de snelweg opgegaan. Ze reden onder meer over de A1, de A2 en de A50... Het kabinet deed juist een dringende oproep aan boeren om niet op de snelweg te demonstreren. Aanleiding was het dodelijke ongeluk vanmorgen bij Hees in Brabant. In een file op de A59 door trekkers reden 4 auto's op elkaar. 2 mensen uit Os kwamen om het leven, 6 anderen raakten gewond. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. In Den Bosch vergadert Provinciale Staten daar nog altijd over. De Maastrichtse wijk Malberg blijft de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren daar tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel al in na ongeregeldheden. Er werden toen brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken dat naar handhavers en woningen werd gegooid. Ook bewoners werden bedreigd. 2 minderjarigen zitten nu vast. Omdat de rellen niet stopten, is de maatregel verlengd. Eerder waren er ook al problemen in de wijk. Volgens de gemeente gaat het grotendeels om dezelfde groep die die overlast veroorzaakt. De natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlak bij de Nederlandse grens bij Kerkrade. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer. Langs de kust koelt het wat af. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Hey Tess.
10: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
9: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
10: Yo. Heb je al in je bananenplant gekeken?
9: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
10: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
11: Top! Jij blijft Bob.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
14: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
15: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
16: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
17: Voor wie zijn we ook alweer?
16: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
16: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Radio Drenthe.
18: Muziek voor volwassenen.
7: Met Johan Derksen.

0: samenstelling en presentatie Johan Derksen.
1: Het was al een top 10 hit geweest voor Percy Sledge, maar Goldwax Records liet het opnieuw opnemen door Jeannie Newman. Maar de single werd nooit uitgebracht. 43 jaar later verscheen het nummer plotseling op het verzamelalbum Sweet Inspiration. Jeannie Newman, It Tears Me Up.

0: messes me up so bad.
1: Jeannie Newman, It Tears Me Up. James Carr uit Memphis had een grote hit met The Dark End of the Street. En dit was de opvolger, opgenomen met Jeannie Green, Sandy Posey en Mary Holloway als achtergrondzangeressen. James Carr, Let It Happen.

0: I must have been ahead of y'all.
1: James Carr, Let It Happen. De Bokstops, dat was een band uit Memphis met zanger Alex Shilton en een aantal studiomuzikanten. De band had een wereldhit met The Ladder. Dit werd geen hit, maar in Engeland werd het wel een hit voor de band Plastic Penny. De Bokstops, Everything I Am.

The Box Tops, Everything I Am. Tony Joe White had de bijnaam de Louisiana Swamp Fox en hij had een wereldhit met Pork Salad Annie. Maar Tony Joe White was nooit succesvol met door anderen geschreven nummers. Dit is een compositie van Dan Penn en Spooner Oldham en het werd dan ook geen hit. Tony Joe White, Watching the Trains Go By.

Tony Joe White, Watching the Trains Go By. Patti LaBelle werkte destijds met The Bluebells, Nona Hendrix, Sarah Dash en Cindy Birdsong. En dit nummer werd in New York opgenomen met studiomuzikanten uit de American Studios in Memphis. Patti LaBelle, Dreamer.

Patti LaBelle, Dreamer. Ze maakt deel uit van de familieband The Warren Brothers Band in Atlanta. Maar Irwin Wallace en zijn neef John Simon Wallace wilden het eens proberen als duo naar de grote successen van Sam & Dave en James & Bobby Purify in Amerika. The Wallace Brothers, I Need Someone.

De Wallace Brothers, I Need Someone. Barbara Lynn uit Texas werd na haar hit You'll Lose a Good Thing door Atlantic Records naar Memphis gestuurd, naar de American Studios, om daar op te nemen met de producers Dan Penn en Spooner Oldham. En zij probeerden altijd hun eigen nummers bij artiesten door de stoel te duwen, en bij Barbara Lynn lukte dat. Barbara Lynn, He Ain't Gonna Do Right.

Barbara Lynn, He Ain't Gonna Do Right. Het nummer was al opgenomen door Irma Thomas, Toussaint McCall en Elsie Cook. En desondanks probeerde Joe Simon het nog een keer, maar ook hij slaagde er niet in om met dit nummer een hit te scoren. Joe Simon, Let's Do It Over.

Joe Simon, Let's Do It Over. Los Lobos, dat is een rock'n'roll, tex-mex, blues en soulband uit East Los Angeles met David Hidalgo en Cesar Rosas. Los Lobos, Lonely Avenue.

radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn

0: album van de week.
1: The Very Best of the A&M Years van 38 Special is het album van deze week. Op 17 oktober 1977 kwam Lynyrd Skynyrd zanger Ronnie Van Zandt om het leven bij de beruchte vliegramp. En Donnie Van Zandt schreef dit nummer over zijn overleden broer. 38 Special, Take Me Back.

38 Special, Take Me Back. In 1960 was het een hit voor Elvis Presley en er verschenen covers van Delbert McClinton, Status Quo, Led Zeppelin, Tom Jones, Jeff Healey, PJ Proby en dit is John Hiatt, A Mess of Blues.

John Hiatt, A Mess of Blues. Het is een nummer van Doc Pomus en u hoort B.B. King eens een keer niet als blueszanger. Arthur Adams, de leider van het huisorkest in de B.B. King Blues Club in Los Angeles, is de tweede gitarist. B.B. King, Blinded by Love.

B.B. King, Blinded by Love. De stem van Livon Helm is heel herkenbaar en ook Garth Hudson en Rick Denko spelen mee. De band werd aangevuld met studiomuzikanten en het nummer werd opgenomen in de Livon Helm Studios in Woodstock. De band, Young Blood.

De band, Youngblood. In 1959 was het een grote hit voor het teenager-idool Fabian. Er verschenen covers van Adam Faith, David Essex, Cliff Richard, The Manhattan Transfer en Dion. En hij was ooit ook een teenager-idool. Dion, Turn Me Loose.

Dion, Turn Me Loose. In 1960 was het een hit voor de Drifters en in 1964 was het opnieuw een hit voor de Searchers. Deze versie van Roseanne Cash werd geen hit. I Count the Tears.

0: Roseanne Cash, I Count the Tears. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. In 1960 was het de nummer 1 hit voor de Drifters en het nummer wordt prachtig gezongen door Aaron Neville. Save the last dance for me.
1: You can dance, every dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight. You can smile.

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
8: vakantie!
7: ANWB en gaan!
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
10: Renate Kok met het NOS Journaal. De Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel al in na ongeregeldheden. Daarbij werden toen onder meer brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken. Omdat de rellen niet stoppen, wordt de maatregel verlengd. De boerenprotesten van vandaag zijn slecht gevallen bij het kabinet. Ministers Heerma en Karremans riepen de boeren op om niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen kwamen 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond in een file achter trekkers. De boeren waren onderweg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Justitieredacteur Remco Andringa zegt dat de politie worstelt met de aanpak van die boerenprotesten.
11: Ik denk dat in de overwegingen om bij voorbaat een oogje dicht te knijpen ook wel heeft meegespeeld dat het in de praktijk inderdaad heel moeilijk is om trekkers weg te houden van de snelweg. De politie heeft niet de mensen en de middelen om bij iedere oprit van snelwegen een groot aantal tractoren tegen te houden. Met ook nog eens het risico dat het daar escaleert.
10: Nou, ondanks die oproep zijn protesterende boeren vanmiddag toch met trekkers weer de snelweg opgegaan. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook tegen kan houden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. En de Raad is ook niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En de natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar op 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlak bij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Het weer. Langs de kust gaat het wat afkoelen door noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur dan naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Radio Drenthe.
12: De avond van Drenthe.

0: deze week bij Radio Drenthe.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen. Die

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nu nog geen onomkeerbare stappen zetten, zegt ze. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen en daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens het debat was veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. Het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En de Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in naar ongeregeldheden. Deze bewoners herkennen de onrust in de wijk.
2: Laten ze een jongske mishandelen in het park. Hebben ze een fatbike gepakt? Kijk, ik snap dat die kinderen zich vervelen. En dadelijk als de show weer begint, zal het wel weer minder worden. Maar ja, het is alsof ze, ja, alsof ze het gewoon leuk vinden.
3: Ik merk gewoon dat heel veel ouderen, die zitten in de thuiszorg, gewoon niet meer s'avonds naar buiten durven.
1: Ja, dankzij het uitroepen van het veiligheidsrisicogebied mag de politie bijvoorbeeld nu ook preventief fouilleren. Het weer dan vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

Avond van Drenthe. Radio Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan ook niet anders na het besluit van de rechter, zegt de verantwoordelijk gedeputeerde. Toch wil ze nog één keer met de boeren in gesprek. Het is de uitkomst van het debat van vandaag, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
2: De oppositie wilde met verschillende moties alle plannen van tafel. Dat is niet gelukt. Gedeputeerde Staten blijft dus overeind met het plan, maar belooft wel opnieuw met de 5 pluimveehouders hier in de provincie om tafel te gaan, om te kijken of er misschien nog een oplossing is die voorkomt dat op termijn de vergunning gedwongen moet worden ingetrokken.
1: Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie het nieuwe bestuur van Tiel zou steunen. De partij zou Pro, CDA en D66 aan een meerderheid helpen, maar zelf geen wethouder leveren. Maar Pro wil toch niet samenwerken met Forum voor Democratie. Tiel zit al een tijd in een bestuurscrisis. De gemeente heeft op dit moment alleen een waarnemend burgemeester en geen wethouders. Het Britse wielertalent Finlay Tarling is op 19-jarige leeftijd overleden. Hij kreeg een ernstig ongeluk in de 8e etappe van de Ronde van Portugal. De etappe werd na het ongeluk met de jonge renner stilgelegd. Wat er precies is gebeurd is niet helemaal duidelijk. Op sociale media wordt gespeculeerd dat Tarling in botsing is gekomen met een auto die tegen de richting inreed. En door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer, de temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: deze week bij Radio Drenthe.
1: Tientje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie een nieuwe coalitie van Pro, CDA en D66 aan een meerderheid zou helpen. Maar dat gaat toch niet door, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
2: Er was ook niet echt sprake van een coalitie. Forum zou die partijen hebben gesteund, zeg maar, daarin. Maar ze zouden geen wethouder leveren. Pro heeft de keutel weer ingetrokken. Want ze willen niet actief samenwerken met Forum. En ze willen, zeg maar, de indruk wegnemen dat Pro überhaupt met Forum voor Democratie gaat samenwerken.
1: Nou, Tiel zit al een tijdje in een bestuurscrisis. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen nu de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer dan, vannacht kan er lokaal een bui vallen. Het gaat uiteindelijk afkoelen naar een graad of 18. Morgen in het westen en noorden kans op een bui. En later in de middag kan het ook in het oosten gebeuren. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Ardet, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media dood aangetroffen. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Ardet werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze Britse universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Volgens hem waren de beschuldigingen racistisch gemotiveerd. Al gaf hij toe dat er fouten in zijn werk zaten. Toch zijn er universiteiten die weer spreken dat Ardet er academische functies had die hij wel noemde. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nog geen onomkeerbare stappen zetten. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitieve besluit. Tijdens het debat vandaag was er veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. En ook het feit dat het provinciebestuur niet zelf om tafel is gegaan met de boeren zette veel kwaad bloed. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische gegevens, maar om het boekingssysteem voor het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer: komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden bij een matige noordenwind. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

voor 10 euro. Of voor de verrassingsprijs. Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Ardey, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Ardey werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht, die ook groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt een definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Rarrow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer. Komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. En het wordt dan ongeveer 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Europese continent heeft te maken met veel natuurbranden. Die zijn ontstaan door hoge temperaturen en extreme droogte. Afgelopen dag werd duidelijk dat de grote brand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een dorp nadert. 2000 mensen zijn daar geëvacueerd. In het zuidwesten van Frankrijk woedt sinds gisternacht een nieuwe grote natuurbrand. Die heeft al 600 hectare verwoest. En in een voorstad van Birmingham in het Verenigd Koninkrijk zijn bij een grote natuurbrand 19 huizen verwoest. In het land woeden nu 37 branden. Ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden natuurbranden. Hoogleraar Jason Ardey, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat nog door. Ardey werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen en Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vannacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. De komende dag kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: deze week bij Radio Drenthe.
1: Tientje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing, dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, die

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij bij een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking